0: kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast app.
6: Radio Swammerdam.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij het programma Hoop en Leven. Tot 7:30 zal ik hier samen met jullie zijn, zodat God hij deze kracht en versterking zal geven op deze nieuwe dag. Vandaag 2 juni, het is nu 7:01. En zometeen zullen wij terugkomen met een boodschap en nog veel meer hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Luister naar dit hele mooie lied en ik kom zo terug bij jullie.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Dat God u zegent en ik geloof dat daar waar u bent aan het luisteren, dat de zegen van God tot u zal komen en u zal versterken. En natuurlijk zoals elke dag van maandag tot met vrijdag ook hier, of tot met zaterdag ook om 7 uur, waar wij dit zullen vaststellen, zijn zegen, zijn kracht en zijn versterking over jullie binnenste, samen met het woord van geloof. En om 7:30 natuurlijk het gebed. Het gebed om het water te zegenen. Wilt u het water voorbereiden? Kunt u het water al voorbereiden? Dan kunt u dat al doen. Wij zijn nu ook we zijn live op radiomart.nl en ook op Caribbean FM Salto 107.9 FM. En onze WhatsApp-nummer voor een gebed, voor een misschien een familielid. Misschien bent u aan het luisteren en gaat er een familielid door een strijd heen of een probleem. Of u voelt u zich niet goed. Of er moet iets belangrijks gebeuren en u wilt dat wij voor u zullen bidden. Dan laat het eventjes weten bij onze WhatsApp-nummer. Zodat wij voor u zometeen zullen bidden hier in dit programma. De telefoonnummer is 0682-906638. Ik herhaal 0682-906638. Je hoeft niet uw naam door te geven, maar misschien de situatie, zodat wij in dit programma zometeen voor u kunnen bidden. En het glas water om het te zegenen, zodat wanneer u zult drinken, dat u de zegen en de versterking zult ontvangen van God. Zodat hij u zal kunnen herstellen en oprichten. Misschien bent u onderweg naar het werk, of u komt net thuis van een hele nachtdienst. En u heeft de radio aan en u wilt dat God u deze versterking, deze vernieuwing zal geven, zodat wanneer u zometeen gaat rusten, uw goede, ik zal niet eens zeggen nachtrust, maar dagrust zal hebben. En misschien zegt u pas, ik ben net wakker, ik heb met mijn thee in mijn koffie in mijn handen, of ik lig lekker eventjes op mijn stoel achteruit. En ik wil eventjes het woord van God horen en de levensverhalen, zodat ik daarna weer verder kan gaan met mijn dag. Dan bent u op de juiste zender ingetoond. Ik ga u laten met een hele mooie lied. En dan kom ik zometeen terug bij jullie hier op Radio Mart.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug. We gaan nu luisteren naar een levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. Natuurlijk, wanneer wij een geloof hebben in God, dat geloof wordt soms vaak getest. Niet onze geloof in God, maar de uitdagingen, de moeilijkheden, de stormen van het leven. En wij zien in verschillende Bijbelse verhalen dat wat het soms met zich meebrengt. De stormen. Althans eigenlijk onze reactie. Soms onze reactie is het bang worden tijdens de storm. Het onzeker worden. Maar Jezus, hij leerde altijd om niet te vrezen tijdens deze momenten. Maar juist te geloven. Juist te geloven zodat hij kan werken. Zodat hij datgene kan doen wat wij niet kunnen doen. Zorgen dat storm zal stil worden. Goed, maar we gaan zo meteen nog even iets lezen waar ik gisteren ook over sprak. Gisteren sprak ik eigenlijk ook over het gebed met een handeling. Hè. Ik ga het zo meteen daarover lezen. Maar luister eerst naar dit verhaal en dan komen wij zo terug hier op het programma Hoop en Leven.
2: Voordat ik naar de Itagea kerk kwam, was ik helemaal depressief. Ik had een probleem. Ik ben hier in Nederland gekomen met mijn dochter voor een beter leven. En ik ben hier gekomen met onze verblijf. Maar na loop van tijd zijn die afspraken helemaal anders gegaan. De afspraken die waren gemaakt waren niet net als wat ik had gedacht. Het was anders gelopen. Dus toen was ik aan het, je komt hier, je moet wonen, je moet eten, je moet allerlei dingen doen, je moet leven. Maar na loop van tijd was het helemaal anders. Dan moest ik een huis gaan zoeken om een betere leven te hebben. Toen moest ik mijn papier in orde maken, want het was stopgezet. En had ik mijn probleem aan meerdere mensen uitgelegd wat mijn situatie was. En zodoende hebben ze me geadviseerd van, we kunnen niks verder doen, maar je kan wel een advocaat nemen. Ik ben van advocaat naar advocaat gegaan, meerdere advocaten. Maar ze konden me ook niet helpen, want ze vinden van dat mijn situatie nog nooit meegemaakt. Dat ik geen verblijf heb, maar ik werk. Mijn dochter gaat op school en zo. Dus toen konden ze niks voor me betekenen. En zodoende was ik helemaal, die situatie, niemand kon me helpen, dacht ik. Dus ik helemaal, door de loop van tijd, dan word je helemaal, je denkt van wat moet je doen? En de zelfmoordgedachten die kwamen, van doe maar, maak je leven af, want dit kan niemand je helpen. Maar als je tot God bidt, je loopt, je zegt dingen van God help, maar je zegt het niet met de bedoeling van je weet van echt God gaat helpen. Zodoende kwam ik iemand tegen die me uitnodiging gaf om naar de IKG-kerk te komen. En ik nam de uitnodiging daarvan. Ik ga proberen, ik ga kijken. Want ik ging naar kerken, maar ik wist niet echt van God kan of niet. Zodoende ben ik gekomen naar de kerk. Ik heb de diensten gevolgd. Ik hoorde van mensen die van mijn getuigenis. En ik heb deelgenomen. Ik hoorde de prediking. Toen begin ik mijn deel te doen wat ik hoorde. En toen, na een mate van tijd gingen deuren open. Want ik deed meerdere malen naar de kerk komen en hoorde het woord van God van zo moet je handelen door dat je de depressie en de zelfmoordgedachten achter te laten. Dus zo had ik, het begon eerst van binnen. Want ik moest eerst versterkt worden van binnen en dan naar buiten. Want als mijn innerlijk niet goed is, kan ik, de dingen die buiten gebeuren, kan ik niet, had ik geen kracht voor. Dus zo had ik gaan strijden voor mijn innerlijk. Dat ik echt versterkt kan worden van binnen. Dat alles wat ik van buiten wou, dat ik het kon krijgen. En dat heb ik gedaan. En daarna de dingen van buiten heb ik gedaan. De zelfmoordgedachten waren weg, want die kwamen door de situatie wat ik had. Dus toen kwam de zelfmoordgedachten weg, depressiviteit. Ik kon meer goed gaan denken, meer gaan handelen hoe het moest. Mensen zelf ook gaan vergeven, want ja, vergeving komt echt van binnen. Want als je woedend bent, boosheid, die komt echt van binnen. Zodoende heb ik dat gelaten. Ben ik echt gaan strijden voor mijn verblijf met samen met mijn dochter. Meerdere malen bidden en ja, vasten. Zo kwam ik echt van een geloof van God kan echt, als het binnenste is versterkt, kan God echt wel helpen. Want ik ging van huis, huis naar huis verhuizen, want ik had geen vaste plek. Ben ik daarvoor gaan strijden ook, dat ik een huis kon krijgen. Heb ik mijn huis gekregen. Dus stap voor stap ging ik alles doen. De belangrijkste ging ik eerst doen. Nu ben ik weer gaan strijden voor mijn paspoort. Eerst had ik mijn verblijf, daarna ben ik door gaan strijden voor mijn paspoort. Nu hebben we onze paspoort. Ik heb mijn paspoort gekregen. Ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ik wil echt iedereen aanraden die dit getuigenis hoort van God leeft.
1: Zij heeft helemaal gelijk. God, hij leeft. En natuurlijk, het is heel belangrijk dat u dit moet begrijpen. Dat God begon stap voor stap haar leven te herstellen. Het moment dat zij dat geloof nam. En het begon daarmee te handelen. Hè? Begon te strijden. Begon haar deel te doen van datgene van wat zij gelooft. En dat is wat ik ook gisteren zei in dit programma. En als vervolger daarvan. Soms bidden wij, maar wij handelen niet daarna. In Matteüs hoofdstuk 7, vers 7, zegt iets heel interessant. En het zegt zo, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Hier ziet u hoe God, hij wil dat wij zullen handelen. Wij hebben het geloof om te bidden. Het bidden houdt in God vragen datgene van wat wij geloven dat hij kan doen. En omdat wij geloven in datgene van wat wij geloven dat hij zal gaan doen, dan ga ik zoeken. Ik geef een voorbeeld. Misschien is dat iets makkelijker om te begrijpen. U bidt en u vraagt God, Heer, ik wil ik heb een baan nodig enzovoort. Dan daarna moet u gaan zoeken. Ja, u moet gaan zoeken. En wanneer u een plaats heeft gevonden, dan klopt u. En er zal voor u open gedaan worden. Pas op maar, misschien zegt u, pas op maar, ik ben al vaker gegaan en ik heb niet kunnen vinden. Maar omdat u heeft gebeden en u heeft deze zekerheid, dan zult u de juiste vinden. Want als u zult kloppen en dat is niet de juiste, dan is het niet handig om open te gaan, toch? Nee, u wilt en u bidt en u gelooft dat God hij u de juiste plek zal geven. Dus u gaat en u volhardt. En mevrouw Natalie heeft dan ook dat precies gedaan. Zij heeft het geloof gehad. En zij begon te bidden. Zij begon in praktijk te zetten wat zij begon te leren. En zij werd niet alleen maar persoonlijk sterker, maar begon te strijden voor alles wat ze nodig heeft. En dan ging van de documenten ging het naar het herstel. Want zij had ook innerlijke conflicten. Hè, de depressie en hoe ze zich voelde. De gedachten, de nare gedachten. En zij wilde dat God zou helpen. En God begon dat te doen, één voor één. Luister goed, God is geen goochelaar. Hè? Dat we het gebed wordt gedaan en daarna tada. Nee, zo werkt het niet. Hè? Maar het geloof kan grote wonderen doen. En nog steeds. Maar er moet een geloof zijn. Zodat u het zo zegt, maar zodat u kunt begrijpen natuurlijk. Niemand is verplicht, maar als u wilt Gods grootheid zien, dan werkt het alleen maar met geloof en zekerheid. Dat is zeker. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, hè, zoals de Bijbel dat zegt. En dat is belangrijk. Ik heb het geloof en ik neem het geloof en ik ga naar voren. Misschien zegt u pas zo, maar mijn geloof is niet zo sterk. Of mijn geloof is eigenlijk verzwakt. Of ik ken het geloof niet zo voort. Hoe moet ik dat doen? Nou, wanneer wij, zometeen kunnen we dat gelijk uittesten. Waar we gaan bidden en het water zegenen. En waar wij gaan vragen. En wij gaan aan hem zeggen: Heere, dit is mijn strijd. Dit zijn mijn moeilijkheden. En ik heb hulp nodig. Dit is aan de hand zo en zo enzovoort. En ik geloof dat u mij gaat helpen. En hij gaat u de kracht geven om dan voor te strijden. En wanneer u zult beginnen te gaan zoeken, u zult beginnen, dan zult u vinden. En als u zult kloppen, er zal u open gedaan worden. En als u daar natuurlijk meer begeleiding en kracht, inzicht nodig heeft, dan staan wij ook klaar voor u in de Universele Kerk om u hierin te kunnen ondersteunen. Hè? We zijn een kerk die dagelijks open is met 3 diensten per dag. Meer informatie kunt u kijken op de website ukgr.nl of ons een bericht sturen naar het nummer 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En waar wij aan God zullen vragen voor zijn kracht, voor zijn begeleiding. En wat u ook nodig heeft, kunt u daar vragen. Zodat wij kunnen kijken hoe wij u in dit traject van geloof kunnen ondersteunen. Als u gelooft of niet gelooft, dat maakt niet uit. Wij willen bidden voor iedereen. Gaat u door deze strijd heen, dan willen wij u daarin zeker ondersteunen. En ik ga nu gaan wij ons voorbereiden voor het moment van gebed. Zodat wij aan God kunnen vragen om u daarin te ondersteunen. Als u even uw glas water neemt, zet het eventjes dicht bij uw radio. Of hou het vast. Misschien bent u onderweg waar u ook bent en u kunt nu samen met ons bidden. Misschien zegt u pas, ik heb geen glas water. Geen probleem. Wij gaan voor u bidden. En God, hij gaat u aanraken en versterken. Laten wij met God praten.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Heer, ik wil u vragen in het voordeel van een ieder die aan het luisteren is. Onderweg, op werk, thuis, in het ziekenhuis. Onderweg naar iets. Of net thuis gekomen en voordat deze persoon alles zal gaan doen. Eventjes wil deze persoon eventjes tot de rust komen. Maar hoeveel, mijn Vader, zij misschien zijn op zoek naar deze vrede, naar deze rust, naar deze kracht, naar deze versterking, maar ze kunnen niet vinden. Heren, ik bid nu voor hen, zodat deze vrede en kracht tot u zal komen. Ik ken de meeste mensen niet. Ik weet niet wat ze nodig hebben. Maar ik weet wel dat u hier bent en u luistert naar ons gebed. En ik wil u vragen, mijn Vader, raak aan. Raak aan. Haal weg die bitterheid. Haal weg dat verdriet, dat pijn. Dat fysieke, mentale pijn. Maar Heer, datgene wat werkt, dat de persoon kwelt. Heer, maak deze persoon vrij daarvan. En breng de genezing. Breng de herstelling. De transformatie. Want, mijn Heer, door het geloof willen wij dit wat uw woord zegt. Mijn Heer, ga naleven. Waar u zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal. En er zal voor u open gedaan worden. Heer, dit is het geloof dat wij hebben. Dat wanneer wij dit zullen doen, wij nu bidden en wij zullen handelen, dat u zal werken. Versterk deze persoon, zegen deze werkdag, studiedag, datgene wat deze persoon aan het ondernemen is. Breng uw zegen, uw licht en deze overwinning tot deze persoon, in Jezus' naam. Mijn Heer, zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze persoon herstelling zal ontvangen, vrede en kracht. In Jezus Christus' naam. Wees versterkt, mijn vrienden, vriendin. Daar waar u bent, ontvang Gods vrede, zijn licht en versterking van Hem. In Jezus' naam. Zo stellen wij vast en zo geloven wij dat God u heeft versterkt. Drink nu met geloof en word gezegend. Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat God, Hij u heeft gezegend. En Hij heeft u versterkt hierin. En dat door dit geloof u door kan gaan en in bezit zou kunnen nemen datgene van wat u nodig heeft. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen zullen we weer hier terug zijn om 7 uur. Om 7 uur op Caribbean FM Salto. En om iets over 7 op radiomart.nl naar iets over 7. Goed, nou, voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website ukgr.nl. Wij zijn gevestigd, als de Universele Kerk is gevestigd, aan de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost. Een kerk die dagelijks open staat, klaar om u te ondersteunen en te luisteren naar uw verhaal, om u te kunnen helpen. En met aanstaande vrijdag een sterk gebed tegen alle negativiteiten, tegen de problemen, tegen de angsten, tegen datgene wat negatief is, dat werkt tegen u, waar we het geloof zullen gebruiken. En zondag om 10:00 AM de dienst waar wij God zullen vragen voor deze kracht en versterking. Goed, nou, ik wens iedereen een hele gezegende dag. En ik weet zeker dat Gods vrede met u zal zijn. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende dag.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

om verantwoordelijk te zijn voor deze activiteit. Of de tweede mogelijkheid is, men weet het. Men weet dat Halliburton niet oké is. Maar men gaat toch in zee met zo'n bedrijf. En dan kom je toch tot een... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De inflatie stond vorige maand op een recordhoogte van 3,5%, bijna 1% meer dan in april. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij een snelle eerste raming. Het dagelijkse leven werd vooral duurder door de stijging van de energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. Die stegen in mei met 9,9%, aldus het CBS. Ook moest er meer betaald worden voor voedingsmiddelen, dranken en tabak. Later vanochtend komt ook het Europees Statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers. Bij een restaurant in Weidenest tussen Hoorn en Denkhuizen is een zeer grote brand uitgebroken. Volgens de brandweer moet het pand waarin Ora Restaurant en Café aan de blok Dijk was gevestigd als verloren worden beschouwd. De politie meldt dat er op de muren racistische en kwetsende leuzen zijn aangetroffen, waaronder oprotten en kankerturk. Onderzocht wordt of er sprake is van brandstichting. Door de bluswerkzaamheden is de N506 afgesloten voor verkeer. De brandweer verwacht in Weidenest nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De website en app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar, waardoor klanten niet bij hun tegoeden kunnen. Het bedrijf zegt zijn activiteiten tijdelijk te hebben gestaakt, omdat het geen juiste vergunning kon krijgen. Daardoor is inloggen op het handelsplatform momenteel niet mogelijk. Klanten konden via Knaken euro's omzetten in cryptomunten, zoals Bitcoin en Ether. Het bedrijf onderzoekt nu hoe het tegoeden van klanten gaat afhandelen en komt later met meer informatie. Nederlanders gaan minder vaak uit eten en kiezen steeds vaker voor een bezorgen of afhaalmaaltijd. Zo blijkt uit transactiedata van ABN AMRO. Het aantal restaurantbezoeken daalde dit jaar met 3,5%, terwijl de online bestellingen juist toenamen. De bank ziet een structurele verandering in het eetgedrag van consumenten. De restaurants hadden te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en meer concurrentie van bezorgdiensten. Maar de klanten die er waren gaven wel gemiddeld meer uit. Het weer bewolkt en af en toe een bui, maar ook zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Later op de dag, vooral in het midden en oosten, kans op onweer en zware windstoten. Het wordt dan een stuk koeler. Tot zover het radionieuws.

0: Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up. Corona Band. Sabaku. Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Draven.

0: IBN Info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uren.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise NBV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: een plaatje.
1: Nee, hoor je het zelf.
2: Is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Damerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
3: U bent gespannen.
4: Goedenavond, luisteraars. Het is vandaag 1 juni. En voor de mensen die het weten, voor onze trouwe luisteraars, zij die mij kennen en mijn stem herkennen, het is weer de eerste maandag van de maand. En dat betekent dat we weer zijn voor het programma Ander Perspectief. Het erfgoedprogramma van Imagine IC. Erfgoedinstelling in Amsterdam. Erfgoed in Amsterdam Zuidoost. We delen het huis met de OBA. Belmer. Er zijn er 4 OBA's in Amsterdam Zuidoost. En we hebben weer een paar interessante radiogasten voor u. En ik heb weer vanavond Jessica. Jessica, goedenavond.
5: Goedenavond, Jules.
4: Hoe gaat het met jou?
5: Luisteraars. Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Het is een mooie dag vandaag. Het begin van de maand. Ja. En van deze maand, een speciale maand natuurlijk, de maand juni.
4: Ja.
5: Het begin van de Kitty Kottie maand.
4: Dat is een zeer bijzondere maand. En we hebben twee speciale, bijzondere radiogasten ook uitgenodigd. Verder zijn er 3. 2 zijn in de studio en de derde die schuift straks over een half uurtje aan, telefonisch aan.
5: Ja.
4: En we praten over Kitty Kottie. Maar luisteraars, voor degenen die ons nog niet kennen, en wie zijn we? Dan pak ik weer terug naar het begin. Ik ben je IC, erfgoedinstelling. En wij delen het huis van de OBA Belmer. En op dit moment kunt u zien die vitrine van Zuidoost met prachtige verhalen over Amsterdam Zuidoost. Opgebouwd uit objecten en buurtarchivladers. Dus als u komt, dan kunt u dat heel rustig bekijken. En omdat wij in de Kitty Kottie Maand zijn, hebben we de tentoonstelling Herdenken in Heden. De rondreizende versie van die is terug. En die is te zien tot eind september. Dagelijks tussen de Imagine/OBA. Dus als je komt naar de bibliotheek, dan kunt u de tentoonstelling op je gemak bekijken. Dus dat worden dus de 2 over onze semi-vaste tentoonstelling en de tentoonstelling Herdenken en Heden. En volgens mij hebben wij eraan gewerkt. 3 personen tenminste.
5: Oh ja, dat is een hele mooie tentoonstelling.
4: Indrukwekkend.
5: Heel veel verhalen vastgelegd.
4: Ja, zeker. Jessica, wil je onze radiogasten van vanavond de luisteraars introduceren?
5: Introduceren, ja. Onze eerste gast is Monique Santjes. En Monique is in ieder geval voor mij heel erg bekend en belangrijk, omdat wij samen zitten in het comité 30 juni en juli, waar we straks wat uitgebreider over gaan praten. Maar Monique is veel meer dan dat. Zou je dat zelf even aan de luisteraars willen vertellen, wat je allemaal doet? Want het is een hele...
6: Het is wel veel.
5: Niet nou, alles, een beetje.
6: Een beetje, ja. Goedenavond, lieve luisteraars. Ik hou ervan om liefde te zeggen, want liefde is heel belangrijk. En ik hou van jullie. Het is een beetje overdreven, maar ik ben wel van de liefde. Mijn naam is nogmaals Monique Santjes. Ja, wat doe ik allemaal? Zoals Jessica aangaf, ik zit als secretaris in het 30 juni, 1 juli comité Amsterdam. Er zijn tegenwoordig heel wat comité's, maar wij zijn van Amsterdam. En heel trots zijn wij de eerste comité in heel Nederland. Dus dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Maar ik ben geboren in Amsterdam in 1970. Ik woon al geruim 30 jaar in Amsterdam Zuidoost. Maar waar ik mij vooral mee bezig hou, is toch wel, zoals ik het noem, inheems actief, zeg ik dan. En dan zeggen mensen, ja, wat is dan inheems actief? Nou ja, goed, ik ben inheems opgevoed, al lijk ik qua uiterlijk niet direct op een inheemse. Sommige mensen kunnen het wel herkennen, maar het... ja, aparte is dus dat ik ineens ben opgevoed en zo voel ik me ook. Dus dat draag ik uit. Ik treed eigenlijk een beetje in de voetsporen van mijn oma. Want mijn oma was toendertijd ook voor 1970 naar Nederland gekomen. En probeerde de inheemse in Nederland te bundelen, bij elkaar te houden. En eigenlijk doe ik dat ook in de vorm van een platform op Facebook, Grand Cru Tour.
5: En hoe gaat het met de inheemse? Want ze zijn natuurlijk heel erg bezig natuurlijk met een inhaalslag, zal ik maar zeggen,
6: ja,
5: te maken.
6: Ja, dat zeg je wel heel mooi, een inhaalslag. Een deel is daar zich heel erg bewust van. En timmeren hard aan de weg door in verschillende stichtingen. De zichtbaarheid te tonen, maar ook om de bewustwording te brengen. En ja, een van de punten is toch wel om, zoals ik dat altijd zeg, wij zitten nu in de Kitty-Kotti-maand, slavernijverleden. En er wordt heel veel gedaan en heel veel verteld, is heel belangrijk. Alleen ja, dat deel van die pagina 1 van de inheemse, dat wordt een beetje onder de mat geschoven. Ja, en zijn we toch bezig om dat in de zichtbaarheid te brengen.
5: Ja, daar kunnen we het straks wat uitgebreider over hebben. Maar we beginnen ook altijd in het programma met een muzieknummer van de gasten die we hebben uitgenodigd. Ja. En dat nummer is eigenlijk ook een soort van introductie, want je hebt daar iets mee, toch?
6: Met het
5: nummer.
6: Ja.
5: Dus zullen we even naar dat nummer gaan luisteren? Ja. Ik heb meegenomen. Dat nummer heet Monique. Het is van Sasha. Of het heet Sasha?
6: Nee, zij heet Sasha.
5: Oh, ze heet Sasha.
4: Ja.
5: En het nummer heet
6: Siricho Yepoli.

0: Oké.
1: Okay. Ja, heel vrolijk nummer is het, heel vrolijk.
2: Ja, het is wel vrolijk, maar
1: eigenlijk... Wat betekent het? Wat zingt ze?
2: Ja, het is dus een jonge dame uit Frans-Guyana. En zij zingt op een reggae beat eigenlijk het lied van Tamushi Chorimaro. Eigenlijk zegt ze dat zij... Tamushi is natuurlijk God in het inheems. Onze God, zeg maar. En ze dankt Tamushi voor het nieuwe. Voor een nieuw begin. Misschien een verjaardag of een nieuw jaar. Of een nieuwe maand. Kitty Kotti wat is begonnen.
1: En waarom heb je het gekozen om het vandaag voor ons te draaien?
2: Ja, nou, inderdaad. Het is... nieuwe maand. Ik hoorde vandaag de sirene heel hard op mijn telefoon gaan. En ik denk, oh, wat is dat? Maar dat is dus het signaal van een nieuwe maand. Hè, een nieuwe maand is begonnen. Maar ook onze Kitty Kotti maand is begonnen. We hebben zoveel pijn en zoveel ellende vanuit het verleden gekend. Of althans, dat hebben onze voorouders. Maar ja, of je het wil of niet, het zit in je DNA. Je draagt het mee. En zijn we blij en dankbaar dat we nu weer alles naar buiten mogen brengen. We mogen het van de daken schreeuwen. En waar ik ook wel blij om ben, is dat men het steeds meer accepteert. Maar dit lied geeft mij een hele fijn gevoel. Lekker vrolijk. En wat ook heel mooi is, is natuurlijk die geschiedenis. Hè? Dus het was één land, Guyana, wat later is verdeeld in Brits Guyana, Frans Guyana en Suriname. Maar eigenlijk is er nog steeds een hele goede connectie tussen de Franse kant en de Surinaamse kant. Het is eigenlijk met een koreaaltje misschien 5 of 10 minuten oversteken en dan ben je aan de overkant. En dat doen ze vrij regel, maar vaak, de inheemse vooral. En de Marons ook, maar ook de inheemse. Dus ik pleit en ik zie dat er best wel een goede connectie is tussen in ieder geval die twee landen. Brits is wat iets verder, hè, dus Guyana nu tegenwoordig. Maar Frans-Guyana wel. Dus zij komt uit Frans-Guyana, ze is jong. En ze kwam met dit lied. En het is eigenlijk booming geworden. Dus iedereen kent het wel. Althans, de inheemse sowieso.
1: Nou, leuk dat je het met ons hebt gedeeld. Onze volgende gast is Roshni Poulsen. Ook niet onbekend natuurlijk bij de luisteraars. Roshni, zou je jezelf even willen introduceren?
3: Oh, dat vind ik altijd heel erg lastig en vervelend.
1: Is het ook.
3: Ja, jij kent dat?
1: Ik ken dat.
3: Ik vind dat heel vervelend. Want ik ben het best in het, vertellen hoe bijzonder andere mensen zijn en wat ze doen. Ik denk dat veel luisteraars van Radio Mart mijn stem herkennen. Ik heb jarenlang natuurlijk, 26 jaar geleden alweer, toen ik in Nederland kwam wonen, heb ik radio gemaakt bij de lokale radio, Radio Fayalobby, van Roy Ristin, Weilen. Kort daarna ging ik werken bij AT5 tijdens mijn studie. En daar kennen nog veel mensen mij van. Ik kwam vorige week iemand tegen die zei, je was toch op AT5? Nou ja, dat bedenk je niet, want ik ben al lang niet meer op tv. Dan hebben mensen mij natuurlijk ook, die maken mij ook mee, in ieder geval onze luisteraars, als de organisator van de Zuid-East-parade sinds 2022. En Zuidoost beseft het festival en de optocht die er in 2023 is ontstaan. En waar de luisteraars mij denk ik van kennen. En voor de rest ben ik in 1979 geboren in Paramaribo. En 26 jaar geleden kwam ik naar Nederland om hier te wonen. En primair kwam ik om te studeren en uiteindelijk ga je nooit meer terug. En Nederland en Amsterdam zijn echt wel mijn thuis.
1: En Amsterdam Zuidoost, heeft dat dus nog een speciaal plekje?
3: Zeker, ja. Want toen ik hier kwam wonen, woonde ik eigenlijk op in Oud-Zuid, rondom het Surinameplein. Daar kwam ik eigenlijk eerst terecht. En ik weet nog dat ik de eerste keer toen ik met de tram van de UvA kwam, toen zag ik een Surinaamse vlag op het Surinameplein, waar tram 17 stopte. En ik moest aan het stukje de Haarlemmermeerstraat naar binnen lopen. En toen dacht ik, wauw, Suriname vlag in een wijk met alleen maar witte mensen. Mm-hmm. Nou, dat waren de activiteiten van 30 juni, 1 juli toen. En ik ben eigenlijk, ik denk, 3 of 4 jaar daarna ben ik verhuisd naar Zuidoost. En mijn eerste kennismaking met Zuidoost was dat ik terechtkwam in de parkeergarage van Kouwenoord. Toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik, als mijn familie in Suriname weet op welke plek ik nu ben beland, gaan ze echt niet meer slapen. Want het was gewoon de tijd. Je kent die parkeergarages met een soort van illegale winkeltjes. Heel veel mensen die natuurlijk drugs gebruikten. En daar moest ik doorheen lopen. Want daar zat onder andere het kantoor van de radio. Van Kwaku, van Vincent Koud. Mm-hmm. En toen dacht ik, Mika, als mijn moeder dit ziet, gaat ze nooit meer slapen. Mm-hmm. Nou, dat was mijn eerste kennismaking met Zuidoost. En niet lang daarna kwam ik erop.
0: Ja, mooi.
1: Je hebt voor ons ook een nummer meegebracht.
3: Ja.
1: Waar gaat het over en hoe heet het?
3: Het nummer is eigenlijk de teamsong van Zuidoost Beseft. Het project wat we op 1 juli doen.
1: Ja.
3: We hebben een eigen nummer daarvoor dit jaar.
1: Oh,
3: we proberen elk jaar iets nieuws te doen.
1: Ja.
3: En we merken, want bijvoorbeeld de mensen die bij ons deelnemen, die moeten altijd motiveren waarom ze deelnemen. Zodat we ook een beeld hebben. En dat is vervat in een nummer van 1 minuut.
0: Ja. Ik heb het genoemd Ga Je Mee? Is dat het
3: ja,
0: thema?
3: Precies.
0: Het thema is Ga Je
1: Mee. Heet
0: het
1: ook Ga Je Mee?
3: Het nummer heet Ga Je Mee.
0: Okay, zo,
3: het is nieuw, het is voor het eerst nu op de radio.
0: Oh, oké. Okay.
3: En dat
0: dus
3: zit
0: de
3: ook
0: primeur.
3: In onze video's.
0: Oké, okay. Ga Je Mee. We gaan alleen naar luisteren. Dit op minuut. En 20.

0: zoals Boos beseft. Nou, het zwingt. Het zwingt behoorlijk.
1: Ja.
0: En er zit ook beeld bij. Dus mensen kunnen ook de vrolijkheid van Zuidoost beseft zien als ze dit horen.
1: Zeker, maar ook de diversiteit in leeftijden, etniciteiten. Er doen veel schoolkinderen mee, al een paar jaar. Verschillende etniciteiten doen er mee. En dat is precies de doelstelling van Zuidoost beseft. Monique heeft er zelfs al een keer.
2: Ja, oké. Okay.
3: Een van de eerste keren.
2: Ik heb nog niet.
1: Twee jaar zelfs, hè?
2: Nee, okay. Twee keer, ja.
0: Hoe is het eigenlijk ontstaan, dat Zuidoost beseft?
1: Eigenlijk toen de excuses kwamen van het slavernijverleden in december 2022, denk ik dat het voor veel mensen een bijzonder punt markeerde. Doordat ik zelf heel lang bij de media heb gewerkt, maar ook heel vaak ben omgegaan met mensen die zich inzetten voor het slavernijverleden, weet ik dat wat mij betreft de bakermat van die excuses, het feit dat ze uiteindelijk zijn gekomen, is wat mij betreft voornamelijk het resultaat van inzet van heel veel mensen uit Zuidoost.
2: Ja, uit Zuidoost.
1: Die voor mij, in ieder geval, ik weet het alleen van de afgelopen 26 jaar, omdat ik 26 jaar in Nederland woon, maar waarschijnlijk al veel langer. Maar die op allerlei mogelijke manieren aandacht hebben gevraagd om dit dossier steeds op de agenda te houden. Of het nou was een protest bij het beeld van Anton de Kom. Of het nou was erkenning voor 30 juni. Of het nou, dus van hele kleine jonge mensen tot aan hele oude mensen die inmiddels ook niet meer leven. Dat was mijn gedachte erbij. En uiteindelijk was ik bij een bijeenkomst van NINSEE. En wat mij verbaasde, maar ook tegelijkertijd bevestigde, is dat NINSEE dat ook zo zei. Van dit is wel het resultaat van heel veel inspanningen in Zuidoost. Trouwens, ik hoef jou niet te vertellen, Jessica. Jij bent er ook heel lang mee bezig. En dus ik dacht, en toen was dat was dus december 2022 toen die excuses kwamen. En toen dacht ik, ja, maar er zijn zoveel mensen die dus hiervoor zich hebben ingezet. Overigens ook niet alleen nazaten van de slavernij, hè? Dus primair wel. Maar ik weet bijvoorbeeld mensen als Henk Lalji, Carla van Dijk. Die hebben altijd in vriendschap meegedaan met mensen als Roy Ristie, Peris Longlooi, Winston Kalt. Jessica kent vast nog een paar namen.
0: Kaikoussi, Roy
1: Groenberg. Ja, zeker. Roy Groenberg, hoe lang... Ik bedoel, ik weet niet anders dan sinds ik bij de media werkte, ken ik die man, ken ik Roy en zijn inspanningen. Dus toen dacht ik, ja, 2023 was dus dan het herdenkingsjaar slavernijverleden. En de optocht heb ik toen bedacht, eigenlijk als een soort van podium voor iedereen die deze mensen wil eren, die dus... Maar ook de verzetshelden, hè? Even los van onze Amsterdamse geschiedenis, maar de verzetshelden van toen. En dan wilde ik een optocht die voornamelijk een gedenkwaardig moment is met cultuur. Dus geen prijsband, geen Zuidoostparade, maar echt herdenken van verzetshelden, mensen die inspanning hebben geleverd. En zo ben ik Zuidoost beseft eigenlijk als eenmalige activiteit gestart in 2023. Voor mij was het het moment dat er in 2023, tijdens het herdenkingsjaar, een hele mooie tocht was. En eigenlijk bleken daar heel veel culturen aan deel te nemen, die ook niet per se, waarvan je niet zou zeggen van goh, dit is direct, dit zijn geen nazaten van de slavernij, maar die het heel belangrijk vonden. En dat was de eerste tocht in 2023.
2: Dat
1: was
2: heel druk. Ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: En je zegt van we staan ook stil bij mensen die het slavernijverleden gezicht hebben gegeven, hè, waar we het voor doen. Noem eens wat namen.
1: Nou, in ieder geval, de Anton de Kom is er natuurlijk een van. En als we kijken naar de recentere geschiedenis die ik ken een heleboel mensen die hun carrière zijn misgelopen, omdat ze zich zo specifiek uitspraken tegen het Zwarte Piet of het slavernijverleden. Maar bijvoorbeeld iemand als Abaiza. Ik herinner me nog zijn protest bij het Anton de Komplein. En iedereen vond, of tenminste niet iedereen, er waren genoeg mensen die dachten, zeker bij de media toen of de mainstream media, van ja, maar dit is toch een, waar slaat dit op? Het gaat nergens over. Maar pijn is, wordt zichtbaar op verschillende manieren. En ik weet hoe moeilijk zijn traject is geweest in zijn dagelijks leven. Maar ook mensen als Peris Longlooi bijvoorbeeld. Winston Kalt. Roy Groenberg, wat we al zeiden. Roy Ristie Weilen. Een heleboel mensen. Ik vergeet er nu vast een heleboel. Helga Fredison heeft ook heel veel gedaan. Dus mensen die eigenlijk los van hun... voor hun was het geen betaalde baan.
2: Nee.
1: Het was totaal geen sterker nog, ze zijn vaak ook heel veel kansen om een betaalde baan te krijgen kwijtgeraakt. Maar ook de jongens die zich hebben ingezet voor Zwarte Piet.
2: Ja.
1: Jongens die in de bak zijn beland of op hardhandige wijze. Nou, dat zijn allemaal
3: en
1: mensen.
3: Ja.
1: En dames. En dat is wat mij betreft, dat zijn mensen die vanuit Zuidoost en het bijzondere gevoel wat we in Zuidoost hebben, dat zich daarvoor hebben ingezet. En dat dus.
0: Ja, en dus ook de verzetstrijders uit het slavernijverleden, die horen er ook bij.
1: Ja.
0: En wat beseft Zuidoost dan? Want je wil een statement maken, toch?
1: Precies.
0: Met deze tocht weer een statement maken.
1: En eigenlijk is het, zo is het precies, daarom is het ontstaan van, joh, volgens mij beseffen we in Zuidoost niet dat we in Zuidoost wel de basis hebben gelegd dat er na jaren officiële excuses zijn gekomen voor het slavernijverleden. Dat was een grote stap van de regering, van de koning. En in Zuidoost zijn we vaak, laat me het zo zeggen, we zien vaak niet in wat onze mooie punten zijn. Hè? We zien vaak de problemen. En het is soms goed om te beseffen dat je ook iets toevoegt aan het maatschappelijk debat. Mm-hmm. Los van de onderlinge problemen. Mm-hmm. Hè? Los van het feit dat veel culturen onderling ruzie met elkaar hebben. Of dat buurten ruzie. Weet je, dat bestaat ook. Maar ik denk ook dat we moeten beseffen dat Zuidoost, wat mij betreft, bakermat is geweest van de excuses.
0: En het is ook een verbindingsmoment. Dus het
1: precies
0: gaat niet alleen maar om de Afro-Surinamers of de Afro-Caribische mens. Maar het gaat echt om iedereen in Zuidoost die vindt dat,
1: dit
0: onrecht.
1: Precies. En wat we heel mooi hebben gezien bij de afgelopen edities is dat, weet je, het Zuidoostgevoel van al die nationaliteiten, die kwam echt wel samen in die optocht, waarbij we, de solidariteit was het thema toen, waarbij we dus echt Dominicanen, Brazilianen, Hindoestaanse vrouwen,
2: Marokkanen,
1: die natuurlijk de nazaten van de slavernij, maar ook hele grote Ghanese groepen die normaal, weet je, dus dat was, en de manier waarop ze ook vertelde in video's waarom ze meedoen en waarom ze dit initiatief steunde. Ja, dat was denk ik wel tekenend voor wat we bedoelden. En ik wilde aan de ene kant besef dat wij als Zuidoost wel de inspanningen hebben gepleegd in de afgelopen jaren. En in de tweede instantie wilde ik voornamelijk die verbinding op basis van verschillende etniciteiten. Want ook al ben je geen nazaat van de slavernij, je moet wel weten wat er is gebeurd.
3: Ja.
1: Met name omdat de doorwerking daarvan tot op heden speelt. Op verschillende gebieden. Want je kind zit op school, een nichtje, neefje, zoon, dochter of weet ik veel wat. Soms stopt zijn carrièrekans of haar carrièrekans vanwege haar achternaam.
3: Mm-hmm.
1: Niet omdat hij of zij niet geschoold is, maar weet je dat. En dat is mijn motivatie geweest om dit te starten. En nooit bedoeld als jaarlijkse activiteit. Maar dat werd het uiteindelijk wel.
0: Omdat die behoefte er is. Want je hebt ook meegedaan, toch? Aan Zuidoost beseft.
2: Ja.
0: Ja. Wat maakt het voor jou zo interessant?
2: Nou, eigenlijk precies wat Roshni zegt. En vooral ook dat Zuidoost. En dat Zuidoostgevoel. Hier zitten toch wel echt heel veel grassroots van het besef van het verleden. En die saamhorigheid. En ik vond het ook heel belangrijk dat er zo'n besefloop, zeg maar, was in Zuidoost. En ik zag inderdaad dat er veel animo was, want het was echt geweldig druk. Ja, mevrouw Moorman was toen.
1: Klopt.
0: Toen wethouder van Amsterdam. Ja. Dus jij vindt. Ja,
3: en gaan ze nu naar de derde editie of is het de vierde editie?
1: Voor de optocht is dit de derde. Even kijken, 2023, 2024. Vierde editie.
3: Vierde editie, ja. Oké.
0: Dus het is eigenlijk ook de bedoeling dat je het breder trekt. Dus dat het niet alleen een zaak is van Afro, Surinaams, Caribisch.
1: Klopt.
0: Dat is. En is dat een goede ontwikkeling?
2: Vind ik wel.
0: Ja?
2: Omdat niet alleen Suriname en het Caribische deel heeft met het slavernijverleden te maken gehad. Maar als ik bijvoorbeeld ook luister naar het verhaal van de Hindustanen die toen op een bepaalde manier naar Suriname zijn gehaald. Hebben zij ook heel veel leed gekend. En pijn kan je eigenlijk niet meten. Dus vind ik het belangrijk dat iedereen zich kan uiten op zo'n manier. En ik denk dat dat heeft gemaakt dat ook zij steeds meer hun stem durven te laten horen. En dat is heel belangrijk.
0: Maar ook belangrijk dat ze zich verbinden aan het verhaal van de Afro-Caribische en Surinaamse mensen.
2: Ja,
0: dat
2: zie je ook. Ja.
1: Ja. En daar kan ik nog ook iets over zeggen. Want bijvoorbeeld het jaar daarvoor hadden we een school die meeliep. En die school die had, het was een HAVO uit Zuid. Kak Amsterdam zou het, hè? En daar liepen verschillende 40 VO's scholieren mee. En een van ze vertelde in de video's, hij is half Nederlands en half Braziliaans. Hier geboren, getogen natuurlijk. En vertelde dat hij uiteindelijk niet veel meer begreep waar zijn Surinaamse schoolgenootjes tegen aanlopen.
2: Oh ja.
1: Ik kreeg er nu nog steeds kippenvel van. Dat was voor hem wat hij de optocht had geleerd. En hij had ook geleerd waar zijn donkere Braziliaanse roots vandaan kwamen. Begreep ook capoeira beter. En vorig jaar hadden we een Amsterdams gezin met Chinese roots. En die vertelde dat ze natuurlijk weten wat de slavernij inhoudt. Want het feit dat Chinezen en Surinamers zijn terechtgekomen is daar ook een gevolg van. En wat zij heel bijzonder vonden is dat ze deze dag zagen als één het gevoel van alles in Suriname. En tegelijkertijd ook een beetje erkenning voor hun dat zij op die dag, want die 1 juli was het gevolg van natuurlijk contractarbeid, dat zij op die dag ook konden beseffen van hé, onze voorouders zijn als gevolg van deze vreselijke geschiedenis in Suriname terechtgekomen.
3: Ja. Ja.
1: Het gevoel van alles in Suriname. En tegelijkertijd ook een beetje erkenning voor hun dat zij op die dag, want die 1 juli was het gevolg van

0: Seft.nl. En waarom doen we dat? Omdat we bijvoorbeeld ook zorgen voor consumptietasjes voor onze deelnemers. Dus ja, we kunnen niet, we moeten dingen van tevoren voorbereiden.
1: Ja.
0: Daarnaast ben ik hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de optocht en de veiligheid. Dus ik moet ook weten hoeveel mensen meelopen.
1: Mm-hmm.
0: En wat we doen als mensen zich aanmelden, dan vullen ze een formulier online in. En dan vertellen ze wat hun motivatie is om mee te lopen. En dat is verschrikkelijk mooi om elke keer verschillende soorten motivaties te lezen. Maar ook bijvoorbeeld docenten die dan meelopen met hun klas. Dan die vertellen wat voor impact het heeft. Dus dat is, het is verschrikkelijk veel hoofdpijn om te organiseren. Maar als je dit uiteindelijk doet, dan ja, dat geeft veel voldoening.
1: Ja, dat kan ik nu je aanhouden.
0: Eigenlijk was het tot 30 mei, maar we kennen onze mensen. Hè? We zijn al weken bezig met promotie, et cetera, et cetera. Maar onze mensen zijn altijd wat later. Mm-hmm. Dus ze kunnen zich ieder moment zo snel mogelijk online aanmelden.
1: Okay.
0: Om mee te lopen. En je mag dus meelopen met je groep. Maar je kan ook zeggen, ik wil als gezin meelopen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld als Monique, ik heb een groep, ik wil meelopen, dat kan. Mm-hmm. Maar ook als je zegt, ik wil vanuit mijn buurt, wil ik een paar mensen bij elkaar. Mm-hmm. En de etniciteit maakt niet uit. Nee. Het gaat erom dat je beseft dat we dit doen, omdat we voornamelijk de bewustwording over het slavernijverleden willen vergroten.
1: Ja.
2: Ik had me gevraagd, want vorig jaar was het op de Dam.
3: Ik wil eventjes inbreken, want als het goed is, hangt Anita Plauwen nu aan de lijn.
0: Anita Plauwen was vorig jaar onze presentator.
3: Dag Anita.
4: Ja, hey,
3: welkom, welkom. Ja.
4: Ja.
3: Nou, aan tafel zitten, nou, de stem heb je natuurlijk al herkend. Leslie Poulsing, een van de studiogasten. En Monique Santjes, ik weet niet of jullie elkaar kennen. Maar Monique is ook bekend met Zuidoost Beseft. Ook bekend met het comité 30 juni, 1 juli op het Surinameplein. En ja, wat doet Monique nog meer? Heel actieve inheemse vrouw die opkomt voor de rechten van inheemse. En Monique zit nu vandaag ook aan tafel. Maar vertel, hoe gaat het met je?
4: Het gaat goed.
3: Ja, kan je heel kort aan de luisteraars vertellen wie jij bent?
4: Nou,
3: en wat je doet, in het kort, hè?
4: Nou, ik ben Anita Plauwen en ik organiseer evenementen in Amsterdam. Ik heb jarenlang de radio gedaan, maar ik ben vorig jaar gestopt.
3: Ik hoor het niet.
4: Op 27 december. En ja, ik... en ik heb vandaag,
3: ik hoor een heleboel bijgeluiden, wat is dat?
4: Ik ook.
3: Is het niet bij jou?
4: Nee. Ik denk dat je wel die kinderen hoort op het schoolplein, maar ik dacht dat niet echt.
3: Nee, maar oké, sorry dat ik je heb onderbroken. Nog eventjes door om je te introduceren bij de luisteraars.
4: Ja, de luisteraars kennen me wel van radio. Ik hoor een fluittoon.
3: Ja, Sjoel is assistent techniek op het moment.
5: Slecht geluid.
3: En die draait dan knopjes waardoor het een beetje gaat piepen.
5: Maar
3: de luisteraars die kennen jou omdat je natuurlijk ook regelmatig op radio zit.
4: Ja, de radio zit. Ja. Daar ook. En vandaag... is de opening van de Kitty Kottie Maand.
3: Ja, het is de opening van de Kitty Kottie Maand. Daar hebben we het nog even over gehad. En het is dan onder andere bij het Stadsarchief. En dan een Mimre Wakker naar de ambtswoning van de burgemeester. Waar een heel mooi programma is. En dat programma heb jij vandaag gepresenteerd.
4: Ik heb het programma vandaag gepresenteerd. Het was een hele mooie bijeenkomst. Ook, het was vandaag best wel scherp, vond ik. Ik heb het in, volgens mij de laatste twee keer, was het op een hele, waren er hele andere speeches, maar die speeches van vandaag waren best wel
3: pittig.
4: Ja.
3: Hoe komt dat?
4: Ja. Ik denk dat mensen gefrustreerd zijn, van de comma is geweest, eigenlijk, zeg maar. En nu?
3: Ze zijn boos, zeg je, omdat ze meer verwacht hadden van wat er achter de komma zou komen.
4: Ja, en natuurlijk omdat
3: en dat er weinig komt en dat Nederland ze heeft onthouden van stemming. Dat is natuurlijk ook een aspect, hè, wat meespeelt.
4: Ja. Dus hoe serieus neem jij mij nou?
3: Ja. Wat is je het meest opgevallen in die speeches?
4: Dat mensen best wel boos zijn eigenlijk en zich ook afvragen van wat is dit? Weet je?

0: je zegt het een, maar je doet het ander. Dus ja, je voelde het gewoon. En die speech van Glenn...
1: Glenn Gottfried?
0: Ja, Glenn Gottfried. Ja, dat was echt wel... Femke Halsema was niet blij.
1: Nee, en dat is de vraag die ik wilde zeggen. De burgemeester zat het ook... Wat was haar boodschap dan?
0: Ze vertelde over een slavin, een tot slaaf gemaakte, die in het museum hangt. En, ze had het, ik kan het niet meer citeren hoor, wat precies de woorden van mijn kind, maar de strekking daarvan was, ik hoef niet meer te werken, ik hoef niet meer je kopjes te wassen en je schotel, dat hoef ik niet meer. Je bent niet meer mijn eigenaar. Mm-hmm. Maar dus dat. En ja, ze was niet blij met die speech van Glenn.
1: Wat zat er dwars dan?
0: Nou, Glenn heeft iets gezegd. Ook Glenn zegt van... dat Annette Zondervan heeft gezegd dat zij... dat de mensen nog de ketenen horen rinkelen. En hij heeft dat en gezegd van hoezo dat mensen nooit zouden zeggen je hoort het gas niet. Je hoort me ook zo twijfelen toch?
1: Mm-hmm.
0: Dat ik vond het, het was zo scherp. Oeh.
1: Omdat hij een vergelijking maakte met het wat de Joden is overkomen.
0: Precies.
1: Ja, dat was pijnlijk.
0: Ja, maar ja, hij heeft het gewoon gezegd.
1: Oké.
0: Weet je? Dus ja, zij was niet blij.
1: Nou, misschien kunnen we het nog even terugluisteren ergens. We hebben het helaas op dit moment niet.
0: Nee.
1: Maar het is misschien voor de luisteraars interessant om Radio Mart te volgen. Want ik denk dat Radio Mart ongetwijfeld die speech van Glenn weer zal laten horen.
0: Ja, weet je, waar de mensen, het publiek, sommige mensen stonden achter Glenn, andere mensen... Had het toch wel voor de echt wel dat je leed niet goed vergelijken.
1: Nee, dat vind ik ook hoor. Ja. Maar goed.
0: Maar het was, ik bedoel, ja, twee gedachten die daar hinken. Dus ik vind het gesprek waard.
1: Ja, ik snap natuurlijk wel waarom mensen gauw in die vergelijking gaan. Weet je, als je jouw leed niet echt goed kijken kan. En je ziet dat het andere leed omarmd wordt, dan ga je natuurlijk heel gauw zeggen van, ja, waarom wij niet? Weet je, is het wat wij hebben meegemaakt dan minder erg? Wat het natuurlijk niet is, maar het is denk ik heel erg menselijk om dan te gaan vergelijken.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben het vandaag in de uitzending over de Kitty Kotti maand. En voor zover mijn informatie reikt... Ben jij een van de mensen die dit bedacht hebben?
0: Ja.
1: Hoe is dat gegaan?
0: Ik vond het gewoon een geweldig idee van mezelf. Ik denk van, hé, we moeten gewoon die hele maat claimen.
1: En wanneer is dat idee bij je opgepopt?
0: Ik was toen bij de 150ste herdenking. Want eigenlijk, dat was ook een discussie. Nee, het was 1873, 1863. Dus, en toen dacht ik, we moeten gewoon de hele maand claimen. Het gewoon de hele maand claimen, want er worden zoveel dingen georganiseerd. Het is handig als we een agenda hebben waarin al die activiteiten op een rijtje staan, zodat mensen een brede keus hebben. Weet je, want ja, dat als je. Als je deze structuur aanbiedt, dan help je ook mee om aan het grotere doel eigenlijk. Het is een klein ding, maar zeg wel wat, weet je?
1: Wat is het grotere doel?
0: Wat het grotere doel is? Het grotere doel is erkenning, toch? Daar zijn mensen toch naar op zoek. Erkenning en dat die erkenning fysiek moet zijn. Fysiek. Mm-hmm. Of fysieke erkenning.
1: Dus je zei toen Amsterdam deed bij de 150ste herdenking van de slavernij, heb je bedacht, we gaan een kittikotti maand doen. Ben je blij hoe ze...
0: Ik zei het aan Kaikoesie. Ik was op mijn werk en ik moest Kaikoesie bellen en het idee popte op. Het was niet echt geweldig doordacht, maar ik voelde het meteen. Dat het gewoon goed was. Dat we gewoon die hele maand gewoon goed ordenen voor onszelf. En dat je lekker een keuze kan maken van... Je weet dat er de loop is. Weet je, het woord zegt, is er. Op 30, op 1 juli altijd in de ochtend. Voor altijd, zei Rosny. Voor altijd.
1: Zo hoort je niet goed.
2: Wat zeg je nog een keer?
0: Zij boos besef.
2: Ja.
0: De loop.
2: Ja.
0: Het is er voor altijd, toch?
2: Wat mij betreft wel, Mikodo. Maar ja, je wil niet weten welke uitdagingen ik nu al heb. Dit jaar al. Het probleem is dat Zuidoost Besef nog niet is geborgd in beleid. Dus nu heeft de bestuurder van Yishta Miskin zich ongelooflijk hard gemaakt de afgelopen jaren. Ze heeft, van Yishta Miskin heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt dat de bewoners van Zuidoost dit kregen. En we weten wat de politieke realiteit is. Dus het hangt er vanaf, als Wajishta blijft, dan is er ook nog een verhaal van, is er geld, ook al blijft ze, want de gemeente moet dit jaar heel veel bezuinigen. Dat merken we nu met het festival. En als er geen geld is, ja, er zijn heel veel fondsen die zeggen, ja, maar wij financieren geen eendaagse activiteiten meer echt. Dus als je het mij vraagt, wil ik dat het bestaat? Ja. Maar uiteindelijk ligt het niet aan mij.
1: Ja, dat is ook zo. Zuidoost beseft. En Zuidoost beseft ook dat we in Amsterdam een plein hebben. Het Surinameplein.
2: Precies.
1: En op dat Surinameplein zijn vanaf 1993 ook prachtige initiatieven. Onder andere een herdenking. En het Torinetti op de 29e.
3: Ja, is terug.
1: Monique, jij kan er alles over vertellen, want je bent van het comité.
4: Ja, klopt inderdaad. Je zegt Torinetti.
1: Ja.
4: Nou, dat is ook teruggekomen. Hè? Vanaf nu doen we het voor de derde keer weer. En voorheen was het een hele mooie Torinetti met een volgens mij een brocolee.
1: Ja, door, ja.
4: Naar 30
1: met juni. Ontbijt en dan, ja.
4: Dus dat. En nu gaan we wel gewoon naar huis, naar Torinetti, op 29 juni.
3: Laat begint het? Het
4: begint om 6 uur 's avonds. Ja. En ik denk dat het om een uur of 9 afloopt.
1: Ja. Tot 10 uur.
4: Okay. Maar ook vorig jaar was het heel mooi.
1: Ja, het is
4: heel
1: prachtig.
4: Plechtig. Ja. En mensen deden mee. En je voelt gewoon dat men het belangrijk vindt om dat gevoel van die Torinetti weer terug te hebben eigenlijk. Dus ja. Dat is heel, heel bijzonder om mee te maken. En vooral ook dat mensen dus hun verhaal gaan vertellen. Hè? En met een lied. Dus ze vertellen het en dan ineens komt er een lied.
3: En moet je je van tevoren voor opgeven? Hoe gaat dat toe?
4: Nee, hoef je helemaal niet op te geven. We kondigen het aan. We hebben een Facebookpagina. 30 juni, 1 juli, comité Amsterdam. En ja, daar wordt het bekendgemaakt. Maar het is al nu
1: het
4: te zien.
1: Het staat wel op de pagina.
4: Ja.
1: We WhatsApp.
4: Maar iedereen is gewoon welkom.
3: Maar ik bijvoorbeeld, ik ben het op Facebook.
4: Dus nee, ja, dat is wel...
1: Maar dan krijg je van mij een WhatsApp-berichtje.
4: Ja, maar kijk, nu zijn we dan op Mart Radio. En gelukkig hebben we best wel veel luisteraars die best wel passen en horen in zo'n Torinetti. Okay. Dus ik hoop dat men het hoort. En dat
3: dus luisteraars, ben je met de allen uitgenodigd?
4: Uitgenodigd. Met lekker eten, een soepje krijgen.
3: 29 juni te gaan.
4: 29 juni, ja. Maar tegelijk op 30 juni... Dat is dan Dag van Besef. Grand Prix serie is het mij zo geleerd. En als ik daar ben of als we daarmee bezig zijn, dan moet ik sowieso aan Roy Ristie denken. En die is daar. Ik voel hem dan gewoon nog daar. En ik zie hem gewoon trots naar ons kijken van bovenop. En ik weet niet waar dat allemaal gebeurt in het hiernamaals. Maar dat hij trots is en dat hij zegt van yes, jullie doen het goed.
3: En hoe laat begint op de 30e?
4: We hebben een inloop om 6 uur en we starten echt klokslag. Want we moeten om 8 uur moeten we 2 minuten stilstaan.
3: Mm-hmm.
4: Dus dat programma, we hebben een strak programma. 6 uur inloop, 6:50 beginnen we met de opening. En dan hebben we veel speeches van verschillende, uit verschillende hoeken. Optredens. En
1: Pacinci van Miri,
4: Pacinci van Miri,
1: andere, precies zingt.
3: Okay. En hoe kom je bij Surinameplein? Hoe kom je naartoe? Met openbaar vervoer?
4: Met openbaar vervoer.
3: Oh, de tram die daar voorbij gaat?
4: Ja, tram 1.
3: De luisteraars die het niet weten.
4: Ja, ja, ja.
3: Het
1: is makkelijk te
3: beginnen
1: met het openbaar vervoer.
4: Met de trein stap je bij Lelylaan uit. En dan heb je tram 1, tram 17 volgens mij.
3: Ja.
4: Bus
3: 15. Bus 15, ja, bus 15.
4: Ja, dus dat komt daar allemaal.
3: Oké.
4: Het is het plein, het is best wel goed, goed bereikbaar.
3: Oké, okay. Eten niet met te lopen, als je vanuit Leidseplein kunt volgen volgens mij.
4: Vanuit Leidseplein is het goed te lopen. Ja, ik denk dat je zo'n 15 minuten dan rechtdoor.
3: Ja, Overtoom, hè?
4: Ja.
3: Overtoom.
4: En dan ben je er wel.
1: Ja, aan de telefoon nog steeds, als het goed is, Anita. Ben je er nog?
5: Ja, ik ben er.
1: Ja. Ja. Is het, wat is het belang van het herdenken zo'n maand? Zo echt, ook echt een hele maand stilstaan daarbij. Is het niet een beetje overdreven?
5: Ik vind het... Sorry, maar dat vind ik een beetje gek. Hoezo is het overdreven?
1: Nee, maar het is aan jou om te vertellen waarom het niet zo is.
5: Er vinden wel activiteiten plaats. De hele maand door. Ja, toch?
1: Ja.
5: En als je het enige is, claim die maand. Het is in deze maand. Kijk, je kan het hele jaar door activiteiten organiseren. In het kader van de afschaffing van de slavernij, dat kan je doen. Maar om de aandacht. Om de aandacht. Echt de aandacht te krijgen die je nodig hebt, is het. Verstandig om het samen te doen. En samen doe je het door alle activiteiten, door de activiteiten in die maand te concentreren. Hoeft niet speciaal, want er gebeuren ook heel veel dingen buiten de Kittikotti maand. Maar je moet de aandacht gewoon goed vasthouden. Dat is wat we nu moeten doen, want je ziet wat er gebeurt. Er komen excuses. Er wordt een komma geplaatst, maar het is niet. Het voelt niet alsof de excuses. Er wordt aan die excuses geknaagd, eigenlijk.
1: Dus je zegt, zo'n maand is juist heel erg belangrijk, omdat je echt maximaal met elkaar het over dit verleden kan hebben. Op alle mogelijke manieren.
5: Ja.
4: Maar Jessica, ook het bereik wordt groter zo, hè? Want je ziet dat men gewoon meer aansluit, of de bewustwording steeds groter wordt. En ik denk dat je met een maand meer bereikt dan op 1 dag. Dus ik vind het wel een goed initiatief. Er is zoveel te vertellen. Mm-hmm. En op 1 dag, nee. Dus ja, wij doen het dan ook op 30 juni, 29 juni. Met name herdenking en 1 juli de viering. Maar zo'n maand, nee, ik sta daar wel achter. Want er is zoveel, nog zoveel meer.
2: En in aanvulling daarop.
5: En ook... Kijk zo mooi, Adevu Grompraxeri. Dat is het toch?
4: Ja.
5: Jessica?
4: Ja, ja.
5: Adevu Grompraxeri. Kijk maar, iedereen weet dat het op 30 juni is. En de mensen die het niet weten, die horen, ieder jaar horen er meer mensen over deze dag. Adevu Grompraxeri. En dat doe je, omdat we zijn nu met elkaar bezig om over dat verleden te praten.
3: Ja. En was je niet aan de aanvulling?
2: Ja, in aanvulling op waarom deze maand belangrijk is. Want dat kun je inderdaad ook vragen. Ik weet nog, toen ik bij de media werkte, dat eigenlijk elke keer wel een keus moest worden gemaakt. Want je kunt niet elke dag als journalist naar een ander evenement. Of ik weet dat er ook discussies waren over bijvoorbeeld, de media begreep niet wat 30 juni was en wat 1 juli in het Oosterpark was. Nou.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
7: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
6: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
8: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van er is weer een bom gevonden. We weten wat er van ons verwacht wordt.
6: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in Noord-Holland die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A27, daar heb je nog 10 minuten tijdverlies van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je voor knooppunt Amstel ook nog zo'n 10 minuten in de file. En op de A10 Noord bij de Koentunnel is de vertraging ook een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
10: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ik moet even bewegen. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. Daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interimtrainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer naar Amsterdam op de A4 staat in de file voor de Schipholtunnel, want die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A9 van Diemen naar Alkmaar voor Amstelveen Stadshart. Door rommel op de weg zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui, en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan, iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is het al vroeg druk aan het worden op de weg. Er staan een aantal korte dagelijkse files en dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het regenachtige weer. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roedervarensveen 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten oponthoud. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Kooimeer, knooppunt Kooimeer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte valt ook nog op de A10 Koenplein richting Amstel voor Amsterdam-Buitenveldert 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het minderheidskabinet bestaande uit D66, VVD en CDA mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goedpraten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Jesse Klaver had hiertoe opgeroepen. De regeringspartijen kunnen zich hierin vinden en stemden ook voor. Volgend jaar zal omroep BNN-VARA 79 arbeidsplaatsen schrappen. Dit heeft met de bezuinigingen op de publieke omroep te maken. Het personeel heeft dit vandaag te horen gekregen. Eerder maakte de omroep bekend dat door met verschillende programma's te stoppen 47 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Met deze tweede reorganisatie neemt BNN-VARA de verantwoordelijkheid om aan de organisatiekant te bezuinigen. Bij elkaar opgeteld gaat het om 79 mensen. Amerikaanse agrariërs hoeven binnenkort niet meer zoveel te betalen als ze uit het buitenland landbouwmachines willen aanschaffen. Het Witte Huis heeft aangekondigd dat de importtarieven op landbouwmachines, zoals maaidorsers en oogstmachines, worden verlaagd om de kosten voor Amerikaanse boeren en fabrikanten te drukken. De tarieven dalen met 10%. Veel Amerikaanse bedrijven in de agrarische sector hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft laten weten dat de 23-jarige Bart Verbrugge de eerste doelman van het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten zal zijn. Wie de rol van tweede keeper mag vervullen, heeft Koeman nog niet gezegd. Robin Roefs en Mark Vlekken zijn de andere doelmannen in de oranje selectie. Verbrugge is de keeper van Brighton en Hove Albion. Hij zegt veel zin in het WK te hebben en nog geen spanning te voelen. Het weer. Vanavond vallen er hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen buien met plaatselijk onweer, maar ook wat zon. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.

0: Guru en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. No, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, Alobiboto, Alangaboto, Aboto Elusu.
2: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: dat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei... van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275-1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bossé. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.
1: India, China, Pakistan, want Afrika kondre like Nigeria, dengo specialiseerde srefi in na technologie. AI. Die deden we karden experts. De fenuroko na hier grond tapu. E bij oso na grond. Ja in Amstelveen na gewoon tutra presi moro in na kondre disi. Dat die ook toe wie kan doen. Go specialiseer je srefi in na techniek AI. Ana wasani frede.
2: Ana soye shit as dora programma di shit, ana shit aki o abdeskundige autonomie di ja. Luper wa bedra.
3: Klop, klop.
2: So, u ka informeer. Den brada na ngashita moro bedra.
3: Precies, look, de footballers de massa ap money moest investeer fu a corrupte data dat uno libeng di a imek a ik kon corrigeer a data san corrupt san trama pot ineng. Zij de mine bribin dipsik. Deepseek na de sneisi bouwen.
2: Pas aan naar Deepseek?
3: Deepseek na een programma like ChatGPT, maar voor de sneisi. Okay. En wat de sneisi doet, die de sneisi zit aan a informatie, en dat is een kloofatorie van mij. Die de sneisi zit aan ChatGPT, co-pilot, is westers gebaseerd, en bijna Amerikaan is dominant. Dat is wat de sneisi doet, dat de sneisi bouwt de Deepseek, de egi. Sani de Chinese bouw. Omdat de Chinese want vertellen een verhaal voor deze review. Want de Chinese kwamen bekijkt uit ChatGPT nanga co-pilot. Dus de mago bouw de egi sani. En dat ben van Charu Blakamango.
2: Maar, Ligado, look who so many Blakaman in America want you can take away. Mudo Blakaman de. Dus dan iemand tegen me dat die no one komt op een idee. Lek sa de Chinese doen. Voor vertellen de editorie. Dat,
3: no one know antwoord vast aan dat. Mino ma. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur na Blakamang, maar de mei bouwing onder a dak, futraso tusma. En sterker nog, als sansa de sneisi bouw, was stukken goedkoper dan sa de Amerikaan ben bouw, dus sa a westerse ben bouw. Mino want ik a laatste paragraaf, want dat na a spirituele en culturele reflectie. De ego om AI. De voorouders voor ons be overleef zonder AI. En de ma be bouwde kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
2: Ja, ja, ja. Ik
3: heb een AI van Odu. Ja.
2: Ik heb een sec over Ablakaman.
3: Ablakaman.
2: Ik heb een botaki Ablakaman. Ik heb een AI van Odu. Dat moet ik yo hore ching. Alasani okto in Vinti Alasani Chenchi de and for our kang in a four standard videos on that thing. The stocku apa is a no
3: book.
2: Man a flu na lexa you ever terry na suma na de sma.
3: Say profiter thing.
2: And te itak abra a I that I can look up to a spiritual for you.
3: Club.
2: Human are then smart. And do the work for you.
3: Precis.
1: For all uno, then dungru nanga de moxiwang. Musleri fu investeer in collective verband in AI. Mpot moni koma kandra, sor utak den boy nanga de pchin funu, kwaskor gotek leri in a technologie. AI, who sabi so that they can verdedig minanga yu nanga det bakap chinfunu later te de kon agrontapu. Dus unom de inoang slachtoffer rol go chibri chepoti minasabi de wet man kon moro unu next AI e di kanse ook tu fugo leri tek sabi ontwikkel yu serefi en de chinfu. Dan ik kan go make process, progressie in de maatschappij die is aan de tiden aan de dag. Moesisamsa in Oekraïne. Oekraïne na het rusta de non bij feti, de swaki. Maar in na swakte of ding, den go ontwikkel den tapa gebied voor drones. Weder de Girosland mankeer die tiden aan de dag. Sterker nog, de zeer drones bijna die heer grond tapu nou. Wa ogri tjauan bonji deng. Precies zo omus beschouw AI en a technologie. Zou no tjisif lera score fossi? We gebruik a techniek, a schrifttechniek voor de wetman. We abren komek tot onui gisani. En we gwe moro fara moro deng. Des masa ap moni. De gudouang mindri unu. Mus leri fu pot money in fonsu. So dat dem chin fu minanga yu. Eton wa lezi e go ontwikkel den tapar allerhoogste niveau. Dat naboskopu fu mart. Sa esi sa epsa ina grondtapu. Mart is een status apart. We si sa epsa in grondtapu en we praten nanga yu. So that you can go prate more of our and I'm going to try one. That's all good, Mofo.

0: وقيمة لاتخان خلاص وان وخان در خليك مي بخينا مارت 5 بي يو تاوز اس ان بروغراما دات ودراي موسيق فو دخينا دي فروخر اوت gingen en nu niet meer uit kunnen gaan. De zieken, de valide, dus de mensen die bedlegerig zijn. Dan komen wij van maart even met een programma, zodat jij lekker thuis kan blijven zitten. Zorg jij voor de sfeer, wij hier zorgen voor de pokoes. Dus geniet ervan. Maar je weet sowieso, wij zijn ook zo, voordat we daarmee beginnen, gaan we altijd even in gebed met de zieke.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk hoe wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vitata, die dingen in de hemel, je nemo de santa, je kon erin kon, je wan in godoro na groot tapusoleke hemel, je weet die dingen aan fui, je weet pardon voor de ogri die we doen, zo weet u die pardon naar de suma die we ogri, no make we kona imitatie. Ma puro bina da ogrewa bi al ala konde nanga grani nanga glory tafuyo Diego Diego.
0: Oké okay, mensen, wat je vandaag gaat horen. Ik discrimineer niet, dus ik laat jullie meteen horen dat dames kunnen net zo goed mooi zingen als heren. Dus we gaan het om en om doen. Geniet er maar van.

0: Goedemiddag. Vandaag dinsdag 2 juni. Ik heb vandaag weer een invalbeurt natuurlijk. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Zalto of Caribbean FM Zalto. Ik zit er tot een uur of 7 met mijn eigen programma. En vanaf 7 tot 9 zit ik er ook bij. En dan zal ik een programma Jeetaki even technisch hier assisteren. Maar nu gaan we wat een Surinaams muziek of alles wat te vinden is op internet gaan we afdraaien. Het is regenachtig buiten, dus blijft u lekker afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Ik heb natuurlijk ook een gast, maar we zullen niets bespreken. Maar we zullen lekkere muziek ten gehore brengen. Dus blijf u afgestemd.
1: Who's your Black Friday?

de gast die, die ik nu in de studio heb, en zult u ter zijner tijd natuurlijk kennis met hem maken. Maar ik ben hem even hier wegwijs aan het maken. En de naam, dat hoort u dan ter zijner tijd ook. En met wat voor muziek en welk programma.

Smart Radio op de 107.9 FM. En wereldwijd zijn we radiomart.nl. Caribbean Salto.

inmiddels 8 minuten over de klok van 5:30. Als u aan tafel gaat, zou ik zeggen, smakelijk eten. En hiervoor heeft hij een stem gehoord, dus zult u vaker horen. Want hij is nu aan het checken als hij alles onder controle kan krijgen. En de zenuwen gieren natuurlijk door zijn lijf, maar het komt allemaal goed. Het is even wennen natuurlijk. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM.

0: Me bariu.
1: En wij gaan door met een... Iwan Essebon met Bigis Matoori.

Het is nu 1 minuut voor de klok van 6. We worden dus zo meteen onderbroken door het nieuws. Tot zo. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. 6 mannen uit Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van zeker 38 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om grootschalige fraude met subsidies en zorggeld en mogelijk ook drugsgeld. De verdachten zouden met vervalste facturen en spookbedrijven geldstromen hebben verhuld. Bij de arrestatie zijn cashgeld, luxe horloges, voertuigen en tientallen bankpassen in beslag genomen. De hoofdverdachte is een boekhouder, hij blijft nog zeker 90 dagen vast. De Tweede Kamer wil dat het kabinet opnieuw werkt aan een landelijk messenverbod. Nu verschillen de regels per gemeente, waardoor politie en BOA's niet overal dezelfde bevoegdheden hebben. Aanleiding zijn de aanhoudende zorgen over steekincidenten onder jongeren. Eerder is een vergelijkbaar wetsvoorstel gestrand na kritiek van onder meer vissers, scouts en de rechtspraak. Een Kamermeerderheid steunt nu een nieuwe poging van het kabinet. Op Forum voor Democratie na zijn alle partijen daarvoor. En het minderheidskabinet, bestaande uit D66, VVD en CDA, mag wat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer betreft geen politieke akkoorden meer sluiten met partijen die geweld tegen vluchtelingen aanmoedigen of goed praten of theorieën over omvolking erop nahouden. Pro-partijleider Klaver riep hiertoe op. Vorige week was er veel ophef in de Kamer over de beweringen van Forum voor Vrouw de Vos over de zogenoemde echte Nederlanders en over de omvolkingstheorie van Marcus Zoer. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland. Geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bosé. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

0: Luigi, ese que tuvo regalo de Juniors, pagó.
1: Welkom terug, luisteraars. We hebben lekker naar de reclameblok kunnen luisteren. En zoals beloofd, zouden we het rustig gaan doen. Dus dit is de eerste waarmee we beginnen.

Dames en heren, het is mijn eerste draai, mijn eerste proef. Dus ik hoop dat u genoten hebt. Mocht het zijn dat het in de smaak is gevallen, dan zult u mij binnenkort weer horen. En wij gaan direct weer Isaac overlappen met een ander nummer van hem, zodat wij de tijd rustig vol kunnen maken en dat u kunt blijven genieten.

werkt wel. De schoonheidsfouten zitten er nog in. De zenuwen spelen nog parten. Maar dat zal wel overwonnen worden. Met behulp van uw luisteraars. Want de oefening die zal ook zijn kunsten laten

Dat was dan de eerste paar uren met mijn nieuwe toekomstige collega. Maar die moet nog eventjes wennen, zoals u gemerkt heeft. Maar het komt allemaal goed. Zometeen gaan we naar het nieuws van 7 uur. En daarna het reclameblok. En na de klok van 7 dan het programma met, van Jeje Taki. Met, ik ben de naam even. In ieder geval met Brassam. Ik zorg dan voor de technisch gedeelte van het programma. Dus ik zit er nog tot 9 uur. Tot zo!

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. Vakanties zijn flink duurder geworden en dat zorgt ervoor dat Nederlanders langer wachten met boeken. Volgens reisorganisaties kiezen steeds meer mensen voor een last-minute vakantie. De stijgende prijzen en ook de onrust in de wereld maken reizigers voorzichtiger bij het plannen van hun vakantie. En die is opvallend vaak binnen Europa naar landen als Spanje, Griekenland en Turkije. Reizen naar het Midden-Oosten nemen af, terwijl bestemmingen als Curaçao en Bonaire juist weer vaker worden geboekt. En in het zuiden van Italië zijn 4 verkoolde lichamen gevonden in een uitgebrand busje. De slachtoffers werden aangetroffen bij een tankstation in de regio Calabrië. Volgens Italiaanse media gaat het om een viervoudige moord. Bewakingsbeelden zouden tonen dat de inzittenden niet konden ontsnappen voordat het voertuig in brand werd gestoken. Er zijn 2 verdachten aangehouden. Over hun motief is nog niets bekendgemaakt. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: dat de lezing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: Toujours, toujours, na wie je reisbureau Capricio Stoers. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grond tapa lontu. Dat wantaki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati. Fuzet ju opolanyi free. Gwa para maribo. Nanga kande. Isa fasande. Trasef grond tapa lontu. Ook tu ikanaku wan konkrutei. 020-6737-342. Of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo biji munde manteng, ya? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna... Capricciostours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bosse. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio hier met een marathon-uitzending. Hè? Want idee heb ik begrepen dat de heer Dalvoer niet kan. Dus dat betekent dat wij hier tot zeker 7 uur of 8 uur zelfs moeten vullen. Daarna komen de heren van stand en die zijn van 8 tot 10. Dat is het. Maar nu hebben we een bijzondere studiogast, Ino Jeresting. Maar ik weet zeker dat hij een Sapsumane. De luisteraars, wie zie hier is, dat toch in een Sapsumane. Dat weten wij. Maar we gaan het toch even testen, Luku. Want sommige mensen worden een paar jaartjes ouder. Dan als dingen vervorm. Dan kan ook dat nog een. Goed, wie is deze bijzondere gast, zonder of Karen Ning?
1: Het is een persoon die vandaag, nou niet vandaag, dit jaar, 40 jaar in die omroep zit.
0: Zo. Zo, een persoon die 40 jaar in de omroep zit.
1: Begon in 86.
0: Zo. Luisteraars, weet u, heeft u een idee wie het is? Kom, Luku, even snel, even toebellers kan bellen, Luku, even dus herkennen als het direct. Want daar moet hij het van hebben, hè? Van zijn stem ook. Maar toch wel Luku, want sommige mensen zeggen... Nou, Sabah Ning Moro. Nou, ik liep met hem hier in de buurt in Geen. En ik moest hem trekken. Van hem, hij stopt met foto aan. En hij is een celebrity. En Adeja, niet zomaar, naar Rokade. Ik ben Adeja in Akondere. Ze heeft 2 landen. Suriname en Nederland. Hier verdient hij zijn brood en daar ontspant hij. Of is het net omgekeerd? 020-471-4291. Wie hebben we als studiogast? Is een test aan de trouwe luisteraars van Mart. Mm-hmm. Kennen ze hem? Ja of nee? Aan de neem nog karate. Maar gewoon een test die look even scherp. Wie of wie? Dat duurt lang. De luisteraars van Mart, ik kan horen toe daar.
1: Kom ik niet stellen, want toen vraag dan praat hij meer.
0: Nee, hij heeft al genoeg gesproken, vind ik. Die zie je, die scherp. Die moest dat ik aan een, waarom de, toen de.
1: Want je hebt een tip voor zijn vader op.
0: Ja. Nou, dat is ik maar bijna. Maar 40 jaar,
1: I don't know.
0: Laatst heb ik hem ontmoet in Suriname, dan mijn bewondering. Maar hij weet het niet. Maar ik heb gezegd van dit is een jongeman die natuurlijk talentvol is.
1: Absoluut.
0: Zeer zeker. En dat was bij de begrafenis van Kara.
1: Oh ja.
0: Toen was hij daar met een groep oud-medewerkers van KDC.
1: Dat klopt.
0: En was jij de spokesman.
1: Ja.
0: Je hebt de hele groep naar voren gehaald, maar dan heb je Kara neergezet. Brrrt. Zonder al papieren. Gewoon uit het hoofd.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat dat kan. Keurig gedaan.
1: Dank je wel, Norman.
0: Goed. Luisteraars, we hebben hier niet zomaar iemand. Clifton Braam. Directeur cultuur in Suriname.
1: Onderdirecteur cultuur.
0: Onderdirecteur. Ja. Wat nog meer? Vertel de luisteraars meteen, Suman, wat je doet.
1: Onderdirecteur cultuur is natuurlijk... Dat is die dagelijkse job, maar over het algemene cultuurdrager, lid van de organisatie NAX, cabaretier, stand-up comedian, voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname, ik ben aflegger, directielid van Stichting Braams Uitvaartservice. En zo zijn er nog een heleboel dingen, omroeper, radioman, televisieman, presentator, MC, cabaret, trainer, ja, regisseur, noem maar op, event, planner.
2: 1000 poten.
1: Ja.
0: Nou goed, dat is iemand die weinig slaapt dus, heeft meer die zo agenda druk.
1: Weinig slaap, maar genoeg rust.
0: Nou luisteraars, we zijn blij. Ala jari of ala lezite, akona sernang, e tjama bezoek kong na Mart. En dan maakt hij voor de agenda extra bij. Dat ik luister, want toen op een euro dat ik aan doen was aan dat. Dus dat ik hier een koloeko, mijn beloof, maar een koloeko heeft mij aan mijn paneel eten.
1: Hij
0: heeft het getest, als je dat naar schrijft, oh, roe,
1: ja,
0: dat
1: is hoe dat vanaf, als ik niet vergis, tweede Zwelingstraat. Mij aan mijn paneel die zie vanaf de jaren 90, begin 90.
2: Klopt.
0: Dat is waar.
1: Ja, Maart Radio, vanaf begin jaren 90, middenkba.
0: True. En hij heeft het overgenomen, hè, want meestal na een pa, beetje aan bezoek kon naar Uno, dat we naar Zwelingstraat, dat pa tegen dat keer, wist mij nog de morgen, je tango naar de maar.
1: Ja, met pa, nee, met pa eigenlijk ben je via Botai, Radio Sranang.
0: Ja, klopt.
1: Ja, met pa ben je Anjonsu, dat pe. En eigenlijk, later, die niet gewoon samen gaan met pa naar Nederland, dan misref ik dat even. Mm-hmm. Weet je, dat was zelf in de woonkamer, niet zo ver hoor.
0: Nee, van Maart.
1: Het was niet zo ver van Maart hoor, nee. Ietsje verder.
0: Granaatstraat.
1: Drape dat mij heb doe aan jou zo aan lezen, maar toen natuurlijk ik in contact met de marktmedewerkers. En dan mijn swing.
0: Mm-hmm.
1: En dan mijn swing. En dan later mijn papa kon op bezoek. Die ben ik ook maar.
0: Je bent niet zomaar hier in Nederland. Wat ben je komen doen? Vertel eens.
1: Nou, ik ben er weer voor de 7e editie van Kaseko in Concert. De 7e editie. We zijn begonnen in 2015 met de eerste. En dit doen we dus nu al 11 jaren. En intussen hebben we al 4 shows gehad. 2 keer een uitverkochte Belmerpark Theater. We hebben eenmaal Rotterdam gehad in Zuidplein. En we hebben zaterdag jongsleden hebben we ook gehad, Hoge Zand. Deze dagen een beetje vrij. De eerstvolgende is zaterdag aanstaande in Tilburg. En daarna gaan we nog even dwars door Nederland heen om te eindigen. Uiteraard weer in Amsterdam op 21 juni. Dan eindigen we in Meervaart met Kaseko in Concert. Het concept kennen de mensen natuurlijk. We proberen dit stukje cultureel erfgoed natuurlijk in stand te houden. Niet alleen, maar vooral ook om over te dragen. Want het is belangrijk dat is masappe a Kaseko mopo fasan den defosi den Kaseko dansi. Dus daarom, behalve de muziek, onder leiding van Louis Bien. Met elk jaar weer super leadvocalisten. Van het jaar zijn de leadvocalisten Stephanie Nunes, die was er het vorig jaar ook al bij. Marciano, die is er bij van het jaar. Marciano kennen we van Passion van Den Haag. NATO, geen onbekende, Master Blaster. Mm-hmm. Ja toch, NATO is er vanaf Kaseko in Concert 1. Van het jaar hebben we ook erbij Mijnen van Kankantrie.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam De Heek Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. Er zijn verschillende hotels in Nederland getroffen door een datalek waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen sturen hotelgasten berichten om reserveringen te bevestigen en te betalen. Volgens hoteldienstverlener Hospex zijn in Nederland zeker 100 hotels getroffen. Mogelijk zit het lek in software die hotels gebruiken voor hun reserveringen. Er komen ook uit België en Ierland meldingen binnen. Hotelgasten wordt daarom aangeraden goed te controleren van wie hun berichten afkomstig zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors naar beneden bijgesteld. Eerder werd nog uitgegaan van meer dan 900 mogelijke besmettingen, nu zijn dat er maar 116. Veel mensen met klachten bleken na testen geen ebola te hebben, maar andere ziektes. Sinds mei zijn in de Democratische Republiek Congo 321 besmettingen vastgesteld, daarvan zijn 48 mensen overleden. Ook in het buurland Oeganda zijn besmettingen gemeld, er zijn er 15 bevestigd. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hey! Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: iedereen.
1: Mijn naam is Lucinda Sadok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
2: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website dan? www.praisen.nl.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. We zitten hier mooi aan tafel met elkaar. Bijzondere mensen. Etienne Wicks, Clifton Braam, Cynthia, Nami, Oesdom, Tactori, AI en nog veel meer andere zaken. Straks krijgt u de gelegenheid om ook mee te doen. Maar laten we eerst kijken wat Clifton voor ons heeft meegebracht. Dat ik het zo pokoe kon doen. Clifton, vertel. Wie? Suma.
1: Ja, Cynthia had het over een lobby, een gezamenlijke lobby, en dat naar NACS. En de organisatie NACS kent natuurlijk verschillende afdelingen. Het meest populaire uiteraard is NACS Kaseko Loco, van het jaar 30 jaar. Daarover zal ik binnenkort ook wat meer vertellen. Maar een andere geweldige afdeling is natuurlijk NACS Kwanza. En dat naar eigenlijk Amore Oru afdeling, omdat dat heette vroeger NACS Zang en Dans. En de afdeling is Oru, precies zulk van NACS Oru. Dat bij de eerste afdeling Zang en Dans, tegenwoordig heet dat NACS Kwanza. En NACS Kwanza heeft enkele nummers uitgebracht. En ik denk dat hij een wereldpremière, like van Orlando Karamatali, wil op Taking Teon Poco Drei voor het eerst op radio. Een wereldpremière, die vindt plaats Jason Amart. En dat is het nummer Condre Minode, Elvira Rust, samen met Rocky Marciano.

0: afu odi odi inina juru futu a tweede juru fu ye ye taki city Amsterdam tide neti di jos no do taki tin so kritik tin so kritise tori taki leki fawe shisani ma no in a tweede juru uan go inina programma sa vi abif dry a sombro disi vi fu ye ye taki city Amsterdam sinta nangau tide neti baka futakutori nanga makandra. Josno dawo opa jengjeng fu umbrada nanga sisa kang karkong fu uka play wam tinso wam walu terrain nanga makandra bikau abitin karta ja sang uang prati nanga umbrada nanga sa fu uka wakakong na sawekari banyak tour nanga uwinti burs na peiwani na dapei kangkong. Mina sisa akima amba ma minos domi wang mis donja nanga brada. Sam kwa misa, brada Sam yo barodo.
1: Iya me barodi ete wali isi brada ngasa na lekfa sa tachi. Uno tachi fujisma ati brong. Ma utachi na fasi fufawe firi fufawe sheng. Ini sandiwe taki une taki sorfinga. Ma we taki fu opo makandra ai fu koi nu egi krakti en to taki un koi nu egi krakti dat wan taki unaf den trawan bere unaf nyana trawa anu bika wina kankan suma wina kankan suma wino tak tak wina basi fa gron tapu ma wina piswa libi en ini libi jata pa gron tapu ek mopo na blaka bika is na ina maberi de na blaka asiri di o di denna akokofa papa na blaka a papa abalibi ama emeki alibi
0: asha asade papa asade brother Sam milobi brother na ngasisa son tente un brother na ngasa e archuno we karus refie taki ma we taki kandegi sons ma yesi we taki tumsi algemeen tori Milo bi brada nanga sa. Uwasa wir watra. Fu 1 januari. Gomiti 31 december. Maluku pode. U singe de singe. U naki den dron. U du ala desani du gwenti fudu. Mawe kafe si. Ini mi prakseri seti prakseri seti afasi fa wego nangatori fa weshi egitori we milobi brada nangasisa unu no wantans don tapu wan presi nomo da we wati nomo fu ubrada nangasisa wakamitunu wi fu yeye taki seti Amsterdam e wakamiti umbrada nanga sa nanga abanya tour nanga uwinti beurs dan amunfu juni oponono de ina mundisi dan we teku umbanya tour da we gwa Den Haag da to moton na Den Haag da we tapa banya pisi abanya tour nanga uwinti beurs jaso na gas per plas in Amsterdam dat we doen today nanga a winti beurs in iwan weekend in iwan tapufa wiki dat we doen satra nanga sonde dat in alla tufu den day dat we taki ujeye tori we taken fu a sawe kari kondre a maatschappelijke tori te komiti a jeye tori de libis masani du abifanoudu fukan krimutori nanga de jeye tori so abifanoudu fu seti untori wotaki fu unyang wotaki fu de wiri groente alla so tori wotaki brada Jerry Wondel o konverteru nu abra AI bika alondoro tonton sawekari computers, internet, en o kontaki api story dat nanga vi. U abi drisma sa okona awinti beurs bika de skrifi buku nunyun buku nono de drie schrijvers brada tare ang okon charen buku kon sisa Audrey Gesius o charen buku kon kofeteru nu fa akon taki de skrifi den buku brada Sam yube abi wan yonku mantu sa okon Fateri abra wan buku sa askrivi. Fateri tiso abra a yonku man dati brada Sam.
1: Ya, mino sap so fur fa yonku man. Mana wa yon boy. En sen su yere. Nam ku yon usma. Dan we opo pasi jideng. Bika de suku. De suka pasi. Hmm. En te unoman jideng on presi. Da ye shitaki. Da de tron trasani. Da de tron moslem. Da de tron disi. Da de tron dati. Bika de so sen sukende. Dat meki umu opo un egi sani, un egi instituta, tak un chine koin problem. Wan son ten taye dadeng fu woroko, ma pasi, deno ma fen ap pasi, ap fu woroko, fu du saden musdu, fu saden konta pa grontapu. Dan ei nakna de ede, de eshi de go du lau lau sani, de go smoko, de go fu furu, de go fetanga trawa, ala sot sani. Da ages leki apchi ogri mana di wi lek bigisma di wi leki bigiwan no set san gideng taki atalenti fudeng tak den kan woro kangen mek son ting da de gradgue en te den de eimal na lanti anu de mana ki spoiti gideng da yepi feno de moro wan de latigba seti sani tak den e doro drape tak dene doro drape bika epsa fur nanga den boy funu ma tu nanga de umasma bika opfang no de seteng en adat wi fu ye taki e proberi fudu da mo komba katapatori bika fule isi tewe takatori fa makandra oso karen kene centrum karen gede husu karen winti dofo karen faiwani uno jene ete ma amu kon da takon dan la lek faden bigis mateigo doutoro bigin lusu en dan den soru takina insernan amukon des dat meki we setu in fu a koinsernan wat unsere fina we yunde unsere fe apresif no fanu du fu du unsani ma ino kande ja in akondre da yo seten ja da insernan pa katibonyan pa brudu fadon penem bigis mafun beri berpef denode wande chipchi wa wamberpe sande na lao bika bena wamel yun funu den chakondrape ma milera skoro baka srafting na 30 of 33,000 smano mobede na kande wa 15 dusumbede ina beneland atapsi na peden trawantan wan pe mande pe umade chinge kong. Mm-hmm. Ala for kuna groye gro awe gro srafi atrawe go tranga ma da pe unde tanga defti de vanaf 1662 den de beze ganga unu tanga defti de moksi da trawang uno mandoro wa miljoens ma insernang ma na wa miljoens ma den chago drape sate cabra fum no la spasi
0: ai brada savi jiti ya we dan we takatori fu atur fu unu jeje taki sa wo hori na joso da wo stel wan tu fraga so mi hompu taki mi brada danga sa archibung te we taki jeje taki seti Amsterdam di somro we tapu 10 years dati meki we utaki unsrefi disyari okofo fukondre no kong. Utaki visrefi o wakapasa no taku fir biji kweti kweti. Bika efu okofo fukondre bema konda obose teke trutru ma aptrasane du. So disyari ataki ene koite. Ma sodra ade ready baka. Wese teke baka konjaso nanga unufako luku dem ching. Ma aso sisa ornet nanga sisa ornet druiventak nanga mama Anne sa bede vorig jaar dan den bede fu a singi pisi fu charipchi so sabi nanga koniko fu de yeye singi fu nu dentu e bade wa shwito di baya dis jari u liep den na nga rust op tjinso want het was pittig het was een pittige banya tour vorig jaar so dis jari wi no sen teki no wan brada no so sisa u wan gi ala fa ye kare aandacht u wan gi den brada na nga safu unu ja nap tata kondre bika den den nofo sa abi talenti tu Mikari want to name brother Sam Taki di Jones no fuwa. Yong yong ma brother fuwi. Ana 20 yare te ma askrif van buku keba. Bika avinti tori afening prins pari. Nanga awasabi moro fen so askrif van buku fen. Sisa Audrey Jesus tu na fuwinti askrif van buku. Fuwa pti meisje sa komiti nanga wa yeye. Na wa moi tori tu. Nanga Brada tare ang skrifi abuku sa ekari sleutels. So, ini abuku disi, efi baye efi leise yekong. Sabi, yekong feni wantu srotofu fawe prakseri, fawe charu sref waka. Dan, denso okochari den buku kong. Daso abisisa, shomara, sa okonanga, entre futori, koferterupti so fu viri, fu gruntu, ya abe igi tuin. Daso u abi wa yonku brada tu sa etaya nisa eng okosoru nu ofa orwa workshop fa akai kantayi anisa aso u abi sisa Paulina tu entu abi en anisa entu o sori fai kantayi wa anisa naso wa abi nyang nanga dringi un kulturu kukru ode naso u abi tu brada Erwin men den disabeng fu social media en e coach sma en tu o de drape asobo abi brada Gordon Apai en o konverteru nu sanawa ala kondre prei dan kane me fergitu asani brada sam a konferensi wo abi tu ukari wantu klinkende name ukari den kon fu kontakutori nanga unu brada tawo aksi fu do ina panel wo aksi un gran sisa Beryl Bigman wo aksi fukung zdong nanga unutu wo aksi sisa Akuba Naomi di abi e egi herdenkingskomitee na stichtse vecht dan desma so moros ma wo aksi fu ukan chari un konferensi waka sang mankeri wi fu na tamare bere fu kisun srefi brada sam
1: ya a first day wo tapu na wam ching aisa prei de sto taki u forter un takun tori u wakalon tumbai sani da fosungwa oso na de lasto tu yuru na wo suitun futu pchinso an apchinso aisa poku na a tweede day na sotu wo tapu na wam ching so ala kondre pri luku we kare winti beurs bika na apraxeri fu asabi oso samuska sernan na rutu dati na siri dat we pranja pum kawa na usabi na ukoni uno chare in anu fu trawan ta tedeng abeng na umukunapu fu bai un egi koni na den un ching mus bai un egi koni na den dat meki if wasma de etena oso no sa sapwasma tak nosma amandis bu inso wasani amandis bu inso wasani no so wasma apwasani di esref e meki dus anobai seri ala den stand me kotatori if ala den stand sandrape u antak den sma sandeno wa stand is e du wasani e ser wasani lek fa asabe taki tak abrada e fuoin e egi anisa taki e du wasani peyu ye ye krakti deni bika unu na kon konisma de wetman potunu in den tori taki blakasmana de moro donsma grontapu ma un sabitra we weten wel anders we weten wel beter want den griko den atak openlijk tak ala den sabi naf blakasma before blakasma be dry europa na blakasma ma Nosatori e denki e jers tak na blakasma tori no momo atakso. Ma ye wa taksani fu memre fu koin u egi krakti fu no lasu srefi. So if once ma apwansan e do, no praxer taki, ya, ma desmo fene mooi. Na wi winti beurs, ala sansa apfu do nan a wi, deng baka pichin fu katibo. Na drape yu mukon, mek a kontro wa mooi steef sani, mek a gro, ma na unsref mus doeng. Une doengi trawa, we doengi wi, wi egi sani. Na wan prakseri fu tena teng. Wi egi sani, we kare winti beurs. Bika winti ano afhouderij. Winti na wi sani, sa wi gansma, lip giwi na baka. So un teken, misaptak trawa morseng, trawa doteng. Want if you want wi swansma, I kan teka bijbel tu, dai takwor tu, dai wi seng. Ana krabasanga awatra of na sawir watra waya van udu te wandu ogri so na winti i atimu krim dat ay aksi winti asabe takeng banegi vergifnis you morsen na ye krimen you don't tapapatu na you gogo bron dat te wan betre kon da im ga be difeng na yum krimen une pot uson du tap altar une go kan brudu fu krakti trawang na nga fu blessi trawang uno sabasanati un sabakrabasi na nga watra bika teuan brudu im kir trawang feng dat mek herde de kir trawang ma une che ete blut van Jesus ma un brudu tap un brudu de drai branasa winti beurs na wisani ko krakteng ko no bika un kapot ala sanso wani ef uno ko unta oso ya wante winti mi dat no danga bonu bonu sani mi dat no danga winti winti sani na winti make you na bonu make you bonu wantaki du boom winti ano afoderei en fulisi we karasa o konfoning sisa
2: dorinya
1: babel bika ses katibopsa da ema fosi erkende usa taki we takem tata ton fasi hoge priester fusernang in winti tanga bifo anobende tanga 1971 abede verbode in Suriname pas 2014 den bijin jiwan tusma war onder dorenya babel lek edema fasani taki winti de erkend Teo duwan sani, smano kan koweri e de je doet afhouderij, omdat je doet winti. En me kon toen si furu sma tegen, zodra de era wordt to winti, de doet afkerig. Want toen is de doet, maar de doet lek fosi di ano be mag, de mbe gwa boiti, im kibri kibri. Maar kon toen sani, openlijk. Ano tak yo duen gisma, wat ano kouye kiri. Maar kon no shen fu u egi sani. Lukus heb sang a boom fu fu ching. Fio ede trawang yong chana yong boyanga yong meche libi ma ab boy no manga futunyang a meche bora futunyang chinde alibe panya ya war komt het door ya hij zo agressief war komt het door kom luku de tori dati asanne go buna ngap china scoro fio kom luku de tori dati ite kwa krabasi i wase wan chin watra ite ki mofo pabro puru mabro puru wa to kosu serefi tapsu mai fado Na tapap ching, dat is wat ching boy, wat ching meisje e kong, light talent. Maar bika une krim den pasi, mek denoman doro, pedem doro. Maar dat wani, ono wanso to, dat ko roko feng, fo kande boom. Dat mek we organisera winti beurs. Fo un kong, fo kan tak un tori, un du un sani. Bika winti, ana prapi wanga suit watra, no sona nga ala den bolongo. Nanga akrabasi, nanga pemba, winti na alasani, na umaskaplek libi, na aladei libi, faye opo, faye gosiribi, seye nyang, winti na alasani, teyo ondekwasani, na de yeye echara konigi pot inyu ede, fu ablaka mambe kafe na mobil, telefon, di tidewe alasma abe ine anu. Minaf takde tornat moron, bikami takde nofokba, mako seteng, meki tenen frok tu konabon, taki un na un chinkanyaf de frok tu. Ano we seteng, na tenen frok tu kon, na trawe nyafen, na pistor na tuwani.
2: Ashe, brother Sam, grantangi. Jos no dawo, potuan tu aksi komiti den, arki brother na ngasisa, dawe karko ina studio, fukan jipiki mi, hopu taku arki buwala den tori sa utaki, dan efu wang karko ina studio, dan a jenge nomruna 020-47-14-291. Motake etewalesi, nainisranantongo. Noti tu noti, fo sebi, wang fo, tu negi, wang. 020-47-14-291. Dat bijvoorbeeld na de actie Brada Sam, megi you a granny fu potwan tu actie committee de Brada nanga safunu, dami wang verteri oteng wego na Den Haag. Bika nono de dan sau abi nou baka kebafu a banya tour na 16 mei ube de na Almere, so upoti umbanyatori utakutori nangadeng besuker sangkong na ini Almere tapu 16 mei so apa sakeba daso satra di pesade 30 mei da ubedena Rotterdam na wipranasi na unlobi sisa Claire Cornet ajiwa okasi fu ukataku banyatori nangades madi wakakong dati na wipranasi ini Rotterdam ubede satra di pesakeba. Maar nou zo abi nou fesi na 13 juni na wa satra tu da wo den na Den Haag da a kriboy pisi fu a banya tour. Dan na 13 juni satra 13 juni Den Haag Stresscentrum Laaghaken. Laaghaken. Peilstraat nummer 67 na ini Den Haag. Teo wakakong, efu yo wakakong, yo paiwam chisani na port bika, wabu paimantu, €15 fukang psako ina presi, bika wotakutori fu abanya, we konanga wan presentasi, en bakadati, da wo sekseka futup chinso, nanga makandra. Dan, en, dati, e begin 3:30. I kan begin wakakong na Den Haag. Dat na abanya tour. Da we harengo tanga aichuru. Den brada nanga sa. Di wansabi moro fini fatori. We zijn op TikTok onder Jeje Taki. En we zijn op Facebook ook onder de naam Jeje Taki. YEYETAKI. Jeje Taki. YEYE Taki. Dan ik ga lezen rustig. Bika ik kan bij je karta zo toe. Je kan het via een QR-code doen. Maar dat is wat kon A20 beurs de 20 en 21 juni. Ja, naar Amsterdam. Naar Gasperplas. Maar if je wat kon de. Dat je moet sabi pe balorig de. Bika na let se se fu balorig. Le drape wode. Dat is Valburg Dreef nummer 1001. En Brada Sametak Eindhalte geen, maar dat nou juist atrasse voor Gasperplas. Maar dit is na Asefu Balorig. Dan een Awintibeurs. E begin vanaf 12 uur ik awakakong. Maar we beginnen aan de activiteiten met meditatie. Beginnen we om 1 uur. Dat we haring gotanga even uur neti. Bika lek van Brada Samtaki, satra. Dat we apwa aisa pray. En zonde. Dat we abiwa ala kondre pray. So, na so asafiti sa pray gunu. Aso midada kriyoro o pray gunu. Tapu den DDC. So, novosa no def do, milo bi brada nangasisa. Ook voor de kinderen. Kinderen tot 15 jaar hebben gratis toegang. Maar de kinderen boven 15 jaar gaan €15. Of vanaf 15 jaar gaan €15 betalen. Net als de volwassenen. Maar tot 15 jaar is het gratis voor kinderen. Dus, dat na 20 na 21 juni. Alla de sandisi we do. Bika je taki etapu 10 jari en we vinden het een feestje waard. Dan, maar before u gonna de actie gomorofara, fu u kan taki de neng fu den brada danga sa di potkong fu akomakandra oso sa wiwa poti yi nasranang weta ki viwan poteng mana de grawan jiwa obdra fu poti na komakandra oso nasranang dan alamung te usdonja da we kari de neng fu den brada danga sa di pot moni kong fu ukang doro amoni fu kan pota komakandra oso te ukba nanga atur nanga awinti beurs da wo kombaka ina studio fu konferteri omen monik moto uit de activiteiten dati. Bika alasani sang jeje taki danga la refo e orga elk evenement no wasesi saita abra e gwenu saka. Topur den paimang de moni dati nafu akomakandra oso daar werken we voor. Alas mafu jeje taki city Amsterdam zijn vrijwilligers. Une ano uroko. We doen het vrijwillig. Dan amonisa we chakong. Dat is dan om onze komakandra oso neer te zetten in Suriname. Dat is de brada langa sa. Die pot kong amundi pesade. Dan we begin langa verkoop voor orchade. Dat die tja €36 kong. In die kassa. Da so brada Erik nangasisa Hofwijks, Naarden, alamun de pot €50 Grand Tangi. Da so misisa R.A.B. Adati no wanu karune, kare nenja so ina studio, so wil anoniem blijven. En poti €30. Da so usisa S.A. Amba, eno wantu kare neng, na was chinfu nutu. En poti €50 bika abe friari ataki pref mi trakter wan bigi traktasi me ju €50 fu akomakandra oso bika inge verstamatori daso osi sa John Hardy di na was chifu no rokotrangaji a orga si sa John Hardy poti €50 ala mungai potkong family Durham Snow di Usabitu nas chifu nutu €25 alamunde potkon grantangi daso brada Sam kwamisa disdonja abrasif mi alamunge pote €50 kontu grantangi daso mitu sisa akima amba alamume pot mi €50 daso brada Jerry nanga sisa Santusha Vengo alamunde potkon €50 daso mi lobi sisa Saskia Krent alamungai potkon na was chinfutu €15. Dat zo ukondoro €28,204.12. Ache.
1: Ache. Grantani, grantani, grantani. We tak alasma grantani. Fu ini se na wiko tak koprosensi die poti unde grantani. Ma usabi taki awroko duwando na wan biji oroko. De biji sma botak yonga. A olo dieshi de abiji mori herishin. We a olo biji ma untapen. Dat meki unde grantani na inisma de poti wins na wan fif sensi, wins na wan ten sensi. Un breiti nangen, un breiti nangen. Bika na wi museti wi egi tori.
2: Ashe.
1: Ma a tori sa wandu, bika son smai aksi. Ja, ma hoeveel moeten jullie hebben? Hoeveel moeten jullie hebben? We willen minstens 1 miljoen hebben. Want unowan fobam pichi awan tu frustru seng pladou nak nakwasa ni do tak akampuja no bika ana forbel dati un abi fu Afrika penes mabe mek dem den de tori nanga de markisan di North America nanga South America na mama sani dus uan poti wan sani drape tak teye wakai opi edeluken dan im chisi respecti feng bika un tori na respectitori bika furus manosabi manata un baka gronta pedrai bani beurs handel na tap unu baka tap unu burudu abigin drai so una kankasma we tak etowali sitani e we aksi moros ma fupoti bika ego ma atempo usai waka dana tiari
3: sa wo aftu poten so. Dus we kar moros ma fu poti. Une poten gi mi, une poten ja sadis donja, no so den tu brada vis donja. We poten gi umba kapitin, en esma, ya me kep geen kinderen, ma you sa abi, you ma brada abi, you ma neef abi. Nanga den dif you, we kar ok atori fu, okon fo, fu kondre. Okon fo, fu kondra no was ton popchi, no no was don, ma tamara te eno de moro. Ma tras ma muteka apresi dati. Kanena yu pching, kanena yu gram pching. Sono drayi edeluku. Un sabita ki kwe kanga kerki. Mi tu kwe kanga kerki. Ma ko opun ai. Fu setun tori. Fu koinu krakti baka. Bika u sapo mopo. Grantangi alaswa.
2: So, Brada Sam, grantangi fu di ichara tori konso kring. Ma ap want to aksi giden.
3: Yeah.
2: Ma di jona oso sei.
3: Dens ma di wan bel, lek fout taki ba ou abi 10 karta, dan tri bel, de ye kis wan, dat na fa show, want na pratwe prata karta. Ma a fos aksi, o de taki, o men yari ye ye taki de kaba. O men yari ye ye taki de kaba. Dat na fos aksi. Dan, ef wans ma bel, ef de wan a karta, no so mi kan stel mi for, dat tras mij vrede, want dat is mooi jere, dat de doga winti sani. Hoe kan dat aan de sani? Maar, bradanga sa, bribimi, na wisani.
2: Da, faipota aksi disi u aptin karta, da te wan bradanga so sakar kong, da pura aksi, kan put ete wantu aksi. Dan, a bradanga so asasa u kar kong, kan luku sort wan den aksi awan piki, want we hebben nog weinig tijd. Dan, i ap etewa aksi, brada?
3: Ja, zeker mi abi etewa aksi. Tra aksi na suma na afosi okonfo fu kondre fu sernang, fa aneng.
2: Ja. Ja.
3: Dan mi abi etewang, dat na wampchini somoro dangra wang, in sot yari den tapu taki tebe dua winti tori ino be kisi strafu moro. In so tiari asanda tapu.
2: Mm-hmm. Ano spotu. Winti. Yeah. De ab dri aksi nomo brada Sam?
3: Ya moro, ina... ma kouli den, mek sma bel. Abu. Efte wani.
2: Da wo luku, efu un brada nanga sisa o karkon. Dan, before we wakti den, rustig voeding, rustig wee, wat bij een kwartier nog maar eten, de brada dan gaan ze even wanneer karta, dan om ons karko in de studio, kan dem kan taka nummer eten wat leesie, 020-47-14-291. U karko, voel kan kiezen wat karta, voel kan psakong, na u winti beurs no so fuko ini Den Haag bika a karta sa yo kisi Yusref Kaluku pe nanga oteng iwan de nanga unu efa deso taki yu firi taki yu wan pot wan pti moni kong fu u kan meki a koma kandra oso na saranang kondre dan me okara bankrekening nummer no no de dat na NL 06 INGB 07 33 66 07 70 Motake ete walezi NL 06 INGB 07 Motake ete walezi NL 06 INGB 07 33 66 0770.

0: so ulibi de lek fatras ma abi dengwenti en gwenti fudu we kal kulturu so untu abi un kulturu sons mai wan takwo takwinti tori ja faye mek disi faye mek bongolo faye mek draibaka obia ana de sanati de tori dat une tak ja den tori dati une taki in het openbaar bika une prati un sabi somar akan ko alis voor dat ungo chinso ina dipi maar we houden het aan de oppervlakte bika witori uno du sa un bigisma du den o duf ogri den duf bu ma kanga alasana doro da trawe grab den tai da raketi fu de mofo tap de mofo nai de mofo tapu da den e pronke tak. Zij hebben dit uitgevonden. Dan T, Atori, Biji, dat de tak, de noman draai, dat de tak, nee, anu den vene na aliens vene. We wina de aliens, wina de Anunnaki. Kousap dati.
1: Aso, brother Sam. Kan do mus pota aksi, po de aksi, ete wale isi? Dan, mo take inip tatatongo. Me yere taki wans, my kar kong. Yes. Navu
2: lebih sisa nang abrara sam odi
1: dari wangkari ne noma
2: ika sisa leticia
1: navu sisa leticia da yogi pici tapuan de aksi sawiere
2: ya ma
1: jiwenja.
2: Ja, want de actie is er aan de actie. Na je het hier dat ik piari, dan mag ik ook voor doorheen je babbel.
1: Ah, na tu pitje iji mama. Dat de wat ik dat na tu kar Taiwani.
2: No. En die praat maar in kaart. No, no. En als we dat niet bel, met dat kom bel even. En dan was mijn Luca Juro. Dan was mijn bel.
1: Asade. Is je een boom?
2: Ja.
0: Ja. Sa is op tak voorus, mijn vrede, Winti, toch? Winti is bubulaas. Ik ben tak bubulaas als er na. Winti na tak rusani. Maar na Winti we bro.
2: Eji sani, ja.
0: Ja, na Winti e orun knapu.
1: Ja. Garantan.
2: Dina is pa ook te praten aan mijn verteri. Want ik dacht, nou, kom bel toch even, dat toch was maar bel.
1: Asade.
0: Grantani.
2: Ja?
1: Grantani, mama.
2: Ah, bon, si, sanang, brada.
1: Grantani.
2: Oma, si, neti,
1: odio. Asiti fiere, takwa sakar kong ina studio. Usaba sadi siere, ataki, no apuru afra, dan... Kan de atras was ma e arki ma ano sab de piki. Dan kan de asma ka karko. Nou kan je asma dat de karta fusisa leticia. Dan we arki. Kan de was ma wan karko ete. Kan de ete was chi funu wan karko. Funus donja soso lek verleen jawari.
0: Ja, to wan des ma bel mi denki. Kan ook tak Surinaamse politiek. Tak politiek. Zo, so, dan wat beweren dat ik dan bij Kossi Brunswijk naar radio, no. Dus wat heer jugu bij de façade, dat is naar de tori dat de smalobi, toch? Nou, wat tak politiek, dan de welkom, want die wat taku egi je tori. Yeah. Nou, dat zijn we bescheiden, mm-hmm. Want die smal jere tak de taku winti tori.
1: Mm-hmm. dan si sa leticia gipiki, tap tuf de aksi, dan... Kan de den brada nanga sa arki na oso se def den koni da de karko nanga de pichi di de yere di jos no. Ma ya jire ja brada sa
0: ya ano fa pichi era wo untaki wo prati ting karta gi den mart arki mang ma uno kan wo gade oso waka langen gi den na demu karko tak de waning da tenen karko da we teki den nen dan no so de chis den karta, no so we poti den neng, dat te den kawans den sani den kar den neng, den tak den be win wan karta, dat den kam sa. Mm-hmm. En den smada ti te den kong den a fep, want dat de kis wan extra behandeling.
1: Mm-hmm.
0: Want so zijn we wel getrouwd.
1: Maar samboro shwiti, kan de brada nangas sa e praxera desrefin no man, uno tek de karta gratis. uno kar kon do kisi wo uan pai.
0: Nee, maar de kapai. Wale is uno de furu, ma wale is wamu, wale is wamu. Wabu mitaki bataki, unde granch tanif inisma de pot wan koprosensi. Nanga a oso du wan poti na rechte 1 miljoen. So, no fo money de fanu udu. 28 duzu no mo wabi. Una bijna foyari we krabem chim chim kawang na wam chim groupus ma e poti regelmatig dis ma dorosi dene konso furu ma atori dis na wam bradi tori en un sabita ki te edu an yeye tori wan tori fabere dan wi so an gudu brada no so an gudu sa no so famiri de na a tori dan eno kampot ala moni alasma mu poti wan loto bika ala anu fabere mudenini na so etergi atori distufa koma kandra oso
1: so dan fudushi taki na sisaleticha wan belkong we shitaka yuru kongweli bunu da wokara a bankrekening nummer fu larevo a stichting fu unu sa echarunu wokare eten wan leisi fu efu wan brada na ngasis noso sisa arkina oso se en je vindt dat je een potje 100.000 kon, nog zo wat tientje. Het maakt niet uit. Alles is welkom. Dat we kara bankrekening nummer. Het is wel lezen bijvoorbeeld op Barodi. Dan naar NL 06 INGB 07-33-66-0770. Dat je een schoenen, dat je kan Den Haag 13 juni. Als je een schoenen, dat je in Amsterdam pewa abi een winterbeurs se safe baloren na 20 na 21 juni. Dan mi hopu tak mi shu bogo bogo kusotori uan tak na makandra. Dan mi fu mi se me barodi dan me taki te wan tralesi.
0: Te wan tralis ba archimang, te wan tralisi. Ano ufeswe koluku na ufeswe koluku. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd aan Nederland. Het is volgens justitieminister Van Weel Harry L., de broer van de nog altijd voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt Harry van het witwassen van grote hoeveelheden geld, goud en horloges. De man is onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op Rotterdam de Hague Airport aangekomen met een privévliegtuig en direct na aankomst gearresteerd. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En de staking bij luchtverkeersleider Skies op Belgische luchthavens is beëindigd na een akkoord tussen de directie en de vakbonden. Daardoor kan het vliegverkeer weer veilig worden hervat. De staking zorgde eerder voor het schrappen van tientallen vluchten op Brussels Airport en daardoor raakten veel passagiers tijdelijk gestrand in terminals. De actie hing samen met de onrust over een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Skies en de vakbonden gaan nu opnieuw in overleg om verdere afspraken te maken. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la Cloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Markt. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert...

0: Cotty Feeling.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapu korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba ouro boei voet aan eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, je me gua mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
2: Hallo, dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets bekendmaking omtrent Mart, of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd. Al de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat met hun trekkaar om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck. That life. Ze gaan door. En wensen u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes. Maar in ieder geval, degenen die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen, onderwerpen bespreekbaar te maken. Zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar er wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar er wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Louis Barangasa, ook Mart, ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Niet gek, omdat wij na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op Stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elk andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. U hoort mij goed. Herhaling is soms ook goed. Nu we na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op Stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elke andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. Ook Almere of Weesp zijn mogelijke opties om onze ondernemende vleugels uit te slaan. Waarom doen we dat? We kunnen niet alleen concentreren op Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt. Die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral Stadsdeel Oost nu, met de aanstaande komst van het Slavernijmuseum. Het monument staat er al. Java-eiland wordt straks een happening. Dus, Uchiso Srevi, we denken, een organisatie die bestaat 40 jaar, moest Braad en Free en Mekip Ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik Bijuan, Kokar en zo, waar is Braad en Free? En met buurtbewoners, stadsdelen, Saptaku bestaan ook toe en bemoei naar Zeep Sadape. Daarom gaan we investeren in units, kleine studio's, kantoorruimtes in alle de stadsdelen, zodat we kan komen in aanmerking ook toe die ding, subsidiepatus aan de indentra, foto, stadsdeel, zo u wilt. Dat is hem. Dat is een boodschap die ik u moest doorgeven, zodat u niet schrikt wanneer u hoort dat Mart ook in Amsterdam-West zit, in Amsterdam-Oost, Noord, Weesp, Almere, Kan, Zuid, Dapo Bedekba, Bimere, Zuidoost, dat na een invalsbasis, Dapet is maar voede, Mazaal. Maar we hebben vergeet de ones aan de ook toe in de tra stadsdelen. Zijn er pas aan de en onnoelijk medium, lek Mart, een platform. We moeten ook anderen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dus naar de Bosco-politie, daar zou je dat Mart een tientje versie. Hoe zou moesten omdat na grond tapu en raiso. Sabaku me ken poku. Na grond tapu en raiso. En lekker organisatie. Ja, wie draai ik wat toe? Luisteraars, u bent geïnformeerd. U gaat het merken. Wij roepen ook collega's, toekomstige collega's in stadsdelen, om ook een bijdrage te leveren. Want misschien is het gemakkelijker voor u om in Amsterdam-West Mart te joinen. In Oost, Zuidoost, Noord, Zuid, Alassé, Woodwing, middels Chin Chin Kantoro, Chin Chin Studios. Vanaf in alle stadsdeel gewoon gebouw, maar we huren op Chin Camera. Als u ook een woning hebt met ruimte, Pika Takere, Juru Mart, Jeji Mart, Okasi Fu, met gewoon studio in die. Natuurlijk, beveiliging, Alassane Moesboom. Dat we gewoon daar bewust zitten, hoe studio dat we naar jullie hebben, al die. We met dat programma mogen vanuit u, zodat na techniek de tax, maar het moet een ruimte zijn per uno mastorus revi, une store you, une store uno. Dat ook kan dat altijd. Want radio tegenwoordig, ik kan me geen voor alle zeker. Maar op die ruimte heb van Odo Asari, met mijn studio daarbij. Ik hoop dat ik u weer via onze kanaal Mart op straat ook heb geïnformeerd met deze boskopu. Kijkt u niet vreemd op? Na zo alibide, lexam takikba, na zo grondtape draai. Met takik grantangi voor die potjezi arki. En isam takanomi wande. Anomi wawande. Anomi wawande.

0: Deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen in een andere taal, zonder dat ze doorhebben dat jij het begrijpt. Je doet ze in, iemand
1: spreekt. This wonderful song called Better Day. You know who's coming? Lee Andrea Johnson. Yes, he is.

0: Het is maandag. En het is 25 mei en rechtstreeks vanuit de studio van Radio Mart is het tijd voor de Heren van Stand. Ja, en iedereen die vroeger vaker in de clubs kwam, herkent hier op de achtergrond de Commodores met het nummer Brick House. Ik ben samen met Vito Boer nu gastheer tot klokslag 10 uur. Op een mooie zomeravond, het zonnetje schijnt, de deur staat open. Onze collega's Marita, Cynthia en Norman zitten nog lekker even buiten te genieten van de zomerzon. Wij zitten hier binnen. We do the heavy lifting, zoals ze dat in ieder geval zeggen. En ja, ik begin maar even om te vragen van Vito, hoe gaat het met jou, jongeman?
1: Goed hoor,
0: ja?
1: Weer.
0: Ja?
1: Dus, jawel.
0: Ja, je hebt tweede Pinksterdag.
1: Ja.
0: Hoe laat was je naar de kerk vandaag?
1: Nou, niet vandaag, gisteren.
0: Nee.
1: Ik weet het. Ik heb jou niet gezien, jammer.
0: Nee, ik was er waarschijnlijk weer vroeger of zo.
1: Vroeger.
0: Ben je laat gekomen volgens mij.
1: Ja, het is niet vroeger. Het is
0: nee.
1: Dus ik kan niet vroeger.
0: Oh, nou ja.
1: het is niet een inloophuis.
0: Ja, maar het is op uitnodiging waar ik naartoe ga.
1: Oh,
0: dus
1: dat
0: is
1: uitnodiging.
0: Ja, uitnodiging.
1: Oh, jij zit backstage. VIP.
0: Nou ja, VIP wil ik niet zeggen. Maar het had wel iets met wijwater. En het had wel eens een rol. Het had wel een functie.
1: Maar je was er dus wel.
0: Huh?
1: Oh, je was het dus wel.
0: Ik was er.
1: Oké, nee, ik heb je niet gezien, maar misschien zit je op andere plekken.
0: Ik was er lichamelijk en ik was er in geest. Hè?
1: Oh, dat is vooral het belangrijk. Het laatste is vooral belangrijk.
0: Ja, het is een combinatie van die twee. Ik doe geen half werk meer, hè.
1: Okay.
0: Het lichaam alleen is niet genoeg.
1: Oké, maar dan, waarom was je er met Pinksteren? Wat is Pinksteren voor jou dan?
0: Wat Pinksteren voor mij is?
1: Ja.
0: Het is wat het ook voor jou is.
1: Nou, oké, ik weet al genoeg.
0: Wat het ook voor jou
1: vrije
0: is, Vito?
1: Huh? Vrije dag.
0: Nee, toch? Zondag is altijd een vrije dag. Nee, dat kunnen we niet zeggen.
1: Nee, maar ik vraag het gewoon even. Ik wil gewoon even je algemene kennis even weten.
0: Mijn algemene kennis op dat gebied?
1: Ja.
0: Nee, je moet me even helpen, of niet? Oh, deze. Ja, je zal me even moeten helpen met Pinksteren.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou,
1: de openbaring van de geest.
0: De openbaring van de geest?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zit hier. Of, oh, nee, je bent niet over mij natuurlijk.
1: De heilige geest?
0: Nee, wat? Oh,
1: ja.
0: Ja, soms word ik wel eens zo genoemd, maar ik probeer daar wel een beetje dus de tegendruk uit te geven. Maar ze hebben daar meestal niet over mij.
1: Oh, oké.
0: No, maar ik denk dat onze directeur Norman die voorbij loopt, die weet wat Pinksteren inhoudt, toch? Of niet?
1: Ik denk het ook.
0: Wat zei ze? Nee?
1: Nee?
0: Oh? Nee?
1: Nee?
0: Nee?
1: Nee?
0: Je bent niet naar de christelijke basis school of... Oh, in de Stadische school.
1: Oh, oké.
0: Okay. Oh, oh.
1: Oké.
0: Okay. Mm. Je bent meer Diwali, ja. Huh? Oh, dat werkt. Oké.
1: Okay. Daar kun je hem wel voor vragen.
2: Ik ben een geloofsneutraal.
0: Geloofsneutraal.
1: Oké.
0: Okay. Huh? Er worden woorden geboren hier vanavond inderdaad. Oké. Okay. Nee, van Pinksteren wist ik het inderdaad niet zo goed. Nee.
1: Okay. En,
0: maar, kijk, ik ben sportief, ik heb me ook niet zien googelen, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Zo ben ik ook weer, hè?
1: Ja,
0: dus daar mag je inderdaad ook wel iets van zeggen.
1: Ja.
0: Vito, eventjes snel, recap, hè? Dus het seizoen zit er een beetje op, alleen de Champions League finale wordt nog gespeeld.
1: Ja, komende zaterdag.
0: Komende zaterdag. Ik moet altijd even wennen aan die finales op zaterdag nog steeds, gek genoeg.
1: Ja, en volgens mij is deze ook om 6 uur, dacht ik, of zo.
0: Ja, dat zal weer met wereldwijd te maken hebben. Interessante wedstrijd of denken we dat het gewoon een race is?
1: Nou, Arsenal, Paris is een mooie wedstrijd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Verwacht jij zo'n wedstrijd als Paris als je met tegen Bayern München?
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Ik denk niet dat Arsenal zodanig druk gaat zetten. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, dus die zullen meer achterover gaan leunen.
1: Ja.
0: Doe ze even een wilde gok. Gewoon eventjes een voorspelling.
1: Ik denk toch wel een 3-1 voor Paris, hoor.
0: Oh, 3-1. Dat geeft niet echt aan dat je ze hoge kansen toedicht.
1: Nee, hoe ik de laatste tijd Arsenal heb zien voetballen.
0: Ja.
1: Denk dat ze het zwaar gaan krijgen.
0: Een beetje betandvlees, hè, zag het eruit.
1: Ja. Dus, in het begin van het seizoen, de eerste helft, speelden ze goed, maar...
0: Nou, ik moet ook wel zeggen dat andere ploegen het een beetje liet afweten, ook in het begin.
1: Ja.
0: City struggelde.
1: Ja, maar zij hadden toen ook weinig. Als zij gewoon fit zijn en zo is Arsenal, kan het een goed team zijn.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment hadden ze het best wel, weet je, met blessures, bepaalde plekken, weet je, met reserve. Dan ging het moeizaam.
0: Ik denk 2 voor Paris.
1: Dat wel. Maar ik denk wel dat Paris hem wint. Wederom.
0: Uiteindelijk, ja. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat ze hem niet winnen.
1: Maar volgens mij voor de Champions League heeft volgens mij geen enkele ploeg hem 2 keer achter elkaar gewonnen.
0: Jawel.
1: Champions League, hè?
0: Jawel. Vito.
3: Ja?
0: Vito.
3: Wie dan?
0: Kijk, dit zijn soms momenten dat ik twijfel als ik deze uitzending moet gaan voortzetten. Bij zo'n gebrek aan essentiële basiskennis. Hè?
3: Nou ja, ik weet het niet.
0: Dat je nog durft te zeggen wie dan? Hè?
3: Wie heeft hem dan? Wanneer was dat? Verleden jaar of zo?
0: Nee, dat was niet verleden jaar. Maar als je vraagt wie hem twee keer achter elkaar heeft gewonnen, dat is natuurlijk Real Madrid. Wie anders?
3: Ja?
0: Ja. Wist je dat niet?
3: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou, weet je, er zijn mensen ontslagen, hè, voor zo'n gebrek aan zulke basale kennis. Dan kom je wel met je tweede Pinkster, daar kom je uitzetten. Maar dit is wat je niet weet.
3: Oké, okay, maar goed, dat is dus wel zo. Achter elkaar dus gewoon.
0: Achter elkaar, natuurlijk. Wie anders?
3: Nou ja, ik...
0: Nee, maar wie anders, Vito?
3: Ja, houd toch even op.
0: Niet, ik bedoel, Barcelona, oh nou, die hebben 11 jaar hem niet gewonnen, dus dat kan niet.
3: Ja, nou ja.
0: Nou, wie anders?
3: Oh ja, ik zie het, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik,
0: Daarom, we hebben nu de cup uit. Die lenen we nu uit eventjes naar iemand anders. Maar voor de rest is die van ons.
3: Ja. Nee, maar goed. Ik weet de Europa Cup, hè. De Europa Cup 1 toen nooit.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, de enige die met achter elkaar gewoon twee keer dat zijn, dat is natuurlijk Real Madrid. Toevallig ook met het afscheid van Carvajal even het erelijstje langs gegaan.
3: Want hoe lang heette de Champions League nou?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Wij hebben dat natuurlijk heel bewust meegemaakt, dat de Champions League, dat de Europa Cup 1 op een gegeven moment, je had Europa Cup 1, Europa Cup 2 en je had de UEFA Cup, toch?
3: Ja.
0: En op een gegeven moment is dat geworden dus de Champions League.
3: En ook in poolfases werd gespeeld.
0: Ja, en de wat is die andere weer? De
3: Europa 2, toch?
0: Nee, toch? Die heeft geen Europa Cup 2, toch? Die heeft nu de Conference League.
3: Europa League.
0: Europa League, dat is die andere.
3: En die laatste is de Conference League.
0: De Conference League.
3: Die is er pas bijgekomen, volgens mij 3 jaar of zo.
0: Ja, maar die noem jij de Confetti League, toch?
3: Ja.
0: Die noemde jij vooral de Confetti League toen Ajax er niet in speelde. Maar tegenwoordig word ik het iets minder... In de mond, wordt het iets minder in de mond genomen.
3: Ja, nu wordt het ietsje minder.
0: En trouwens, het is helemaal niks mis mee met een uitwedstrijd in Wit-Rusland. Toch op doel, of vlakbij de Poolcirkel.
3: Nee, is niets mis mee.
0: Een club met allemaal medeklinkers. De eerste 3 letters van de naam zijn medeklinkers, toch?
3: Dat je denkt van wie is dat?
0: Maar er is niks mis mee. Ja, FC Sheriff.
3: Ja, precies. Nou, 3 dagen of zo.
0: Ja. En het beroerde is, je kunt er een lelijke zeper aanlopen. Daar.
3: Je moet vooral in december.
0: Ja, december, waar die mannen... Ja,
3: wanneer het min 15 of zo.
0: Precies.
3: Ja, Feyenoord is in de finale een keer gekomen.
0: Dat klopt, ja.
3: Toen was het tot heel Nederland helemaal...
0: Maar was niet de Conference League?
3: Jawel.
0: Nee.
3: Tegen AS Roma, volgens mij was het Conference
0: League. Nee, dat was...
3: Was niet de Europa League.
0: Dat was de Europa League.
3: Feyenoord is nooit ver gekomen in
0: Feyenoord heeft toch de Europa League gewonnen? Ga eens even googlen, jongen.
3: Ja? Nee, toen heette het nog geen Europa League.
0: Nee, die keer toen de Japaner zo'n hoofdrol opeisde en Van Hooijdonk vrije trappen erin schoot.
3: Dat was lang geleden. Dat is nog voor de Champions League Europa League.
0: Ja, ik denk dat het Europa League was. Nee, ja, ik weet het zelf ook niet meer, hoor. Maar...
3: Nee.
0: Nee?
3: Okay. Nee, maar ze hadden ook een keer finale. Dat was toch tegen AS Roma. Tegen, volgens mij, Mourinho AS Roma.
0: Was het AS Roma?
3: Ja. Toen hebben zij ook een keer... finale gespeeld.
0: Okay.
3: Volgens mij was Slot toen de trainer, dacht ik.
0: Nee, toch? Onder Slot hebben ze toch niet de finale? Die hebben ze niet gewonnen, onder Slot.
3: Nee, ze hebben hem ook niet gewonnen.
0: Maar onder wie was toen trainer toen ze hem wel wonnen? Toen Van Hooijdonk in de hoofdrol was?
3: Borussia Dortmund, dacht ik.
0: Er speelde Ono, die Japaner op het middenveld, toch?
3: Ja, 2001-2002. Volgens mij was... Toen was Slot niet trainer.
0: Nee,
3: toen ze verloren.
0: Ja, voor mij voetbalde Slot nogal of ik zelf.
3: Toen ze wonnen was het die schoonvader van Bommel. Van Marwijk.
0: Oh, Van Marwijk was toen de trainer inderdaad. Ja. Oh, ja.
3: Ja.
0: Dat kan ik me nog herinneren. Ja.
3: In de Conference League hebben zij ook in de finale gespeeld volgens mij. Hoor.
0: Wie, Feyenoord?
3: Ja, Feyenoord.
0: Ik dacht eerst dat IJs. Ja?
3: In 2021-22.
0: Ja.
3: Volgens mij hadden ze met 1-0 verloren van AS Roma.
0: AS Roma, die wedstrijd hebben we waarschijnlijk geen grote indruk op me gemaakt.
3: 25 mei 2022, ja. Wat is dat?
0: Okay.
3: Toen hebben ze het net niet gewonnen toen.
0: Oké, maar je zegt dus Paris Saint-Germain, gedoodverfde winnaar?
3: Zij gewoon op niveau kunnen, als zij gewoon op een niveau spelen, dan wel. Al weet je het natuurlijk nooit. En finale is soms kan soms heel verrassend zijn.
0: Nee, dat
3: vaak zijn het ook geen mooie wedstrijden.
0: Nee, maar je weet nooit. Ik bedoel, er is wel een ploeg die wil voetballen. Het is natuurlijk heel jammer dat die wedstrijd tegen Bayern München, dat geen finale wedstrijd was.
3: Ja.
0: Real Madrid-Bayern vond ik ook een geweldige wedstrijd. Nou, trouwens ook van Atletico Madrid, hoor. Die halve finales die waren ook geweldig. Die kwartfinales waren ook geweldig, hoor. Dus ik denk echt wel dat we nog wel getrakteerd zijn geweest op goed voetbal.
3: Het is jammer dat het geen Paris Saint-Germain-Barcelona is.
0: Nou ja, maar Barcelona is helemaal niet een ploeg die daar regelmatig in uitblinkt. Dus ik hield daar nog geen rekening mee.
3: Maar snel voetballen, weet je. Zij kunnen zich onder druk uitvoetballen. En dat kan AS Roma ook als de beste.
0: Dus ja, had Barcelona dan moeten doen in de Champions League. Het is niet gelukt, dus.
3: Ze hadden gewoon pech. Dus dat is
0: ook pech noemen we dat nu.
3: Rode kaart ook.
0: Terecht de rode kaart.
3: Atletico Madrid. Dus ja, dat soort pech.
0: Toch
3: ja,
0: terecht.
3: Met 10 man te spelen. Ja, en dan word je uitgeschakeld.
0: Nou, ze stonden ook voor. Hè? Ik bedoel, ook nog een keer bij Atletico spelen kwamen ze voor. Het is de veerkracht van Atletico die ze er daar zomaar heeft gedaan.
3: Ja, dat is jammer.
0: En toen konden ze zich daar niet onderuit spelen. Dus ja, maar ja, dat is eigenlijk al een soort... is dat 11 jaar het geval?
3: Ja, daardoor wist je al dat Atletico ook niet de finale zou gaan halen. Want je weet gewoon, dat is niet een ploeg die in de finale zou
0: gaan. Nou ja, het kan. On the day kunnen ze natuurlijk wel wat doen. Maar het kostte natuurlijk ontzettend veel moeite om verder te komen. Ja, ik denk dat het net even een brug te ver voor ze was. Ja. Al moet ik zeggen dat de kansen er wel waren voor ze.
3: Nou goed, als je nu kijkt, ze zijn toch kampioen geworden.
0: Ja.
3: Dus dat is wel mooi.
0: Dat is leuk voor Barcelona, inderdaad. Ja.
3: 8 spelers zijn geselecteerd voor Spanje.
0: Ja, voor Spanje inderdaad.
3: Voor Real Madrid, hoeveel spelers?
0: Nul.
3: Het is wel een 8 voor Barcelona.
0: Ja, voor Spanje inderdaad wel. Maar daarentegen is Real Madrid natuurlijk bij andere landen natuurlijk wel dik vertegenwoordigd.
3: Het is een Spaanse ploeg, hè? Dus ja, dat is toch wel erg
0: voor
3: een Spaanse ploeg.
0: Nee, dat denk ik niet.
3: Ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Nee, Real Madrid is een ploeg van de wereld.
3: Ja, maar ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Ja, die hebben ze wel, maar ze hebben maar een ploeg van de wereld.
3: Daarom wilden ze in een soort Super League uitkomen, maar
0: Real Madrid
3: is
0: al lang niet meer een Spaanse ploeg. Het is een wereldploeg.
3: Ja, maar ze
0: met miljoenen. Ik zit trouwens er hard over te denken om lid te worden.
3: Ja?
0: Ja.
3: Waarom? Je bent ook nooit lid van AC Milan geworden. Dus,
0: nee, ik ben geen lid geworden van AC Milan.
3: Ineens wil je van Real Madrid lid worden.
0: Nee, maar kijk, met AC
3: Milan... Als je geld te veel hebt, kan je dat doen.
0: Nee, AC Milan, daar heb ik toch wel... Nee. Dat was een pijnlijke scheiding geweest. Dus, tussen mij. Ja, het is een pijnlijke scheiding geweest. Nee, nou, bijna wel. Maar nee, ik heb me daar niet helemaal z'n dank bij. Ik heb er ook even van moeten herstellen. Hè?
3: Het is wat, hè? Weet je dat weinig... Stel in Suriname, je bent een tijdje voor Robin Hood. En ze draaien niet, dan ga je niet voor Transvaal. Dat kan gewoon niet.
0: Nee, maar zo is dat niet gegaan.
3: Nee, maar dat kan gewoon niet. Dus je hebt slechte jaren. Dat is dus nu. Ajax heeft slechte jaren. Gewoon al 3 jaar lang of zo.
0: Hoeveel jaar zei je? Hoeveel jaar? 3, ja.
3: Dan denk ik, nou, dan ga ik nu voor PSV zijn.
0: Nee, zo gaat het helemaal niet. Het is bijna een spiritueel proces te noemen. Want het is een fysieke scheiding. Maar het is ook een spirituele scheiding. Ja, en daar heb ik een paar keer druk over moeten maken. Ik heb erover moeten nadenken. En natuurlijk, Real Madrid staat al op het vinkertouw. Dus ik bedoel...
3: Ze staat al je te trekken.
0: Dat zeg ik niet, maar ik hoor het je zeggen. Mij heb je niet horen zeggen. Dat staat maar aan het...
3: Links en rechts ben je getrokken.
0: Nee.
3: Okay,
0: ze staat op het vinkertouw. Kijk, sinds Laurie Cunningham, voor de kenners thuis dan in ieder geval... die denken, hey, Laurie Cunningham, heb ik altijd een soft spot gehad voor Real Madrid... Ja. En natuurlijk ook toen Seedorf daar terecht kwam. Een van mijn favoriete voetballers, Hugo Sanchez. Hè?
3: Ja.
0: Want toen ze in Nederland begonnen op te scheppen over de omhalen van Basten, dacht ik bij mezelf, ik heb er ettelijke gezien van Hugo Sanchez, de voetballende tandarts. Nee, ik had altijd wel iets met de flair. Past bij me. Hè?
3: Ja.
0: Past bij me. Ik herken mezelf daarin. En vandaar dat ze wel op het vinkertouw zaten. En dus ik had altijd de sympathie.
3: Dat je overstapt.
0: Maar ik moet je...
3: Het zo raar, hè? Als
0: nee,
3: je zo,
0: nee, dat is
3: ik
0: helemaal
3: ben,
0: niet.
3: Ik ben, nee. Je hart ligt daar en nee. Dan ga je... Nee.
0: Dus op een gegeven moment bij Milan, het beleid, de ontwikkelingen, Berlusconi, het hele gebeuren eromheen. Ja, die hebben toch een beetje... En uiteindelijk, als je er zo kijkt, is het een verstandige keuze geweest.
3: Ik weet het niet.
0: Dus,
3: het is een veilige keuze geweest.
0: Nee, het is geen veilige keuze. Ik bedoel, als ik zeg Laurie Cunningham, toen volgens mij had jij nog niet eens een luier aan. Aangezien ik ouder dan je ben. Misschien was je er nog niet eens.
3: Jawel, rechtsbuiten.
0: Je zweefde volgens mij nog ergens in de weet ik veel waar je zat. Maar je zweefde ergens tussenin. Ja, dat ben ik echt. Een van de spelers die me absoluut gefascineerd heeft is Laurie Cunningham. En weet je waarom dat vooral ook was? Omdat Engelsen vooral bekend stonden dat ze heel weinig techniek hadden.
3: Ja.
0: En Lori Kunning en begenadigd was, begenadigd speler was. Maar oké. Real Madrid, ik ga dus kijken hoe, als ik lid kan worden. Hè? Want ik wil ook stemmen. Hè?
4: Ja.
0: Ja, we willen. Er komt een nieuwe president. Er komt een. Ja.
4: Gaat hij nou zeker weg? Of je kan ook voor hem stemmen?
0: Je kan voor hem stemmen. Voor mij gaat hij wel meedoen. Maar er is concurrentie. Er is een nieuw consortium is er gekomen. En, ja. die hebben zich gemeld
4: met
0: om.
4: Met bekende spelers?
0: Nou, het is nog niet. Dat gebeurt pas later volgens mij een beetje. Aan de andere kant denk ik, het is heel lastig voor Real Madrid om met spelers te gaan pronken, want de meeste hebben ze al. Dus ja, waar moet je ze dan vandaan halen?
4: Ik denk wel dat er een grote uitverkoop gaat komen.
0: Jawel, we gaan natuurlijk. We gaan doorselecteren.
4: Schandalig jaren.
0: Alaba is gestopt. Carvajal is gestopt.
4: Nou, gestopt. Die moet weg. Zijn gestopt. Ze moeten weg.
0: Ja, maar kijk, bij ons, bij Real is het zo. Dus als je zegt je gaat weg bij Real, dan ben je gestopt. En dat je misschien ergens anders weer kan beginnen. Dat is wat anders. Dan kan ze het Alaba nog heel veel op niveau gaan voetballen. Denk ik in ieder geval niet. En Carvajal zie ik echt niet bij een.
4: Geen enkele talent.
0: Bij Celta de Vigo.
4: Bij Spanje. Niet eens een talent is geselecteerd voor Spanje.
0: Nee. Maar dat komt, er komt een hele goede generatie aan van jonge voetballers.
4: Helemaal.
0: Die linker, jongen die links op het middenveld speelde, heeft er al een beetje aan kunnen proeven.
4: Ja, moet geen basis.
0: Even kijken nog. De besprekingen zeggen als Nico Pas wel of niet terugkomt. Nico Pas heeft er natuurlijk uitstekend gedaan met Como. Om zich te kwalificeren voor. Voor de Champions League, hè? Nico Pas. Een jeugdproduct durf ik niet te zeggen. Hij is een Argentijn. Ja, dus we zullen eventjes moeten gaan kijken. Maar dat is niet het voornaamste probleem vooraan. Het probleem zit voorin. Voor de een zijn een heleboel handtekeningen opgehaald dat hij weg moet gaan. De andere, waar jij niet zo van houdt, Vinicius. Heb ik niet gehoord dat er zoiets is gaande geweest. Heb jij dat ook gehoord?
4: Nou, ze willen, kunnen ze Kylian verkopen. Doe maar.
0: Ja, maar wie gaat hem kopen?
4: Genoeg.
0: Wie, zoals?
4: Zet hem maar gewoon in de
0: Maar zoals wie?
4: De Premier League zijn er genoeg ploegen.
0: Maar wie?
4: Newcastle, Menu. Er zijn genoeg ploegen die hem gaan willen.
0: Ja, maar Mbappé gaat toch nooit van zijn levensdag naar Newcastle?
4: Waarom niet? Die hebben er wel een goed project.
0: Ja, toch op.
4: Die hebben een goed project.
0: Houd toch op. Het project stagneert maar van Newcastle.
4: Nee.
0: Nee, dat is een stagnerend project van Newcastle. Ze moeten doorpakken. Het is een beetje onaantrekkelijk om in Newcastle te gaan voetballen. Het heeft niet de sexy uitstraling van.
4: Menu kan ook.
0: Nou, Menu denk ik ook niet.
4: Jawel.
0: Menu is niet daar op dit ogenblik. Nee.
4: Jawel, totaal. Ze hebben zich alweer geplaatst.
0: Nee, dat wel, maar ze zijn nog niet daar financieel. Want ze hebben nog veel te veel dingen te doen. Ze hebben een stadion wat uit elkaar valt. City zou nog kunnen, maar als je Haaland hebt, ga je het niet doen.
4: Nee.
0: Toch? Please. Nou, Liverpool gaat het ook niet doen. Want Liverpool moet eerst nog maar eventjes komen herstellen van deze tik. In Duitsland zou Bayern München, nou ja, met Harry Kane hebben ze geen enkele reden, nog aanleiding. Italië kan hem niet betalen. Houdt het een beetje op. Ja, Al Hilal misschien of zo, die zou hem kunnen aantrekken. That's it.
4: Gaat hij naar Barca? Lewandowski gaat weg. Ga maar. Ik vind eigenlijk dat hij die stap moet maken.
0: Nou ja, kijk, wat ik wel, en daar probeer ik voor te gaan liggen.
4: En als je hem toch niet wilt, nee, maar luister, als je hem toch niet wilt, dan gaat de prijs natuurlijk omlaag.
0: Nou, aan de andere kant moet ik
4: Want je wil niet een man die zoveel heeft gekost en zoveel verdiend, gewoon op de bank houden.
0: Ja, maar ik denk dat hij ook
4: niet wilt, dan gaat de prijs natuurlijk omlaag.
0: Nou, aan de andere kant moet ik
4: Want je wil niet een man die zoveel heeft gekost en zoveel

0: Maar hij is ook een stuk jonger dan Mbappé.
1: Ja, maar ook niet op die leeftijd. Toen Mbappé op die leeftijd, dan was hij al beter.
0: Nou, maar
1: hij gaat nooit zo goed worden.
0: Nou, misschien hoeft hij niet zo goed te worden, maar hij kan misschien wel een betere teamspeler worden, waardoor hij beter is voor het team.
1: Teamspeler. Ja. Als je ziet al hoeveel hij heeft gescoord, hoe vaak Kylian Real heeft gered afgelopen jaar, is onvervangbaar. En dan kunnen ze dat
0: nee,
1: dan gaat
0: nee.
1: iemand anders moeten
0: Kijk,
1: scoren.
0: Dat vind ik een kortzichtig iets. En weet je waarom? Kijk, Kylian speelt bij Paris Saint-Germain. Met Neymar en met Messi. Het lukte niet. Neymar en Messi gaan weg, toch?
1: Ja.
0: Kylian blijft open, over, scoort heel veel doelpunten, maar weer niks. Real Madrid won in de tussentijd gewoon rustig.
1: Nee, maar
0: pap.
1: Het is een opbouw.
0: Dan vervolgens gaat Kylian stapt over naar Real Madrid. En dat is het moment dat Real Madrid niets meer wint.
1: Ja, dat klopt. Maar
0: dus onvervangbaar.
1: Dat zeggen de Champions League. Maar nogmaals, een wereldtitel, die heeft niemand volgens mij bij Real op zijn naam staan. En dat is veel groter.
0: Een wereldtitel? Natuurlijk is Carvajal wereldkampioen geworden. Wat doe je nou?
1: Zo, wanneer is hij wereldkampioen
0: geworden? Speelt een Spaans international.
1: Ja, maar toen de tijd speelde hij niet.
0: Hij speelde gewoon in het team.
1: Nee.
0: Natuurlijk wel.
1: Ramos was het toen rechtsback.
0: Nee, Ramos is nooit rechtsback geweest. Kom op. Nou. Ik weet niet waar jij hebt gekeken.
1: Toen de tijd wil hij zo begonnen.
0: Je moet je PlayStation updaten. Want,
1: wanneer is Spanje voor het laatst kampioen geworden?
0: Nee, wereldkampioen.
1: Ja.
0: Even kijken, de laatste hebben ze verloren, die finale.
1: Tegen Nederland.
0: 8 jaar geleden. Ja, er zit een soort knip in, omdat Qatar ertussen
1: tegen
0: zat.
1: Tegen Nederland. Toen speelde hij.
0: Wie?
1: Toen tegen Nederland.
0: Carvajal? Hij staat in ieder geval in de selectie.
1: Nu gaan we het niet groter maken.
0: Nee, tijdens die campagne heeft hij gespeeld.
1: Ja, maar in de finale.
0: Absoluut. Ja, ik weet niet als hij in de finale heeft gespeeld.
1: We hebben het niet over recepten.
0: Nee, maar maakt niet uit. Hij maakt de deel uit van de selectie. Nee, nee, niet flauw doen. Niet flauw doen.
1: EK heb je ook
0: dus kom maar niet zeggen van...
1: Heb je ook wel eens mannen gehad dat je denkt van... Oh, speel.
0: Nee. Er zijn nooit zomermannen. Er zijn nooit zomermannen.
1: In de selectie toe.
0: Ik kan Carvajal ook niet een zomerman noemen. Houd toch op, jongen. Nee. Carvajal is een topspeler. Heb je wel eens zijn erereeks gezien?
1: Ja, nou ja, dat is als je
0: zes keer
1: daar...
0: Champions League. Wat zeg je?
1: Ja.
0: Wat zeg je?
1: Maar als je daar speelt, dan lukt het wel. Ja.
0: Waarom? Omdat de rest zo zwak is.
1: Ja, nou ja, dat klopt.
0: Nee, maar Vito, even serieus. Dit is een man met een... Als die man een Barcelona-speler was geweest, liep je niet te kwijlen volgens mij.
1: Ik kijk het hierna, hij is nog nooit wereldkampioen geworden.
0: Wie? Carvajal?
1: Ja.
0: Oké, nou, misschien moet ik je die geven.
1: Excuses aanbieden, want dat is hij nog nooit geworden.
0: Excuses aanbieden doe ik niet heel snel.
1: Hij is wel een keer Europees kampioen geworden in 2024.
0: Ja.
1: Maar hij is nog nooit wereld. Maar toen was hij er toen nog niet eens.
0: Ja,
1: toen wereldkampioen was hij er niet eens.
0: Hij speelt altijd, maar nee. Ik dacht dat hij in dat team...
1: Toen was hij misschien die heb je. Of zo.
0: Kijk, en soms doe ik het een beetje expres om je ook nog wat ruimte te geven. Hè? Want het is goed voor de conversatie.
1: Dus nogmaals, er is niemand in Barcelona, in Real Madrid... die en Europees kampioen en wereldkampioen zijn geweest. En
0: maar
1: wereldkampioen, luister, wereldkampioen is hoger dan Champions League, hè?
0: Ja, maar,
1: laten we eerlijk zijn.
0: Nee, maar dat kan je toch niet vergelijken? Want je kan alleen maar...
1: Dan zeg jij ook van, ja, maar hij is wereldkampioen geworden.
0: Nee, maar niet alleen dat. Hij is de beste ter wereld. Dus ja, dat weet je zelf ook.
1: Nee, maar wereldkampioen, dan ben je...
0: Luister, je kan alleen maar met je land wereldkampioen worden. Maar even, Carvajal, 5 keer de FIFA Club World Cup. Nee, wacht. 6 keer UEFA Champions League gewonnen. 5 keer de UEFA Super Cup. Moet ik doorgaan? 4 keer de Primera División. Division gewonnen. De Copa del Rey 2 keer. De Supercopa in Spanje 3 keer. Hè?
1: Ja.
0: Deed hij dat? De UEFA EK onder 21 heeft hij zelf gewonnen. Nou, dat is gewoon een verschitterende...
1: Ja, maar wereldkampioen is hij nog nooit geweest.
0: Nee, is hij niet geweest. Nee. Daar moet ik je wel gelijk geven in deze.
1: Precies.
0: En zo zie je maar, zo ben ik ook. Ik had ook kunnen doen alsof het een leugen was. Maar dat heb ik, dus dat doe ik niet.
1: Ja, nou, precies. Dus
0: nee, in dit geval zitten we een beetje lastig. Nou, Dien Huis heeft hem ook niet gered om geselecteerd te worden. Ja, dan moet je eventjes... zitten op de blaren. Nou moet ik wel zeggen dat ik nu met het wegvallen van Nico en Lamine Yamal... heb ik toch wel wat vraagtekens bij die Spaanse selectie, zeg ik in alle eerlijkheid.
1: Hoezo?
0: Nou, ik was er nog niet helemaal overtuigd op alle fronten, moet ik eerlijk zeggen. En dat heb ik toch ook een beetje wel met Frankrijk gehad. Als je de selectie doorneemt, zitten er een paar spelers bij. Nee, het is een goede selectie over het algemeen, maar er zitten een aantal spelers bij. Nee, waarvan ik dacht, nou... Dat is toch niet wat het een aantal jaar geleden was op de een of andere manier.
1: Ja, nou ja.
0: Ja, vind ik wel. Wacht, ik ga maar even bijpakken. De Spaanse WK-selectie, toch? Even
1: ik
0: kijken.
1: Ik kijk even.

0: naar die finale toen tegen Nederland.
1: Ja.
0: Van Spanje. Ja, dus wat ik zei, Ramos was gewoon rechtsback hoor. Zo is hij ook naar Real Madrid gekomen,
2: nee,
0: van Sevilla.
2: Centrumspeler. Ach,
0: nee, Ramos is als rechtsback van Sevilla naar Real Madrid gekomen. En toen heeft hij in het Spaans elftal, want het centrum was Piqué en Puyol.
2: Ja.
0: En toen speelde hij gewoon rechtsback.
2: Nou, dat zou kunnen, maar bij Real Madrid. Oké, maar luister even terug naar de selectie. Jij zit in het verleden te hangen, ik kijk alweer naar de toekomst. Oké, de volledige WK-selectie. Unai Simon, dat lijkt me duidelijk. Atletico, Atletiek Club, David Raya van Arsenal. Je vergeet bijna dat hij ook een Spanjaard is.
0: Dat is een goede keeper, hoor.
2: Ja, John Garcia van Barcelona. Heeft het goed gedaan, trouwens, die John Garcia.
0: Nu zeg je die over. De keeper. Praat nu over Spanje, toch?
2: Spanje, ja, de keeper van Barcelona.
0: Ja, want jij vond Frankrijk ook minder qua selectie.
2: Er zitten een paar suspects bij. Oké. Verdedigers Pedro Porro van Tottenham Hotspur. We kunnen niet echt zeggen van dat die op een geweldige campagne terugkijkt. Dan hebben we Marcos Llorente, ben ik een fan van. Atletico Madrid, goede speler.
0: Dat is een middenvelder, toch?
2: Nee, verdediger. Dat is een wingback.
0: Zo'n blonde.
2: Die blonde, ja.
0: Die van Real komt?
2: Natuurlijk, weet ik dat.
0: Natuurlijk
2: weet ik dat.
0: Maar goed. Ja. Zomer hebben ze hem weggedaan. Maar goed.
2: Ja, maar we hadden beter toch? Ja, dus, hij speelde tijd voor Roberto Carlos, volgens mij al.
0: Ja.
2: Pau Cubarsí, Eric Garcia. Vind ik niet zo'n geweldige naam.
0: Veel mensen vinden hem wel. Wat heeft City gespeeld?
2: Ik weet het. Ik heb hem nooit zo geweldig gezien. Ik vind dat hij ook een beetje makkelijk wordt. In die 1-op-1 dingen vind ik hem niet zo sterk.
0: Cubarsí, die is ook pas 18 of zo.
2: Nee, maar die is goed. Maar Eric Garcia is wel suspect, vind ik altijd vaak. Ja. Dan hebben we Aymeric Laporte van Atletiek Club. Goede speler.
0: Ja.
2: Mark Cucurella van Chelsea.
0: Laporte komt van Barcelona af.
2: Weet ik niet als hij dat is, hoor.
0: Je hebt wel een Laporte die daar heeft.
2: Ja, maar dit is Aymeric Laporte of zo. Ja. En volgens mij, Laporte is een naam die vaak voorkomt, hè. Dus daar moeten we een beetje mee oppassen. Maar misschien heb je daar wel gelijk in, hoor. Dat gaan we straks nog eventjes even checken.
0: En wie zit er nog meer?
2: Wacht even, we gaan even verder met wie we nog meer hebben. Dan hebben we Cucurella van Chelsea. Heeft een goede campagne gedraaid de vorige keer.
0: Ja,
2: maar
0: een beetje wild.
2: Je moet iets dichterbij komen. Ja, nee. Toch niet. Ja. Heeft het moeilijk gehad bij Chelsea, toch, uiteindelijk? Was een vaste waarde.
0: Ja, maar nu is hij wel basis elke keer.
2: Ja, hij is wel weer basis, inderdaad.
0: Hato komt niet aan de bak bij hem.
2: Wat?
0: Hato komt niet
2: aan de bak. Nee, Hato kan alleen geld verdienen. Maar hopelijk zit er een Gravenberg-scenario voor Hato weer. Maar hij moet niet te veel onzichtbaar blijven.
0: Want het is moeilijk natuurlijk, want nu komt er weer een andere trainer.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dat is wel lastig.
2: Ik denk dat Hato naar Portugal moet gaan, dat denk ik zelf. In Portugal zou die, zou die spelen. Bij Porto, Benfica, een van die teams. Weet je waar die een behoorlijke campagne kunnen hebben, Europees? En waar die veel wedstrijden kan spelen? Portugal is altijd een goede basis geweest voor veel van die spelers. Alejandro Grimaldo van Leverkusen. Goede speler.
0: Ja,
2: goed. Ja, Mark Pubil van Atletico Madrid. Die kon ik me even niet herinneren.
0: Nee.
2: Maar dat zal wel een stug verdediger zijn, denk ik. Om het zo maar. Die Pubil kan ik me absoluut niet.
0: Nee.
2: Dan hebben we Rodri, hè, van Manchester City.
0: Ja.
2: Martin Subimendi en.
0: Die zijn goed, hoor, alle twee.
2: Ja, die zijn heel goed. Mikel Merino van Arsenal. Van Merino ben ik ook niet zo onder de indruk over het algemeen.
0: Wat ik wel jammer vind, was een beetje aanvallen. Dat ze die Ceballos niet hebben opgeroepen. Maar omdat hij een soort ruzie heeft gehad, heeft hij op het laatst niet meer gespeeld. Ik vind dat wel een Spaanse.
2: Alleen Ancelotti wist daar goed mee om te gaan. Want die liet hem gewoon net genoeg spelen dat hij ook nog blij was. Ja, klopt. Ja, Ceballos is een goede speler.
0: Die kan hier gewoon op het middenveld.
2: Vind ik ook.
0: Maar op een gegeven moment heeft hij ruzie met die trainer gehad.
2: Ja, maar dan nog kan je hem selecteren. Ik bedoel, het staat los van.
0: Hij speelde op een gegeven moment niet.
2: Ja, maar je weet wel wat hij kan. Hij speelt toch echt al een tijdje bij Real Madrid. Hij heeft toch niet uit te leggen dat hij kan voetballen.
0: Ja.
2: Dan hebben we Pedri, Gavi natuurlijk van Barcelona. Fabian Ruiz van Paris Saint-Germain. Is een Spanjaard, hè? Vergeten we soms nog wel eens een beetje. Maar is niet een speler die echt in het oog springt voor mij.
0: Ook niet altijd, hoor, bij Paris Saint-Germain.
2: En dan heb je,
0: als iedereen fit is, speelt hij niet.
2: Ja, en dan heb je Alex Baena van Atletico Madrid. Dus Atletico is eigenlijk goed vertegenwoordigd hier in het team. Wat ik wel snap, want dat geeft je wel die fighting spirit, hè, die je nodig hebt. Hè? Aanvallers, daar zit een. Nou, ook bij de aanvaller. Lamine Yamal. Oké, prima. Lijkt me duidelijk. Ferran Torres. Ik heb het niet echt met Ferran Torres.
0: Dat is toch die
2: van Barca?
0: Barcelona? Nee, ja. Ik ook niet echt.
2: Fernand Torres is... Ja, ik weet niet. Dat nee, is,
0: ik
2: dat
0: ben ook niet een...
2: Is niet het vuur.
0: Spitsen bij Spanje. Dat was vroeger ook bij Portugal en bij
2: zonder spits.
0: Dat was altijd moeilijk.
2: Nee, maar
0: er is nooit... Kan jij een goede Spanje... Ja, Santillana...
2: Nee, wacht even. Maar je vergeet één ding. Portugal had altijd de Europese topscorer. Zoals Gomez of zo, geloof ik. Die scoorde altijd bij zijn club, maar nooit bij Portugal.
0: Ja.
2: Maar Ferran Torres ben ik niet zo. Dani Olmo, goede speler. Kan me voorstellen dat je...
0: Nee, maar ik vind hem ook niet...
2: Het zit een beetje iets... Ja, precies. Heb ik ook een beetje. Nico Williams, ja, sowieso.
0: Maar luister, als jij Nico op links hebt en je hebt Jamal op rechts, heb je toch wel lekkere vleugel.
2: Maar allebei niet fit.
0: Ja, maar misschien tegen die tijd wel.
2: Nee, Nico Williams is al de hele seizoen struggelt hij al. En Lamine struggelt nu ook. Die gaan niet helemaal fit eraan beginnen. Je hebt ze wel fit nodig.
0: Ja.
2: Mikel Oyarzabal, Real Sociedad.
0: Die is een goede speler.
2: Goede speler, ja. Borja Iglesias, ben ik toch een beetje verrast. Trouwens, Real Madrid speler, by the way. Maar Borja Iglesias, die grote stevige, Celta de Vigo.
0: Ja, ik weet niet.
2: Een koppertje, nou stevige voetballer. Maar Victor Muñoz, voor mij een onbekende van Osasuna.
0: Ja.
2: Dat kan trouwens wel in Spanje. Hè? In Spanje kan je gewoon van Osasuna komen en international zijn.
0: Engeland ook hoor.
2: Wat?
0: Engeland ook.
2: In Engeland ook. In Nederland is het uitgesloten. Ja. Maar soms is het maar, er zit er een maand tussen dat je van 20 naar 500 gaat, dan kan je op international worden. Jeremy Pino van Crystal Palace.
0: Die ken ik ook niet.
2: Maar het grappige is dat Crystal Palace, die heeft dus onder andere bij Frankrijk, heeft die Matete, die speelt ook bij Crystal Palace. Die speelde samen met Michael Olise
0: in
2: dat team, samen met deze Jeremy Pino.
0: En die ene centrale verdediger.
1: 107.9 Mark.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, zou volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio nog leven en actief betrokken zijn bij politieke besluitvorming. Sinds zijn aantreden is hij niet in het openbaar gezien, wat eerder tot geruchten over zijn gezondheid leidde. Rubio zegt dat de feitelijke macht in Iran intussen bij de revolutionaire garde en een kleine groep commandanten ligt. De gesprekken tussen Iran en de VS liggen stil. Iran heeft een staakt het vuren in Gaza en in Libanon als harde eis gesteld. De Amerikaanse regering Trump wil AI-ontwikkelaars vragen om hun nieuwste modellen vrijwillig te laten testen door de overheid. Dat moet dan gebeuren voor publicatie met het oog op cyberveiligheid en risico's. Overheidsinstanties krijgen de opdracht om afspraken te maken met AI-bedrijven over die tests. Het beleid volgt uit een presidentieel decreet dat vandaag is ondertekend. Binnen de regering was er al eerder discussie over de invloed van de overheid op de AI-sector en de concurrentie met China. De Britse politie ligt onder vuur na de dood van een 18-jarige student in Southampton. Het slachtoffer werd geboeid terwijl de jongen dodelijk gewond op straat lag en zei dat hij was neergestoken. De dader is al veroordeeld tot levenslang, maar blijkt de politie te hebben misleid. Een betrokken agent is inmiddels uit dienst gegaan, 3 anderen werken er nog. De zaak leidt tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk en het korps wordt onderzocht door politiewaakhond IOPC. De premier en verschillende politici zeggen geschokt te zijn. En langs de kust van de Bahama's zijn 6 scheepswrakken gevonden die mogelijk verband houden met piraterij uit de 18e eeuw. Onderzoekers troffen op de wrakken onder meer verkoold hout aan, kanonnen en kogels, wat kan wijzen op geplunderde en verbrande schepen. De vondst werd gedaan na een jaar onderzoek door archeologen en filmmakers. Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat er archeologisch bewijs voor piraterij bij de Bahama's is gevonden. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de schepen. Het weer, hier en daar nog buien. In de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Ja, welkom aan de andere kant van 9 uur. En we zijn zover voor het tweede deel van de Heren van Stand. En ik hoop dat u dat ook bent. We zaten een beetje te mijmeren en volgens mij hebben we onszelf een beetje verloren in de reclame. Omdat de discussie namelijk hier vrolijk doorging. Ik ben trouwens ook benieuwd hoor, wat u ervan vindt. Hè? Misschien ben ik wat te kritisch op de Braziliaanse selectie. Het is niet een selectie waarvan ik denk, nou die gaan ver komen. Hè? Dat idee heb ik niet. Maar misschien kunnen ze me aangenaam verrassen. Vita, jij denkt zelf van, er staat wel een geraamte waarmee je wat kan.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, zet je je geld erop of niet?
1: Nou, dat niet.
0: Oh, dat niet. Oké, dat weten we genoeg. Hè? Je leert een man kennen door via zijn portemonnee, denk ik altijd maar.
1: Dat wel. Maar ik denk... Het is niet zo slecht hoe jij het...
0: Het zit hem vooral achterin. Achterin hebben ze te veel spelers die ondermaat zijn. Van alle achterhoede spelers...
1: De backs.
0: Zijn er twee centrale spelers. Nou, er moeten meer centrale verdedigers. En die Wesley is trouwens een centrale verdediger. Wesley speelt bij Nottingham Forest. Niet geweldig.
1: Nee. Maar goed, jij hebt het wel veel van de backs vooral.
0: De backs zijn zwak. Ja, de backs zijn zwak.
1: Kijk, de backs gaan het moeilijk krijgen als jij straks tegen Frankrijk moet.
0: Maar dan ga je ook...
1: Dan moet jij op een gegeven moment Dembele en Olysee gaan spelen.
0: Ze gaan het dan moeilijk hebben als ze tegen Marokko spelen.
1: Nou, dat niet.
0: Natuurlijk wel.
1: Marokko gaan ze wel weer.
0: Echt wel, dat ze moeite gaan hebben tegen Marokko.
1: Rechtsbuiten, linksbuiten, Diaz.
0: Ja.
1: De rechtsbuiten. Hij speelt volgens mij speelt hij rechtsbuiten.
0: Ja,
1: Massili wint van Marokko.
0: Nou, dat moet ik nog maar zien. Heb je de WK-kwalificatie niet gezien? Dat was kommer en kwel, hè?
1: Ja, maar...
0: Ze hebben zeer beroerde... Oké, in 2002 hadden ze ook een slechte...
1: Je hebt Diaz en dan wat? Marokko is training.
0: Ik denk dat deze backs...
1: Carlo is training, hè? Carlo.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ik heb ook alle vertrouwen in Carlo. Maar het geeft gewoon aan dat de keuze niet heel geweldig is.
1: Ja.
0: Kijk, Endrick kan natuurlijk als rechtsbuiten spelen. Dat kan, hè? Dat is fijn. Want dat speelt hij bij Lyon ook. Komt hij ook een beetje van rechts. En hij kan naar de spits, dus dat snap ik. Martinelli ben ik geen fan van, maar oké, tactisch snap ik. Igor Thiago is een fysieke speler, die ze soms ook wel eens missen. Niet een verfijnde speler, maar een fysieke speler. Heeft wel veel doelpunten gemaakt trouwens bij Bournemouth, iets van 22 of zo geloof ik. Luis Enrique ben ik een fan van, speelt in Brazilië. Matheus Cunha, goede speler, viel me al op bij Wolverhampton toen in die tijd al. Waar hij onder Espirito Santo speelde. Hè? Ja. Onze Afrikaanse trainer van São Tomé. Neymar speelt. Nou, Neymar gaat spannend worden. Ik bedoel, voetballen kan niet. Dat is niet
1: veel mensen juichen dat hij ermee is. Ook nou, spelers. Ik zag Ramos een filmpje. Ja, onze Ramos.
0: Als Neymar het idee heeft. Hè, heb ik de kans om het nog één keer te laten zien. Ja. Want hij gaat niet nog een WK kunnen spelen. Daarvoor is een lifestyle.
1: Marcelo was ook een filmpje. Juichen dat Neymar
0: Ja. Maar ik bedoel, oké. Dus het kan zijn dat als hij denkt van dit is mijn laatste keer. Dan kan hij vlammen.
1: En als hij voor de ploeg gaat spelen, dus niet
0: precies.
1: Persoonlijke dingen in
0: het
1: dan kan het wel.
0: Maar ja, Rafinha top. Rayan ben ik een fan van. Echt een fan van. Ik denk dat het te vroeg is. Ik denk dat Rayan echt wel meer kan bloeien bij die andere generatie die eraan komt. De Estevaus. En,
1: is ook zo jammer dat Estevaus.
0: Estevaus is verschrikkelijk jammer. Misschien beter ook voor Brazilië. Kijk, dat team wat eraan zit te komen. Daar zitten heel veel getalenteerde spelers bij. Daar is Vinicius dan. Zal dan de wat oudere speler zijn. Dan is hij nog geen 30 trouwens. En Rodrigo is hopelijk dan ook weer terug. Ja, daar komt wel een hele mooie generatie aan. Dus daar ben ik wel blij om. Maar die zijn nog niet zo ver. Maar goed dat die meegaan. En Danilo, speler op het middenveld bij Brazilië. Daar heb ik wel een hoge pet van. Ik dacht bijna dat hij niet zou redden, maar... Okay,
1: dat... Maar als je bijvoorbeeld Engeland neemt. Want nu hebben we nog een paar selecties. Nou, dus kansen.
0: Engeland is ook altijd weer interessante...
1: Ze hadden Foden en Palmer mee moeten nemen. Die spelen gewoon de laatste tijd. Dus die hadden ze gewoon mee moeten nemen. En die nemen ze niet mee.
0: Nou ja, Tuchel is een beetje aparte trainer. Maar volgens mij is Foden... Nog Foden en nog...
1: Ze zijn gewoon fit.
0: Dat ze echt fit zijn. Jawel,
1: ze spelen, ze vallen gewoon in. En Palmer was laatst gewoon basis.
0: Ja.
1: Ja. Al draaien ze niet een goed seizoen. Chelsea, heel slecht zelfs. Volgens mij hebben ze ineens Europees voetbal gehaald.
0: Nee, hebben ze ook niet. Hè.
1: Dus dat wel. Maar ze hebben volgens mij ook 4 trainers in een jaar gehad.
0: En Trent gaat ook niet mee trouwens. Hè? Trent Alexander-Arnold. Vind ik ook terecht trouwens. Hoor.
1: Hij heeft het niet zo'n goed seizoen.
0: Verre van.
1: ja, wie moet je anders als rechtsback zetten? Nou, als je hoort nu de namen, dan denk je ook bij een paar.
0: Nou ja, ja. Aan de andere kant denk ik van ja, als
1: Gordon, dat soort mannen.
0: Als
1: jouw naam.
0: Als Luke Shaw weer fit is, dan neem hem maar mee. Want Luke Shaw is de enige speler die 100 jaar geblesseerd is en gewoon in de basis komt te staan. Hè?
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken wat we hebben. We hebben Jordan Pickford van Everton. Nou, dat is volgens mij een beetje de vaste keus. Dean Henderson van Crystal Palace.
1: Ja, ja.
0: James Trafford van Manchester City. Ken ik niet trouwens.
1: Nee, niet veel. Ik heb hem wel eens gespeeld hoor. Dat ik heb wel eens zien spelen.
0: Nee, ja, maar ik ken hem niet echt. Nou, verdediger Mark Gouye, als ik het goed uitspreek. Top, lijkt me
1: van
0: prima.
1: City toch?
0: Ja, Nico O'Reilly. Van City.
1: Ja.
0: Vond ik niet zo geweldig hoor.
1: Nee, maar hij speelde ook amper.
0: Hij heeft veel gespeeld.
1: Ja.
0: Ja, hij heeft wel veel gespeeld in die laatste periode. Okay. En John Stones van Manchester City.
1: Die heeft ook amper, die heeft afscheid genomen laatst. Ik wist niet eens dat hij nog speelde.
0: Nee, dus dat vond ik opvallend. Nou, Esri Konsa van Aston Villa, die zit er al een tijdje bij.
1: Ja.
0: Reece James van Chelsea.
1: Die was continu geblesseerd, maar hij is een goede back, hoor.
0: Goede back, maar oké. Okay.
1: Ik zag laatst, hoe heet die spelen? Wie? Kyle Walker.
0: Spaar. Ja, in Italië.
1: Nee, hij speelt ergens in een lage club in Engeland.
0: Hij speelde toch in Italië?
1: Nee, hij speelt bij een lage club. Ik zag hem gewoon, ik weet niet tegen wie, maar dan dacht ik van waarom speelt hij hier?
0: Och, Tino Livramento van Newcastle United. Gerald Kwanza van Bayer Leverkusen. Vind ik geen geweldige speler trouwens. Dan Burn van Newcastle United. Die heb ik moeten googlen. Ken ik niet.
1: Ja, hij speelt nu bij Burnley.
0: Bij Burnley, oké. Okay.
1: Die zijn gedegradeerd ook, dacht ik.
0: Nou ja, hij speelt nog voor zijn plezier, denk ik.
1: Ja.
0: En dan heb je Jet Spence van Tottenham Hotspur. Wat ik wel een goede voetballer, maar...
1: Ja, Jet Spence.
0: Hij heeft het zeer zwaar gehad daar bij Spurs. Maar. Dus als ik naar die achterhoede kijk, denk ik, nou, nee. Niet helemaal.
1: En wat heet hij die opgeroepen? Trent.
0: Nee.
1: Ja, maar dan vind ik, als ik deze speler hoor...
0: Nou, Trent wel terecht dat hij niet opgeroepen wordt.
1: Nee, maar
0: wordt.
1: Als jij deze spelers hoort...
0: Ja, dan vind ik ook nog steeds terecht dat Trent niet wordt opgeroepen.
1: Ja, oké, maar laten één van deze spelers bij Real op rechtsback gaan staan.
0: Ja, nee, de meeste gaan naar
1: die
0: daar.
1: Die hebben dan nog een slechter seizoen dan Trent.
0: Nou, ik vind dit toch? Niet... Ja, maar ik vind dit niet geweldig wat ik hier zie staan. Middenvelders, Declan Rice. Nou, lijkt me duidelijk. Arsenal, prima. Elliot Anderson van Nottingham Forest.
1: Ja, nou ja, wat is die?
0: Ja, Jude Bellingham, Real Madrid, lijkt me prima. Dan hebben we van Arsenal hebben we Jordan Henderson.
1: Die is 80.
0: Die is van Brentford trouwens.
1: Nee, dat is Jordan Henderson. Die
0: die van Ajax, ja.
1: Maar die is oud.
0: Morgan Rodgers ben ik wel gecharmeerd van. Van Aston Villa.
1: Ja,
0: ben ik wel gecharmeerd van. Kobbie Mainoo.
1: Nou, goed.
0: Maar dat zijn de middenvelders.
1: Ja, maar het zijn vooral brekers.
0: Stug, breken, loop. Ja, Ace is de creatiever. En Morgan Rodgers. Morgan Rodgers ook. Ja. En Mainoo ook eigenlijk wel.
1: Nee, maar Mainoo speelt ook een beetje achter.
0: Jawel, maar wel goed aan de bal.
1: Niet een man passeren achter de spitsen, dat niet. Daarom vind ik het jammer dat gewoon Palmer of Foden gewoon niet mee zijn.
0: Niet mee. Nou, dan hebben we voorin Harry Kane. Nou, geen discussie. Ollie Watkins vind ik wel verrassend. Hij heeft niet zo'n goed seizoen gespeeld.
1: Ja, maar die gaat ook niet... Kane is spits. En Ollie Watkins kan niet rechts of links.
0: Nou, Ollie kan je er wel in zetten, want hij is natuurlijk...
1: Als een soort nood met twee
0: noodoplossing, ja, precies. Ja. Ivan Toney, ben ik een fan van, maar speelt bij Al-Ali.
1: Maar nu noem je ook drie centrumspitsen al op, hè?
0: Ja.
1: Ik moet rechts en links buiten, want nogmaals, Foden kan ook links buiten spelen gewoon. Of wat dan ook.
0: Nou, Toney is een centrumspits, dus dat is een pinch hitter. Dus daar die zal niet veel spelen. Ollie Watkins op speciale momenten. Ik denk als er veel ruimte komt, dan is het voor Ollie wel om te spelen. Bukayo Saka, nou, dat lijken we duidelijk. Ja. Noni Madueke.
1: Toch goed?
0: Nou, lijkt me ook wel terecht.
1: Ja,
0: speelde.
1: Was.
0: Speelde absoluut niet. Hij is de backup van Saka, dus dat is wel knap. Marcus Rashford geselecteerd van Barcelona.
1: Ja, links buiten dat.
0: Ja. Anthony Gordon van Newcastle. Ja,
1: die vind ik niks.
0: Ja, ik vind hem ook niet zo geweldig. Hij wordt hoog aangeslagen, maar een draver vind ik dat ook een beetje. Dus Maguire zit dus niet in de Engelse selectie. Die is niet mee. Vind ik ook niet per se een gemis. Als ik Gouye achterin heb, dan hoef ik Maguire volgens mij niet. En een ander koppertje die...
1: Wie speelt dan met Gouye centraal achterin dan?
0: Nou, dat wordt dus een beetje spannend. Ja. Want ik denk dat het dan John Stones zou moeten worden als centrumverdediger.
1: Ja.
0: Dat is wat ik dan denk. Of ja,
1: Erik
0: Konsa zou misschien kunnen. Livramento weet ik niet hoor, als hij centrum speelt. En Jarro Kons is wel een centrum verdediger van Bayer Leverkusen. Maar ja, dat is het zo'n beetje. Dus ja.
1: Ja. Ook niet echt.
0: Nee, maar ik heb het idee dat. Ik heb altijd het idee dat Engeland een veel sterkere selectie kan hebben.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Dat idee heb ik altijd. Al weet ik niet zo heel goed. Maar soms moet je ook wel eens kijken, die Premier League. Er spelen natuurlijk ook niet heel super veel Engelse spelers in, hè?
1: Maar nogmaals, ik ben fan van die twee, Palmer en Foden. Ja. Ook al zijn ze nu, hebben ze niet helemaal een topseizoen gedraaid. Ik zou ze altijd meenemen.
0: Nou ja, kijk, dit
1: zijn wel mannen die kunnen scoren, mannen die kunnen actie kunnen maken.
0: Ja, maar hij mikt op Kane. Dit is al. Die hele voorhoede is eigenlijk gemaakt rondom Kane. Weet je, en Saka speelt natuurlijk op rechts. Kane komt in het midden. En dan zullen we kijken wie er van links komt. Of hij speelt met drie spitsen. Of twee spitsen bedoel ik.
1: Ja, ja. Maar goed.
0: Wat niet helemaal Kane's spel is. Maar nou ja, trouwens is niet waar. Het is wel Kane's spel, want dan kan zich laten zakken. Maar ik weet dan niet wie die lopende spelers zijn. En misschien kan Madueke daardoor eigenlijk best nog wel wat minuten gaan maken.
1: Ja,
0: ik had niet gedacht dat hij het zou redden in Engeland trouwens.
1: Ja.
0: Hoor.
1: Dus, ja, maar goed, hij speelt niet 15 wedstrijden achter elkaar, hè?
0: Nee, dat doet hij
1: dus
0: niet.
1: Dat is zijn grote voordeel, want hij is best wel blessuregevoelig. Ja, al in Nederland.
0: Maar de momenten dat hij in is gevallen, ook in de Champions League, moet ik zeggen, heeft hij het goed gedaan.
1: Ja, dat klopt. Maar als jij blessuregevoelig is en jij moet gewoon invallen of je moet twee keer basis spelen, dat lukt nog wel. Maar stel dat Saka er lange tijd uit zijn, dan gaan ze een probleem krijgen.
0: Ja, dus dit team weet ik niet hoor. En ik weet ook niet als hij in staat is om Jude Bellingham goed in te zetten.
1: Ja, en dan Duitsland nu.
0: Duitsland, oké. Okay. WK-selectie Duitsland. Ik heb die ook gezien, daarvan was ik ook niet onder de indruk hoor.
1: Ja.
0: Gek genoeg.
1: Nee, ook niet. Ik zag ook een paar spelers dat ik denk, ja. Maar goed, bij Bayern zijn er ook niet zoveel Duitse spelers natuurlijk.
0: Nee, daarom. Weet je, want dat wordt een beetje dat rad wat ons voor ogen wordt gedraaid.
1: Ja, en Dortmund en Leverkusen hebben niet een goed seizoen
0: en
1: gedraaid.
0: En Florian Wirt, die we allebei aan het bewieroken waren, die bakte weinig van op dit ogenblik.
1: Musiala was net fit en die speelde op een gegeven moment, was hij reserve.
0: Ja, klopt. Maar die komt wel weer terug. Ja. Even kijken, wat hebben we hier gehad? Nou, Musiala heeft een auto-ongeluk veroorzaakt, hè? Oh. Hij reed te hard. Hij reed kei en kaart, heb ik ook begrepen. En hij was dus bij een ongeval betrokken. En hij reed met een snelheid van 194 kilometer per uur, waar 120 was toegestaan.
1: Okay.
0: Oh. De bestuurders en bijrijder van een andere auto raakten lichtgewond. Moest hij al even zijn rijbewijs moeten inleveren en ook een geldboete. Maar daarvoor zal hij niet uitgesloten worden. Maar het is altijd wel even een dingetje. Overigens is de eerste wedstrijd van Duitsland tegen Curaçao op 14 juni. Dus dat is dan direct de vuurdoop van de Blue Wave, om het zo maar even te zeggen.
1: Die shirtjes zijn niet aan te slepen.
0: Ze zijn niet aan te slepen.
1: Dat is een item gewoon. Allemaal uitverkocht,
0: klopt.
1: Overal.
0: Ja.
1: Blue Wave, blauwe gele shirtjes. Nou, helemaal.
0: Ja, nou, ik ga het van dichtbij zien. Ik ben benieuwd.
1: Maar heb je die prijzen gezien in de US?
0: Ja, heb ik ook gezien.
1: Nou, dat is toch absurd.
0: Ja.
1: Mensen denken zelfs dat op een gegeven moment dat je gewoon lege plekken gaat zien. Nou. Dat was op een gegeven moment ook, was het volgens mij de Afrika Cup in Marokko.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat ik aan een vriend van me vroeg.
0: Dat het uitverkocht was,
1: dat is aan de hand. Toen zei hij ook, nee, maar gewoon ook, die prijzen zijn zodanig. Dat op een gegeven moment mensen niet kunnen gaan gewoon.
0: Klopt.
1: En als je ziet die prijzen in de US nu.
0: Ja.
1: Nou, dat is schandalig.
0: Ja, maar het gaat zelfs tot parkeren bij het stadion, hè. Dat het honderden euro's of zo kost.
1: Dat is schandalig.
0: Nou, vriend, als ik een paar honderd euro moest betalen, dan zou ik letterlijk op de fiets komen.
1: Nee,
0: echt waar.
1: Het is schandalig. Nee, maar die prijzen sowieso. Luister, er zijn nu gewoon twee courtside tickets.
0: Ja.
1: De NBA. Ja. Gewoon. Dus de finale van de. Dus is dat eigenlijk de halffinale.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon vanavond is er een wedstrijd.
0: Ja.
1: $500,000.
0: Ja, sorry.
1: Twee tickets.
0: Sorry.
1: Daar zit je wel courtside. Dan
0: never,
1: zit je wel celebrity
0: no, never,
1: role.
0: Never.
1: Zo duur is het.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Er zijn de goedkoopste tickets, dan ben je misschien bijna 3000.
0: Ja, maar dat ga ik echt niet doen.
1: Maar als je nu de prijzen hoort van de.
0: Ja, het is schandalig.
1: Maar het betekent wel dus dat er heel weinig. Sowieso hebben mensen niet zo van, ik ga niet naar het land van Trump.
0: Ja, dat is één.
1: Dus dat hebben al heel veel die islamitische landen vanuit die gaan al niet supporten.
0: Klopt, ja.
1: Ik ken ook heel veel mensen uit Marokko die altijd gingen van Marokko, maar die denken, ik ga niet daar.
0: Nee, want voor je weet zit je, kom je in een gevangenis in El Salvador terecht.
1: Ja, screening, social media. Als jij dingen hebt geappt, toevallig iets tegen, ja, dan is het al lastig.
0: Vreselijk
1: dus,
0: gewoon.
1: Dus dat is al, die heb je al niet. En nu zie je de prijzen de taxis en alles ernaartoe is gewoon niet normaal. En toen een vriend van mij, die was toen naar Qatar gegaan.
0: Uh-huh.
1: Hij zegt, als je die prijzen zag, openbaar vervoer was gratis. Alles was goed geregeld.
0: Ja.
1: En dan nu in de US.
0: In de US. Nou ja, het is Canada en Mexico
1: US,
0: ook nog een keer.
1: Het is ook een voetballand. Dus er gaan een heleboel mensen gaan niet zomaar naar andere landen kijken.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel die Latino-populatie die wel heel erg voetbalminded is, hoor, nog steeds.
1: Ja, maar die gaat niet zomaar naar Portugal tegen...
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, maar die gaan wij ook alleen in de samenvatting zien.
1: Nee, Portugal, maar dat bedoel ik, want je moet op een gegeven moment... Als je bijvoorbeeld stelt dat Portugal tegen Kroatië speelt...
0: Ja.
1: Gaan niet alleen Kroatië en Portugezen het stadion kunnen vullen.
0: Nee, grote
1: stadions ook. Dus dan ga je lege plekken krijgen. Want als die prijzen zo duur zijn, gaan niet de plaatselijke bevolking denken... Nou, ik ga even een wedstrijdje kijken. Want zo zijn ze ook weer niet. Want ze zijn niet zo voetbalminded.
0: Nee, absoluut niet.
1: En helemaal niet als ik honderden dollars moet gaan betalen.
0: Nou, sowieso niet. Dus dan ga ik naar tv kijken.
1: Nee, als Nacho was gegaan, zou je wel gaan, toch?
0: Ja, maar niet in Amerika zou ik gaan. Ik zou dan... Of dan kan hij naar...
1: daarom zou bij je lood...
0: Nee, dat weet ik. Maar als het Amerika was geweest, had ik wel voorgenomen om niet naar Amerika te gaan. Maar wel Canada of Mexico.
1: Ja, maar goed. Wie is nu gegaan? Uiteindelijk?
0: Irak, toch?
1: Irak.
0: Ja.
1: En waar spelen die? Dat is nog niet bekend.
0: Nee, ik weet niet. Ik heb het niet meer. Ik heb het een beetje losgelaten. Ik heb nog wel een national shirt. Ik heb nog wel een national shirt aangeschaft.
1: En hij is mooi wel?
0: Van Kelmen. Ja, dit keer van Kelmen.
1: Kwaliteit was
0: nog
1: beetje
0: over de Nee, de kwaliteit was niet zo geweldig. Maar dit is wel beduidend betere kwaliteit, ja.
1: Oké, dus je loopt er wel straks een beetje
0: mee. Ik loop er straks trots mee. Maar ja, ik ga straks naar Curaçao, maar ik weet niet. Eerst dacht ik van, moet ik hem meenemen? Maar ik denk, nou, is niet helemaal beleefd om dat te doen.
1: Nee?
0: Nee, ja, ik ben daar betrokken bij een Blue Wave evenement, hè.
1: En dan kan je niet met je nacho shirt komen?
0: Lijkt me toch niet, hè? Helemaal.
1: Nou.
0: Nee. Ik vind het, nee. Ja,
1: het zijn geen concurrenten. Het is niet zo dat je komt tegen...
0: Nee, maar soms moet ik er wel het momentum. Dus Blue Wave wordt krijgt de zegen.
1: Maar je hoeft hem niet op dat moment aan te trekken.
0: Nee, niet op dat moment.
1: Hij komen ermee.
0: Nee, nou ja, ik bedoel, hij gaat mee. Ik bedoel, laten we dat wel even vooropstellen. Hij gaat mee, natuurlijk. Maar
1: je moet wel representeren.
0: Maar tijdens het Blue Wave evenement, denk ik, vind ik het niet gepast. Dus dan...
1: Nee,
0: ze zijn niet aan te slepen, hoor ik inderdaad. Ja
1: dus dat...
0: Dat wordt wat bij het Blue Wave. En daarna spelen ze nog een oefenwedstrijd. Ze spelen straks tegen Schotland, geloof ik. En dan spelen ze nog een oefenwedstrijd tegen Aruba.
1: Maar wat de advocaat heeft gedaan, is niet netjes. Ook.
0: Daar wil ik het niet eens over hebben.
1: Het is wel echt vuil.
0: Op zijn advocaat, ja precies.
1: Ja, maar weet je wat ook is met advocaat? Hij heeft altijd een beetje een warm gevoel, hè? Van, oh, een beetje oude man, maar weet je, een beetje...
0: Nou, maar dat heeft hij ook wel...
1: Er is niet zoveel kritiek gekomen naar aanleiding
0: van... Hij heeft dat wel ten opzichte van die spelers, geloof ik het ook wel. Want dat heb ik vaak genoeg gehoord. Maar als het gaat om positie en geld, dan is hij keihard.
1: Heeft hij gewoon niets te maken. En dit, hij heeft misschien ook Rutte een beetje je kan hem nemen.
0: Ja.
1: En dan komt hij gewoon terug.
0: Ja.
1: Dat kan. Maar dan had hij iets kunnen doen van luister, we doen het met z'n twee iets in die richting.
0: Nee, maar dat is niet voor een dikke advocaat.
1: Nee, dan moet Rutte gewoon, hij heeft gewoon op een gegeven moment zelf gezegd van luister, ik stop hem mee.
0: Ja, Rutte voelde die drukking al. Rutte zien we nergens mee trainen, dus dat is ook weer opvallend, toch?
1: Maar dit is niet netjes.
0: Nee, natuurlijk is dat niet netjes. Maar... Niet,
1: en die spelers hebben gezegd, wij hebben het niet gevraagd.
0: Natuurlijk hebben ze het niet gevraagd, maar hij zal wel gebeld hebben natuurlijk. Maar ja, je weet hoe dat gaat. We gaan even naar Duitsland. Oké. Manuel Neuer, Bayern München. Ja, prima toch? Oliver Baumann van Hoffenheim, ken ik niet.
1: Nee.
0: Alexander Nübel van Stuttgart. Voorheen naar Duitsland altijd geweldige keepers, maar deze twee anderen ken ik absoluut niet.
1: Misschien zijn ze, ik weet het niet, maar zijn meestal wel.
0: Maar meestal zijn ze oké. Nou, verdedigers, Nico Schlotterbeck van Dortmund.
1: Ja.
0: Vind ik geen hoofdvlieger.
1: Van die ouderwetse Duitse spelers.
0: Ja. Waldemar Anton van Dortmund.
1: Nee.
0: Die kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. Jonathan Tah,
1: ja.
0: Ben ik geen fan van.
1: Nee.
0: Weet je, hij
1: gaat wel spelen.
0: Hij verdient de titel Big for Nothing, vind ik vaak wel een beetje. Maar oké, eerlijk gezegd, hij heeft zich stand gehouden.
1: Ik weet dat hij zo'n moeite had tegen Bobby.
0: Ja.
1: Bobby speelde hem helemaal kapot.
0: Maar alle kanten opgedraaid,
1: nee,
0: jongen.
1: Ook fysiek. Ja, maar hij is bijna twee keer zo, groot. En Bobby zet hem gewoon aan de kant gewoon helemaal.
0: Ik vind het niet geweldig, hoor. Antonio Rudiger, Real Madrid.
1: Nou, gewoon goed.
0: Dat lijkt me gewoon logisch. Nathaniel Brown van Eintracht Frankfurt. Ja. Zeg mij eventjes niks. Ik ga hem toch eventjes... Ja, Frankfurt is niet meer een topclub. Maar we gaan toch even naar Nathaniel kijken. Want ik ben toch even benieuwd wie dat is. En ik vermoed al dat Nathaniel inderdaad lichtgetint is.
1: Okay.
0: Nathaniel Brown. Ja, heeft de Duitse nationaliteit met Amerikaanse roots. Hij is linkervleugelverdediger. En hij maakte de overstap in 24 van Nuremberg naar Nuremberg, moet ik het goed zeggen, tegen Eintracht Frankfurt. En in 25 maakte hij zijn debuut in het Duits nationale elftal. Hij heeft alleen maar in Duitsland gespeeld tot nu toe. Niet dat daar iets mis mee is, maar vanwege zijn Amerikaanse roots zou je misschien denken. Dus die speelt, ja. Dat is een linksback. Ja. Dan hebben we David Raum van Red Bull Leipzig. Ken ik niet zelf.
1: Nee.
0: Dan hebben we Malek Thiaw van Newcastle United. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zag die naam erbij staan. Ik kon me echt niet voorstellen van wie dat was.
1: Oké.
0: Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen, hè, dames en heren. Ik wil niet per se zeggen omdat ik hem niet ken. Hij is trouwens ook lichtgetint. Okay. We hebben dus een lichtgetinte tot donkere achterhoede bij Duitsland. Een aantal mensen uit het verleden in Duitsland zullen zich in een graf omdraaien.
1: Rudiger, Tah.
0: En dan hebben we die Malek Thiaw.
1: Ja.
0: En dat is een Duits-Finse voetballer die doorgaans centrale verdediger speelt.
1: Als het fout gaat, is het de achterhoede.
0: Ja, dat is de achterhoede.
1: Als het fout gaat in Duitsland, dan...
0: Juist.
1: Dat is het omdat de achterhoede zwak is.
0: Maar Thiaw is in Duitsland geboren als zoon van een Senegalese vader en een Finse moeder. Dus er zit niks Duits tussen. Dus klaarblijkelijk. Maar ze hebben elkaar getroffen daar in Duitsland. Wat natuurlijk ook moet kunnen. Hij speelt nu bij AC Milan. Ook niet de meest indrukwekkende club. Als ik tot op heden geweest. 28 jaar alweer. Oh nee, sorry. Dat is zo'n rugnummer. Zomaar geef ik die jongen wat leeftijd erbij. Maar die ken ik niet eerlijk gezegd. En dan hebben we Joshua Kimmich. Nou, die kennen we. Bayern München.
1: Goed.
0: Steady. Prima.
1: Goeie speler.
0: De middenvelders. Felix en...
1: Kimmich speelt nu tegenwoordig veel meer op het middenveld.
0: Ja, maar hij staat toch bij de verdediger, zie je. Dus.
1: De middenvelder speelt hij een beetje.
0: Felix en Mecha van Dortmund. Angelo Stiller van Stuttgart. Jamal Musiala, Bayern München. Prima. Alexander Pavlovic, ook van Bayern München.
1: Ook een goede speler, hoor. Ik wist niet dat het een Duitser was. Ik dacht dat hij iets van een Servier of van een...
0: Ja, dat is hij ook. Maar dat is zo'n tweede generatie die daar zit. Leon Goretzka, Bayern München.
1: Goed, ook.
0: Prima. Pascal Gross van Brighton. Vond ik best wel een opvallende keuze daarin. Nou moet ik zeggen dat Brighton het uitstekend doet in de competitie nog steeds.
1: Ja. Yeah.
0: Pascal Gross, die is... Even kijken als ik me niet vergis, ook met Pascal. Hoe deze eruit ziet. Want Duitsland heeft toch wel een redelijk goede lichtgetinte...
1: Musiala, wat is hij eigenlijk?
0: Gaan we straks even kijken, inderdaad. Ja. Nou, Nadim Armin van Mainz en Florian Wirtz van Liverpool natuurlijk. Aanvallers. Denis Undaf van Stuttgart. Jamie Leeuweling van Stuttgart. Lennart Karl van Bayern München, die ken ik niet.
1: Jawel, is een jonge speler, heel goed. Groot talent.
0: Voetballer? Ja. Okay,
1: maar hij is meer een 10 hoor, dan een...
0: Hij staat bij de aanval. Maximilian Bayer van Dortmund. Kai Havertz natuurlijk, Arsenal. Leroy Sané van Galatasaray.
1: Ja, maar Sané was ook op een gegeven moment bij Bayern München, was hij ook al...
0: En Nick Woltemade van Newcastle United.
1: Ja, die Woltemade, die ken ik. Ook niet echt... En Sané was ook al... Hij is natuurlijk wel technisch nog steeds en zo, maar...
0: Ja, snel, waar is hij de conflict, hè?
1: Bij Havertz, ja. Hij schijnt dat zijn gedrag een beetje...
0: Ja, altijd een beetje is, ja, klopt.
1: Ook in de kleedkamer hoor ik altijd met Sané.
0: En Sané heeft hem een paar corrigerende tikken gegeven.
1: Ja. Ja. En Havertz speelt nu spits, maar hij is ook geen spits.
0: Hij is geen spits, maar was bij gebrek aan beter. Maar ja, aan de andere kant. kant. Ze zijn nu kampioen geworden. Dus we kunnen niet meer zeggen dat het niet gelukt is.
1: Ja, hij heeft
0: ook
1: heel lang niet gespeeld. En hij is ook niet altijd vaste spits.
0: Nee, nee, dat is hij absoluut niet. Ik denk ook dat als ze echt een spits krijgen, dan zal Kai Havertz als een van de eerste zijn die daar weer een linie terug houdt. Ja, waar hij eigenlijk ook alweer kan spelen.
1: En die andere is die Woltemar.
0: Ja, die Woltemar die speelt bij Newcastle. Maar even snel nog even naar Jamal Musiala. Musiala komt voor Engeland spelen, hè?
1: Ja.
0: Want hij, hij is dik met Bellingham. En als je hem Engels hoort spreken, dan...
1: Nee, maar hij heeft ook in de jeugd daar.
0: Hij heeft in de jeugd gevoetbald,
1: ja. Of zo, zoiets is hij naar Engeland gegaan.
0: Hij is geboren in Stuttgart en hij woonde tot zijn zevende woonde hij in Fulda. Dat is in de Duitse deelstaat Hessen. Het is een kassel om precies te zijn.
1: Ja.
0: En daarna verhuisde hij naar Engeland, waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. En hij speelde toen in de jeugdopleiding van Chelsea. En waar hij onder andere met Bellingham en die kunnen het allemaal goed met elkaar vinden natuurlijk, allemaal. Even kijken als er nog iets staat over de achtergrond van Musiala. Die debuteerde in 2021 voor Duitsland tegen IJsland. Hij werd geboren in Duitsland, maar woonde lange tijd in Engeland. Tevens kon, daar speelde ook een aantal jeugdinterlands voor, maar hij kon dus ook voor Nigeria kiezen. Vanwege zijn vader, ja, inderdaad.
1: Okay.
0: Daar heeft hij toen niet voor gekozen. Hij heeft dus niet gekozen voor Engeland, hij heeft niet gekozen voor Nigeria, uiteindelijk wel voor Duitsland.
1: Het trouwensje van Bellingham is nooit meer echt doorgebroken.
0: Nee, maar dat kunnen ook niet allemaal even goed zijn. Ja, hij leek ontzettend veel.
1: Volgens mij, dat broertje, als hij gewoon in Madrid rondloopt, wordt hij gewoon aangeklampt, denk ik. Volgens mij denken ze dat het is...
0: Ik kan me niet voorstellen dat hij het niet een keer gedaan heeft, in ieder geval.
1: Ik denk niet dat hij er misbruik van maakt, toch?
0: Michael Olise is trouwens in Engeland geboren.
1: Oh ja.
0: En Michael Olise die komt voor een x-aantal...
1: Luister,
0: en die spreekt ook gewoon echt Engels met het accent, hè?
1: Zijn er natuurlijk bijna al die donkere jongens kunnen gewoon voor andere landen uitkomen.
0: Klopt. En dat is nu nog niet het geval. Maar in België gebeurt het nu wel. Bij België is hier een terugtrekkende beweging van spelers.
1: Meer spelers, ook talenten.
0: Ja.
1: Die komen, en vooral Congo is daar.
0: Congo is daar, maar je ziet er eentje die heeft er zelf voor gekozen om 2 jaar geen interland te spelen.
1: Ja.
0: Alleen maar om voor Congo uit te komen.
1: En heeft dat nu ook. Die van Ajax, Mokio. Terwijl er is een soort regel, hij kan niet tijdens deze WK dus
0: uitkomen. Nee, dat kan niet meer. Maar toch is hij bereid om niet voor dingen. Dat is wel een opvallende beweging, hoor.
1: Het is een beweging die natuurlijk in andere landen ook langzaam maar zeker een beetje gaande is.
0: Als Frankrijk, als de Franse voetballers anders besluiten.
1: Ja, dan is het klaar met Frankrijk.
0: Dat is klaar.
1: Maar in Engeland zou het eerder voor moeten komen.
0: Nou, in Engeland zie je het toch wel een beetje.
1: Jongens zie je een beetje Jamaica, weet je, die Engelse eilanden. Nou,
0: maar maar dat zijn meestal wat mindere voetbal. Maar Olise is dus een speler.
1: Palmer kan gewoon voor St. Kitts.
0: Ja, oké, maar dan speelt hij 2 keer tegen Suriname waarschijnlijk of zo. Dus
1: beslist, het is de enige.
0: Ja, precies. Maar dat is wel een ding wat gebeurt als dat zo doorgaat. Kijk, Olise heeft voor Frankrijk gekozen, wat best wel, want hij is zo'n London boy, hè, gewoon, hè, met zo'n in it, weet je, dat accent, dat heeft hij gewoon.
1: Nee, maar Frankrijk als Mbappé's Cameroen.
0: Ja.
1: Dus als je daar spelers hebt die voor landen uit kunnen komen.
0: Ja.
1: En waarschijnlijk ook een paar voor die Franse eilanden.
0: Ja, ja.
1: Gewoon, want het was... Wie was het ook weer? Eentje kwam volgens mij voor Angula, zo'n bekende.
0: Ja, er zijn er wel meer uit
1: dus,
0: in de tijd geweest.
1: Dus volgens mij is de bondscoach nu daar of zo.
0: Ja, nee, er zijn er wel meer geweest. Maar kijk, bijvoorbeeld Olise, die is een Frans-Engelse voetballer met Nigeriaans-Algerijnse roots.
1: Ja.
0: Dus daar had de man allemaal kunnen gaan voetballen. En hij kiest er dus voor... Want hij woont gewoon in Engeland. Hij speelt ook bij Crystal Palace natuurlijk. Om uiteindelijk voor Frankrijk te spelen.
1: Eigenlijk is van al die landen, hè, gewoon dus die is bijna Marokko. Is het enige land waarbij bijna alle spelers kiezen voor Marokko.
0: Nu.
1: Kijk, Congo heeft het eventjes...
0: Maar dat was een succesvolle campagne op de WK natuurlijk.
1: Maar als je bijvoorbeeld ziet, bijvoorbeeld in het Frans elftal, al die lichten, zijn heleboel zijn Algerijnen.
0: Klopt.
1: Gewoon. Dus als zij bijvoorbeeld voor... Bij wijze Zinedine.
0: Ja.
1: Dat is ook Algerijn.
0: Zinedine is zeker een Algerijn. Ja.
1: Als dat soort spelers, die lichtgetinten, allemaal voor Algerije gaan uitkomen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan is het. Dan ja.
0: Dan is Algerije weer.
1: Tsjechië ook toch?
0: Wat?
1: Tsjechië misschien.
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vermoed het wel hoor, want wij denken vandaan direct dat ze Algerije. Want Frankrijk altijd zo'n serie van die geweldige Algerijnse voetballers heeft gehad.
1: Maar wat wel zo is, natuurlijk met Frankrijk. Frankrijk stelt gewoon 10 donkere spelers op. En dat
0: zijn
1: andere landen, die zie je toch zo van, niet te veel. Oké, we hebben al 6 in het...
0: Ja,
1: Frankrijk heeft er helemaal geen problemen mee.
0: Nee. Sinds ze weer...

0: niet in Duitsland, dat wordt natuurlijk spannend. Want kijk, Duitsland levert toch steeds minder topvoetballers af dan in het verleden, toch? Ja. En dit is dan de lichting die er tussendoor komt. Dus ja, we gaan zien in hoeverre ze dat kunnen volhouden.
1: Maar wat ik zeg, die laatste stap,
0: ja,
1: die proberen ze toch altijd nog tegen te houden.
0: Altijd.
1: En je ziet dat ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, Colombia bijvoorbeeld, ja, zie je dat ook gewoon.
0: Zie je dat ook gebeuren.
1: Maar je ziet wel de kentering met, ja, donkere spelers in Brazilië.
0: Ja.
1: Want in Brazilië hebben ze het heel lang ook
0: met de huidige bondscoach wel te verstaan.
1: Ja, met de huidige bondscoach.
0: Want als die weg is, dan gaan we weer terug bij af.
1: Want dan zie je gewoon de Sico, Falcao, ja, fantastische spelers.
0: Ja, ja, nou, natuurlijk.
1: Maar je ziet de echte donkere spelers in Brazilië. Ja. Zie je ook niet. Ja. Die zie je wel gewoon in de competitie.
0: Tele Santana had ze dus wel met, ja, die in die tijd had hij die spelen. En toen kwam ik ben even zijn naam Tele kwijt.
1: Santana had, ja.
0: Die had altijd die rechtsback of zo die dan opeens vanaf Julio de zijkant. Ja, weet je dat ze spelen. Tele Santana was wel van, maar daarna is het altijd een beetje bleekjes geweest daar.
1: Even Paulo Isidore.
0: Ja, Paulo Isidore, ja. mijn persoonlijke favoriet nog steeds.
1: Is dat jouw favoriet?
0: Ja, ja, ook, ja, ja, ja, ik vond een geweldige speler.
1: Ja? Echt hij was altijd het eeuwige talent.
0: Nou, hij had wel pech als middenvelder. Hij had wel Zico en hoe heet die? Socrates en Falcao.
1: Hij was ook een donkere speler.
0: Ja, die vond ik niet zo best.
1: Terwijl hij in het Braziliaans competitie scoorde hij bijna 40 goals of zo.
0: Waarvan werd verteld dat hij van Surinaamse afkomst zou moeten zijn. Nee, ja. Saint-Gillon vond ik niet echt een... Nee.
1: Hij was wel basis.
0: Ja, hij was wel bij gebrek aan beter. Ja, nou, ik ken het verhaal wel een beetje, want degene die niet geselecteerd was, was de man die heette Roberto Dinamite. De man met het verwoestende schot in de rechterbeen.
1: Okay.
0: Die heeft het dus niet gered. Maar er was weer een heel gedoe in Brazilië daarover. Ik heb even kijken. Sherky hebben we er even bij gehaald om te zien. Kunnen we nog even achterhalen. Even zien, als we dat hier kunnen zien. Bij zijn debuut in het Frans elftal was hij de vervanger van Michael Olise. Dat is wel grappig inderdaad. En voor de rest kunnen we niet helemaal direct achterhalen van waar de goede man, wat de goede man zijn achtergrond is. We proberen nog even snel. Oh ja, Sherky werd geboren in de buitenwijken van Lyon. Zijn vader heeft een Italiaanse achtergrond en zijn moeder een Algerijnse.
1: Ja, nou ja.
0: Hij heeft 5 broers en Sherky vertelde in 2024 dat hij aan het eind van ieder seizoen huilt bij zijn moeder vanwege de druk en de emotionele lading van het voetbalseizoen. Ook schrijft hij muziek en schrijft hij in een notitieboekje. Hij zou een klap hebben gekregen van de overgang van het jeugdvoetbal naar het profvoetbal. En Sherky gaf in 2018 aan dat naast Olympique Lyonnais Real Madrid zijn droomclub was. Hij heeft Cristiano Ronaldo genoemd als zijn idool. En die hem het meest inspireerde.
1: Ja, zie je, het is ook Algerijns. Dus
0: het is ook weer Algerijn, ja.
1: Wat ook is hè, bij Brazilië van nu. Hè, eigenlijk door de jaren heen heb je altijd een speler gehad.
0: Ja.
1: Kijk, je noemt net Roberto Dinamite.
0: Ja.
1: Maar je hebt altijd een speler gehad. Vrije trap.
0: Klopt.
1: Net over de middencirkel.
0: Ja.
1: Allemaal opzij. En ik geef het gewoon
0: ik vol. Het doel. Waarvan je denkt, het gaat niet lukken.
1: Waarom deed hij zo'n lange aanloop? Ja. En hij neemt toch gewoon vol.
0: Helemaal niet meer.
1: Dat heb je helemaal niet
0: meer. Maar dat was meestal een linksback of een rechtsback.
1: Als je kijkt naar Junior.
0: Ja.
1: Roberto Carlos.
0: Leonardo. Jorginho, die zelf daar speelde. Branco, die daar speelde.
1: Rivelinho.
0: Ja.
1: Rivelinho, die kon ook gewoon, gewoon vol
0: schieten.
1: Dus,
0: ja.
1: En dat heb je helemaal niet
0: heb
1: meer.
0: Heb je helemaal niet meer. Daarom zeg ik deze backs die daar staan.
1: Eder.
0: Ja, die was linksbuiten. Maar,
1: ja, maar die kon wel gewoon vrij trappen.
0: Ja,
1: gewoon.
0: Die kon verschrikkelijk vrij trappen. Maar ja. die mannen
1: dus
0: zie
1: niet
0: ik niet
1: van,
0: meer.
1: Niet van ik draai hem erin. Ik nee. neem hem gewoon vol.
0: Ik wiep hem en dan, ja.
1: Buitenkant, klopt. Links, gewoon.
0: Is er niet meer.
1: Dat heb je niet meer.
0: Nee.
1: En het is eigenlijk raar, want dit is iets gewoon van...
0: Dat is Braziliaans voetbal.
1: Oefenen,
0: maar zelf Leonardo, waarom mannen met een geweldige traptechniek?
1: Ja. Dus het is niet van, het mag gewoon vol met je links en zo. Ja, je kent Junior tegen Argentinië.
0: Ja, natuurlijk.
1: Via de lat. Zo,
0: ja, via de lat. En dat mis ik
1: Branco
0: bij
1: tegen Nederland.
0: Ja, tuurlijk. Romario die zijn rug bol maakt dat die bal er net...
1: En dat je de commentator hoort... Overmars.
0: Ja.
1: Ga er nou langs Overmars.
0: Ja, ja,
1: je bent
0: langs,
1: sneller,
0: ja.
1: Je bent sneller.
0: Toen kreeg je hand in zijn gezicht.
1: Ja, je bent sneller.
0: Toen werd hij niet gefloten. En toen zat Overmars, schuit, wat is er
1: ja,
0: nou?
1: Ja, ja. Je bent sneller dan
0: precies.
1: Snel.
0: Ja, ja.
1: Maar die man die wist natuurlijk positioneel.
0: Nee, maar, maar hij speelde toen bij Genoa, als ik me niet vergis, Branko. Maar later ook Vink heeft gespeeld.
1: Genoa, ja.
0: En bij Genoa speelde, ik was je nu nog aan herinneren, speelde Uruguayaan op

0: op het middenveld. Ik ben zijn naam nu even kwijt, maar hij hield zich ook bezig met vrouwenhandel en dergelijke.
1: Oké.
0: Wat een sorry dames thuis, het is misschien niet leuk, maar wat een fantastische speler was dat. Ik ga een keer zijn naam even achterhalen.
1: Ik ken alleen de prins.
0: Ja, de prins van Uruguay, ja.
1: Francesco
0: Lee. Ja, Francesco Lee.
1: Is zijn carrière nooit echt zodanig...
0: Is ook bij Atletico Madrid ergens gestrand.
1: Ja, hij is nooit zodanig groot geworden. Terwijl hij een fantastische voetballer...
0: En zo Francesco Lee was... Ja.
1: Francesco Lee, de prins toch?
0: Ja. En zo Francesco Lee was fantastisch. Kijk, ik wilde bijna het vergelijk maken met die andere Portugees waar we het over hadden. Maar dat is niet terecht, merk ik trouwens.
1: Paulo Futre.
0: Niet... Voeter ook, nee, maar die andere, die jonge. Die geweldig kon voetballen, maar die het nooit liet zien.
1: Oh, ja.
0: Weet je, maar dat is niet waar van Francesco. Want Francesco die liet het echt wel zien. Maar hij was in een tijd dat de rest van zijn medespelers niet zo geweldig waren.
1: Dat, ja.
0: Dan kan je voetballen wat je wil.
1: Maar ook dat je soms wordt vastgehouden bij een club.
0: Ja.
1: Dat kon toen nog. Dat je dat volgens mij van een heleboel clubs hebben belangstelling.
0: Ja.
1: Maar... ik hou je gewoon hier.
0: Ja,
1: want dat had bij Voetre.
0: Ja.
1: Dat had die Gile was toen.
0: Ja, burgemeester,
1: maar hij was ook voorzitter.
0: Hij was voorzitter van Atletico.
1: Je gaat nergens.
0: Ja.
1: En dat hebben ze ook heel lang bij. Bijvoorbeeld proberen ze ook bij Maradona te doen en dat soort dingen.
0: Toen was de macht nog bij. Bij Ajax hebben ze het ook verschillende keren gedaan. Toch om het te houden voor spelen. Maar die macht is inmiddels gebroken. Misschien een beetje doorgeslagen nu, denk ik wel eens af en toe.
1: Ja.
0: Maar er waren fantastische spelers. Francesco Lee is er één van. Die is nou, en Paulo Futre ook trouwens.
1: En die andere man van, die Colombiaan van...
0: De aanvaller.
1: Parma.
0: Die was trouwens laatst op bezoek bij Newcastle, hè?
1: Oh ja?
0: Tino noemde ze hem altijd. Tino was zijn bijnaam. Hoe heet hij nou weer, jongen? Nou, ouderdom slaat toch toe, dames en heren. Jeetje.
1: Faustino Asprilla,
0: maar ze noemden hem Tino. Hij was laatst, ik heb hem gezien. Hij
1: was de broer van Savi Simons. Die heet ook Faustino.
0: Is hij genoemd naar?
1: Ja, hij is genoemd naar.
0: Oh ja, één doelpunt van Faustino Asprilla. Voor mij heb ik dat 1000 keer gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Met de rug naar het doel.
1: Ja.
0: Een hoge bal wordt uitgeschoten. En hij, normaal gesproken kop je hem door of je controleert hem. Maar hij deed iets waarin hij 1 keer draaide en hem vol op de slof nam.
1: Ja.
0: En ik kan me de wedstrijd herinneren, en daar hadden ze bij Newcastle nog over, dat hij speelde met Newcastle tegen Barcelona. Okay. Dat was een fantastische wedstrijd. En daar hadden ze ook die Engelse spits.
1: Bij wie?
0: Bij Newcastle over. Een beetje geblokte Engelsman. Was in de tijd dat Kevin Keegan was toen trainer. Niet Scherer.
1: Want bij Parma was toen Brolin.
0: Brolin speelde daar onder andere. Dat speelde meer goede voetbal. Maar bij Newcastle speelde toen ook... hij is later ook international geworden. En een neef van hem is toen ook nog prof geworden. Die speelde ook in de Premier League. Maar ik kan gewoon nu even niet op zijn naam komen. En onze Franse vriend speelde ook in het team. De man die altijd... Jeetje, ik ben zo slecht vanavond in de namen. Een hele theatrale Franse speler. Met een geweldige traptechniek. Speelde met George Weah bij Paris Saint-Germain. Als ik me namelijk niet vergis. Was een huilenbalk. Maar hij kon... ik heb hem een keer in een wedstrijd gezien dat hij zo verongelijk was. Dat hij op de grond bleef zitten. weet je wie ik bedoel of niet?
1: Nee.
0: Franse speler bij Newcastle.
1: Okay.
0: Jawel. Nee, die moet... Dames en heren, ik kan niet weggaan zonder u deze naam te geven.
1: Bij Newcastle?
0: Ja, Newcastle United. Onder Keegan.
1: Oké.
0: Ik ben druk aan het typen.
1: En hoe zag hij eruit?
0: Lang haar, playboy.
1: Speler was dat?
0: Ja. Mooi boy, playboy. En hij had een verschrikkelijk goed schot in de benen. En die kan van alles en nog wat, kan hij. Hij was ook wel Frans international, maar altijd een beetje suspect bij de bondscoaches die toch niet aandurfden met hem. Jeetje mina, wacht even, Newcastle, lijst van buitenlandse spelers. Ik hoop dat hij een beetje up-to-date is. Dat ik u nog kan vergasten op de naam van deze speler, die ik zo geweldig vind. Maar dat is dus, denk ik, niet het geval, want we gaan niet zo ver terug.
1: Ginola.
0: Ginola.
1: Ja, Ginola.
0: Ginola.
1: Ja.
0: Ginola, laten we eerlijk zijn. Dat was een fantastische speler. Ja. Niet helemaal goed bij zijn hoofd, maar hij was fantastisch. Ginola. David Ginola.
1: Ja. Maar Frankrijk heeft vaak van dat soort tweeën.
0: Dat
1: was ook niet helemaal 100.
0: Nee, die was niet helemaal. Wacht, we hebben een bellen. Nog even snel op de valreep. Goedenavond.
2: Ginola.
1: Ja, precies.
0: Wie?
1: Ginola, zegt hij.
0: Ja, Ginola. Ja, ik kon er niet op komen, helaas. Maar ja.
1: Fantastische speler.
0: Ik heb niet te weinig gezegd. Dat was een fantastische speler, toch?
2: Ja, fantastische speler. Een playboy ook.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Dus daar een beetje lange haar had hij ook, geloof ik, altijd een beetje mooi boy. Was hij?
1: Ja.
0: Mooie speler. Soms kan ik niet op de namen komen. Je zou bijna vergeten dat hij daar gespeeld heeft.
2: Dankjewel.
0: David Ginola, dat is inderdaad. Nou, dat was. En in die tijd speelden ze met Asprilla. Ginola speelde daar. En die Engelse speler. En zijn naam, als ik zijn naam noem, is er ook weer zo eentje dat
1: maar
0: je daar zegt.
1: Maar die Faustina Asprilla, die heleboel grotere clubs hadden ook belangstelling. Maar als je niet wegkwam, dan kwam jij gewoon niet weg.
0: Ze betaalden niet slecht trouwens.
1: En ook bijvoorbeeld Juninho, die was toen iets van Zuid-Amerikaans voetballen. Die kwam ineens bij Middlesbrough.
0: Ja, klopt.
1: Dus weet je, echt gebeurde soms dingen dat je denkt, van, hoe kan dat allemaal? Maar toen...
0: Ossi Ardiles speelde ook op een gegeven moment bij... Ardiles speelde maar... 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Morgen zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor 3 soorten afslankpillen die gevaarlijke, maar niet vermelde stoffen bevatten. Het gaat om de producten Sulami, Sera en White Diet Magic Green. In die pillen zijn de verboden stoffen sibutramine en spironolactone aangetroffen die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals hartritmestoornissen, nierproblemen en allergische reacties. Toezichthouder NVWA adviseert gebruikers daarom om bij klachten contact op te nemen met een arts. Het weer: in de nacht kan er nog een bui in het noordoosten en zuidwesten voorkomen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon en 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. SLM, flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest zit kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Ding Kondrai.
3: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
4: nalatenschap.
3: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven. En hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen alle dagen van je leven? Wat is daarop uw antwoord?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
6: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
5: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01-02-81-72-51. Ik herhaal NL48-Rabo 01-02-81-72-51. Of op het volgende rekeningnummer NL54-INGB 000-603-7880. Ik herhaal NL54-INGB 000-603-7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
7: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
8: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Met dank aan Sam Jones Producties gaat u nu luisteren naar Nancy deel 2, TV, Actua en Achtergrond. Voor de een was feest vieren op 1 juli not done. Voor de ander was de dag van emancipatie een eerbetoon aan koning Willem III. Hoe dan ook, herinneringen aan Kitty Kotti zijn verschillend. In een radio-tv-podcastserie praat Sam Jones met 7 sleutelfiguren van het eerste uur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, afgekort NINSE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. In deze tweede aflevering een kennismaking met 4 sleutelpersonen van de organisatie.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten met 7 sleutelpersonen. In deze aflevering gaan we op bezoek bij Humphrey Lamuur, Alex van Stipriaan, Hugo Fernandes Mendes en Eddie Campbell. Luister naar een collage van die gesprekken.
2: Mijn naam is Humphrey Lamuur, geboren in Suriname. Ik ben op ongeveer 16, 17-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Vervolgens op Hervormd Lyceum in Amsterdam-Zuid. En na het afronden van die middelbare school ben ik begonnen aan de studie sociologie en antropologie. Vervolgens ben ik teruggegaan naar Suriname. En daar heb ik een aantal jaren gewerkt bij het Planbureau. Nou, na terugkeer in Nederland ben ik gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben toen medewerker geworden en later professor aan die universiteit.
3: Ik ben Alex van Stipriaan. Ik ben emeritus hoogleraar Caribisch geschiedenis en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En emeritus betekent dat ik gepensioneerd ben, maar niet dat ik niks meer doe.
4: Hugo Fernandes Mendes. Ik ben directeur geweest op Binnenlandse Zaken. Integratiebeleid, etnische minderheden heette dat toen. Heb in Amsterdam gezeten daarna. Ben jurist, ben wetenschapper geweest. En een aantal dingen meer.
5: Ik ben Eddie Campbell. Ik ben van huis uit een socioloog. En ik heb jarenlang gewerkt aan de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik ben dus nu gepensioneerd. En ik was gedurende een jaar of 10 voorzitter van het NINSE. Dat was van 2002 tot 2012.
1: We nemen een kijkje achter de schermen. Wat is de eerste kennismaking met 1 juli, Kitty Kotti, het slavernijverleden? Lamuur blikt met weemoed terug op de ervaringen van vroeger.
2: Ik was niet zo lang geleden bij een uitvoering in Amsterdam. En dat ging over 1 juli 1863. Nou, er werd gedanst en gesprongen en geapplaudisseerd. En ik moet zeggen, maar dat is heel persoonlijk, ik ben zo niet opgevoed. Op 1 juli gingen we met mijn moeder naar de kerk. En daar gingen we weer naar huis of zo. Maar dat vieren van 1 juli heb ik niet gekend. Misschien houdt het verband met het feit dat mijn overgrootmoeder een slavin is geweest. En die hebben we als kind, 10 jaar, 12 jaar oud, hebben we nog gekend en gesproken. En ze heeft heel wat opmerkingen gemaakt waarvan wij, mijn beide broers en ik, daar heb je het weer.
6: Wat voor opmerking bijvoorbeeld?
2: Nou, ik zal u vertellen. Zij zei: jullie spelen alleen. Jullie moeten werken, zoals ik. Ik ben een slavin geweest.
1: En wat is de eerste herinnering van Stipriaan aan het slavernijverleden?
3: Ik heb op de middelbare school een scriptie geschreven over de geschiedenis van Suriname. En dus logischerwijs ook geschiedenis van de slavernij. En ja, de eerste herinnering was toch wel de geschiedenis van de Marons. De strijd van de Marons.
1: Vanwege zijn specialisatie kwam later een telefoontje van een persoon die later bekend stond als de voorvrouw van NINSE.
3: En dat was Berel Biekman. En die zei, we zijn bezig een platform te vormen. En ik heb begrepen dat u een kritische historicus bent met veel verstand van het slavernijverleden. Wilt u met ons meedoen als adviseur? En zo is het begonnen.
1: De eerste herinnering van Fernandes Mendes aan 1 juli is vanaf zijn prille jeugd.
4: Ik ben in Suriname geboren en getogen. Dus ik heb de 1 juli manifestaties heb ik meegemaakt. Van mijn oma toen al wat zaken gehoord. Vooral hoe mensen wij getekend waren door de slavernij. Met name over de geweldige slechte familieomstandigheden. Ik kon niet in een gezin opgroeien. Ik werd mishandeld. Moest hele dagen op een plantage werken. Maar waar ze nog wel het meest door getroffen was, is het feit dat ze komt in de periode dat je nog geen Surinaams mocht spreken. En allerhande, zeg maar, rituelen van wat toen negers heette, dat mocht niet.
6: Hoe sprak ze daarover?
4: Nou, wel met een zekere berusting. Dus niet getraumatiseerd of zo. En ook niet op een manier van ze willen even de geschiedenis vertellen. Maar als er wat gebeurde, dan kwam het terloops langs. Vertelden ze dingen.
6: En wat zeiden ze als de jonge Hugo Surinaams sprak?
4: Oh nee, dat mocht. Nee, ik moet wel voorzichtig zijn. Ik heb nooit met mijn oma Surinaams gesproken.
6: Waarom niet?
4: In die tijd was het tamelijk respectloos. Als je dat zou doen. Ik weet niet eens of het kwam omdat ze vonden dat je het Nederlands goed moest beheersen. Men vond dat hun kinderen een beter leven moesten hebben dan ze zelf hadden gehad. En daar is Nederlands is toch een belangrijk vehikel voor om dat te realiseren.
1: Ook Campbell herinnert zich 1 juli als een groot feest. Over de slavernijperiode werd amper gesproken.
5: Waar er wel over werd gepraat in het gezin van de kleine Eddie Campbell, zou ik maar zeggen. Dat was bijvoorbeeld over de verjaardag van de koningin, koningin Wilhelmina. Dat was altijd 31 augustus. En daaraan werd gekoppeld een hele week kermis en feest vieren. Wat er wel benadrukt werd, dat was natuurlijk koning Willem III. Want die werd dus gezien als de grote realisator, zou ik maar zeggen, van de afschaffing van de slavernij.
1: Hoe kijkt u daar nu tegenaan?
5: Nou, ik begrijp dat het in grote mate gewoon indoctrinatie is geweest. Maar het heeft wel tot gevolg gehad dat in de Afro-Surinaamse cultuur het Oranjehuis eigenlijk een hele belangrijke functie heeft vervuld en is blijven vervullen. Koningin Wilhelmina bijvoorbeeld was erg populair. Koningin Juliana, idem dito. En ook Beatrix kon profiteren, zou ik maar zeggen, van de populariteit van het Oranjehuis.
1: Wat er werkelijk ook gebeurde in de slaventijd, wanneer werd je dat bewust?
5: Nou, ik denk eigenlijk dat het echt ging leven toen ik eigenlijk in Nederland kwam. En dat was dus in het begin jaren 60. Dat hing samen met de nationalistische beweging, zal ik maar zeggen, voor de onafhankelijkheid van Suriname. En in de slipstream daarvan werd natuurlijk ook gepraat over het slavernijverleden.
1: Speelde Anton de Kom voor u een rol? Dat was natuurlijk een man die eerder jaren 30 en 40.
5: Ja, natuurlijk. Toen hoorde je dus pas van een Anton de Kom. En ik herinner mij dat een groep studenten in Leiden weer dus toen het boek van Anton de Kom, dat bijna in de vergetelheid was geraakt, weer opgedoken.
1: En het boek Wij slaven van Suriname werpt een kritische blik op de doorwerking van de slavernij. Dat doet Lamuur in feite ook, aan de hand van het volgende verhaal dat zijn oma ooit vertelde.
2: Mijn moeder en mijn grootmoeder zijn dieren geweest. We hebben er als kind een beetje om gelachen en ik zeg het maar, een kletsverhaal van die oma. Maar dat klopt allemaal, want de eerste fase van de slavernij heeft de Nederlandse staat bepaald dat er slaven dieren zijn. Het was allemaal heel denigrerend. Maar dat die vrouw dat nog wist en aan ons vertelde. Dat soort zaken hebben een diepe indruk op mij gemaakt toen ik op latere leeftijd in Nederland ging zoeken. Want dat was waar. Er stond in het archief dat de slaven in Suriname waren dieren. En dat is niet een kwestie van Pietje of Mientje die het vertelt. De Nederlandse staat heeft dat bepaald. En ze zijn er in 1828 op teruggekomen. En toen werden slaven mensen.
1: Tot zover deze tweede aflevering. Voor de hele podcastserie van in totaal 10 lange en 10 korte versies zijn 7 personen geïnterviewd. Werdel Biekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Eduwaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE.
0: Dat was de heer Eddie Campbell. En u hoorde ook professor Lamuur, meester Hugo Fernandez Mendes en historicus Alex van Stipriaan. 4 van de 7 sleutelpersonen van het NINSEE. De tweede aflevering was dit van een podcastserie in het kader van het jubileum van het Slavernijinstituut NINSEE, dat volgend jaar 25 jaar bestaat. Met dank aan Sam Jones Producties. Graag tot de volgende keer.

Luisteraars, dit is Mart. Norman, ja. Hier op het Bijlmerdreef. Movodoro. Van onze sociëteit. Mart Sociëteit, Bijlmerdreef 1127A. Gansenhoef. Miknapu, Movodoro, mooi weer. De zon schijnt prima. Geen klachten. Allerlei mooie mensen die langslopen. Het is wel druk hier. Qua voorbijgangers. En u weet toch dat wij naast een Western Union zitten. MoneyGram, UnityLink, Money Transfer. Die noemt zichzelf RIA. Maar wat heb je denk ik voor Doro? Dat is mijn Luku. Maar terwijl mijn Luku. En u weet het, ik ben een watcher, hè? Mijn Luku heeft zijn samenleving. Ik zie hier Original Victorious Transfer Shipping. MoneyGram Transfer. RIA. Ik zeg dat ik ba. En dan moet je gewoon voor ons binnen Western Union. Let me see. See, I'm going to see bijna voor. Principe kan zijn money go naar akondre bij je mobo. Naar mijn loco mijn wachi. En dan je loco je taki je firi je filosofie rang is refi. Dan op chain lefty jarusu en nak me. Want binnen lives maar toe. Ni el luku omenisma voornamelijk Afrikaansma epsagoina indeng MoneyGram go make money abra go lexam takik bana kondre peleng mopo mineshi de go tekiara de sen go. Ook de Surinamers natuurlijk. Precies, de Shimitu. De Lukusrevi. Surinamers maken ook geld over via Western Union. En de Trouwam in de Sabden Trouwam zodanig boom. Ook naar hun geboorteland. Maar aantal, dat spreekt mij aan. U weet het. Dat soort organisaties of bedrijven lopen ook een risico, if you know Fredeman, hè? If you know Fredeman, altijd die kan horen rekenen dat hey, er kunnen ongewenste gasten binnenstappen, gewapend met machinegeweren en andere gevaarlijke situaties. Dus, milik buurman, zullen eens met wat je toet hem zien wat je stoppen aan doen door grazie naar mijn voordeur. Je voelt je een beetje, hè? Ook onveilig. Als Surinamer heb zei Barmineng, dat ben Waji, heeft me herkend. Maar terugkomen naar een basisverhaal. Bij Jarusu ik mopo. En natuurlijk, hoe mag Jarusu in Nakondre, in Libidisi, dat moeten we afleren. Sommigen van ons zijn geboren met jaloezie en misgunning. Maar een gevoel dat je ons zeide aan de Surinamers bij beheerding bedrijven. Vaak kan dat meer dan je aan de 60 jaar, 70 jaar lang jagba in Holland. Tieden na die Luku vertrouwen en Lompsa. Hij doet business eigenlijk. Saoum. Eigenlijk, hè? Dus eigenlijk met Taki. Naoum, we moesten de trekkers. We sturen ook
hier en daar ontploft een bedrijf dat kon een probleem wegens allerlei onderzoeken, promotories, je weet wel. Want toen kon de problemen, bleek dat ik er bij Apple onder tot ik kon niet. Onder grond. Dus dat ik kon vandaan weer. Maar een Western Union die mij lukt aan de trouwen. Nou, continu sma ego en kon. Dus ik ga ervan uit dat het miljoenenbedrijven zijn. Gerund door zwarte. Trouwens, minister Trump, Afrikanen. Broeders en zusters, gewoon ons Dombaka Bali. Ik hoor even een mekkie, tikkie paspoort. Check, look, wurwepup. Abraham Monique, familie, kan ik direct. Naar Serna. Onmiddellijk. Nog een draai. Voor ze misabet het en ben met money, Jimmy, mama, mijn pa, Abra. Dan manta bron fietser en tjaar en kon. Met de mogelijkheid dat ik de beroofd ding. Zo lees je. Maar die tijden zijn voorbij. Ja. Ontwikkelingen gaan door en al, dankzij internet. Misschien ben ik vergeten om u te zeggen dat dit een aflevering is van een bijzondere Markt op Straat. Een programma zonder vaste zendtijd. En het wordt gemaakt op straat met allerlei bijgeluiden. Een gia-gevoel, een straatgevoel. Want Markt moet vaker op straat zijn, vind ik persoonlijk. Bij deze zeg ik tegen de programmamakers dat ze vaker reportages moeten gaan maken op locaties en op straat. Want op straat gebeuren veel dingen, je ziet veel. Tuurlijk zijn de bedrijven waar ik het over heb net ook beveiligd. Camera's, wakalon toe. En luku, airbirti. Dus normaal kon zomaar toe. Ik weet niet welke connecties ze hebben met de betreffende instanties. Veiligheidscoto, dissidati. Maar het loopt als een trein. En dat is ondernemerschap. De grote vraag is, want ik kijk rond in het Zuidoost. Gaan ze nog leksamitaki? Op je vindt finale en kon, dus mijn moeder kiept op je zonder een balkon. Onder een afdakje voor nu. Dan mijn loku, wat abrasé, zie ik kopiezaak, computerzaak, tropische winkels, Afrikaanse winkels, zeer groen toe, Guinea-Igisman, natuurlijk die trouwen, kappers. Eigenlijk een kakare winkelcentrum Gansenhof, dat is het. Dan is je op is ondernemerschap er. Je ziet ontwikkeling. Je ziet van ook toe. En daar had ik ook al een uitzending over gemaakt. Dat ook al aandacht aan besteed. En ik snap het abrasieve ding. Dat is snodders. Ik snap een loerslag. Sommige wat gaan doen voor tas. Wie een auto nodig heeft, de rij ik weer naar een andere gedeelte van Zuidoost tegen aannemelijke tarieven. Ontwikkeling. Maar de vraag bij mij rijst nog steeds op: zijn er behalve Autobeek, een slijterij dat je op de hoek en een ganzenpoort? Pakkettendienst. Zijn er nog andere zwarte ondernemers? Afro hebben we het over in dit geval.

0: also Tapu, Wiggins, Mandy Mandy, Trobi Trobi. Oh, wat zeldzaam ook is om te zien. Van Witkoet, toe Assi, toe bijrijders, na een volgauto, HR, van lobby van Gona, helaas de Rostoepressie. Vreemd aan gaan zijn hoofd dat belbedrijf. Dat zie je niet vaak. Per koets wordt iemand ten graven gebracht. Dat ook is Mart op straat. Nou, ooggetuigenverslag. Ja, ook dat heb ze. Ja, in bij me. Toen werd Azi. Wat werd koets? Toen koetsier. Ja, dan zou ik haar een koetsier. Dat die bestuur, Chara, Lobiwang, zijn familie, kandidaat, Sari, maar ze hebben gezien dat ik naar één autonome, één volgauto. Oh, ze heeft dat ja. Dit is Jerzy. Een boskopu. Op zien. Blakafuru. Freekon. Zoeken op een of naar brede. Nou, mijn vader, ja. Op zien. Blakafuru. En zoeken wat rakande. Dan wil je trouwen wat rajen. Maar vind je vrij. Dan wil je zoeken op iets brevetje ook toe kan de obuskutu. Aan jouw asani. Aan richieren. Aan een mafenin ja strati. Daar vrij kon ja. Kon zoeken je pi. We hebben dat toe de ook toe. Maar het is vreemd om te zien.
1: Dus nu wat roer op die. Kan je wat maken.
0: Maar ook dat is vreemd om te zien, luisteraars. Het gaat met jou door die. A koets. A wet koets aan visa. Neem je een blak af voor u. Kijkaar ding. Ding, de kraai. Ja. Een blakke kraai. Vreep zakong. Vader de jam of vader de rogochibri. Bakken we een stonk aan aan de vier suiti. Maar ook dit. Is een ooggetuigenverslag. Van Mart. Ja. Dat is gebeurd. Luisteraars, dat was een korte onderbreking. Nou, kort. Een behoorlijke onderbreking. Terugkomend op het Mart op straat verhaal, waarin ik om me heen kijk in Ganzenhof dan Messari. Hier en daar hebben wij ook hier vanuit een gebouw, een sociëteit van Mart, doen we ook activiteiten. Hè? Af en toe wordt het verhuurd voor kleine bijeenkomsten. Zonder babari, zonder lawaai, zonder poku. Vergaderingen, zanggroepvereniging, een mekgebruikving. We hebben hier een dagbesteding. De dinsdag en dan aan donderdag komen een paar mensen op leeftijd. Tijdverdrijf. Ook zitten, taarten, eten, drinken. Ze krijgen een soepje. En gaan om 8 uur weer naar huis. U, als u een organisatie hebt, een vereniging, of een mitangosrevi,

0: beroepsdoen op maart. Want daar is onze sociëteit voor bedoeld. Om elkaar te ontmoeten en te socialiseren met elkaar. Alleen moet ik toegeven dat het te weinig gebeurt. Het kan meer. En ik zie duidelijk dat Surinamers, mijn landgenoten, broeders en zusters, collega's, te weinig ondernemen in rijk Nederland. Te weinig. Waarin we schitteren, en dat mag ook natuurlijk, zijn de feestjes, de Rones en de andere plekken. Favi, go. Mooi man, mooi, mooi. Ja, de plekken die we weten, kan kennen. Boottocht, cruise. Daar schitteren we in. Trangada, Petapaveld. Rone, Den Kendens. Chotwamoro, Mekarde, Principe, go. Viarosos. Dat doen we in Osdorp. Waar nog meer? De Koning Party Center. Tjintra Preside in Zuidoost. Waar de Surinamers elkaar treffen. Edgeface. Terwijl ik met u praat, zie ik een familielid langskomen. Een familielid die zie, hij wordt steeds jonger. Goed, goed, goed. Wie is deze familielid van me?
1: Ik ben Hedwig Triebel.
0: Kijk, Hedwig Triebel wordt steeds jonger, gepensioneerd. En hij gedraagt zich tussen twee landen, Suriname, Nederland. Hij boro. Ja, oké. Tamara, ik ben oké. Abouara, mooi man, we breed u zien. Ja, dat is een familielid. Hedwig Triebel. Ja, de Triebel die naar Van Gomlijn. Ergens zijn de familieleden elkaar gaan treffen. Tjumeki, Gro, Nationaal Familie, Krokomoro, Bigima. Ik ben hem blij, heel blij om hem te zien. Hedwig Triebel, Tamara, ik ben Baka. Ik pendel tussen de toekomende prachtig. Dat is allemaal tegen mijn programma's op straat. Net om dat website, dat ik me audit doe. Nee, met is maar, dat is zo door. Je vriend dat kon in. Aan Mart op straat ook toe. Je kan direct ook een reportage maken. Als er iets gebeurt, no, dan ben ik live. Tenminste, dan neem ik het ook meteen mee in dat project. Ik was aan Michi, dat ik, hey, zeep sadape. Mart op straat. Norman heeft u weer bezig gehouden en u aan het denken gezet. Sterker nog, ik heb u ook misschien uitgedaagd, want misschien heeft u een idee. En dan komt u het vertellen op Mart Radio. Misschien bent u het ook niet met mij eens. In de theorie wat ik heb besproken. Je kunt het staven, je kunt het weerleggen, je kunt het onderbouwen. Dan zeg je van, geef me zijn tijd. Laat me komen vertellen dat wat u daar heeft verteld, niet klopt. Misschien travasie. Dat doe lobby bij Mart. Dus daar houden we van. We zijn een station, een mediaorganisatie, een platform. Waar wij alle zaken met elkaar bespreken. En waar nodig? Elkaar zodanig informeren dat we allemaal wijzer worden. En succesvoller worden. Luisteraars, ik vond het weer fijn om zomaar bij u in huis te vallen of op uw werk, in uw auto. Dat is een deel van mijn taak, van mijn rokko. Bij Mart. Daarom wil op Mart. Radio uit het hart. Dat staat dus apart ook nog. De ontral is baka. Anomi wawande. Look, anomi wawande. Boye loan to me. Ma anomi wawande.
2: Station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein.
3: In 07.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Maat nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stofvoeten, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Maat na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Maat bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?

0: www.radiosalem.com. Odi, odi!
1: 107.9 Mar Radio.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Dit is Via Maart Radio Nancy deel 3. Actua Media Radio en TV. Een Sam Jones productie. Ik kreeg het gevoel alsof we uit de hemel kwamen vallen. Dat zegt de nog altijd strijdbaar klinkende Roy Kaikousi Groenberg. In de derde aflevering van de podcastserie in het kader van het jubileum van Nancy. Wij zijn deel van de Nederlandse slavernijgeschiedenis, vervolgt hij. De weg naar de oprichting van het Nancy was aan de ene kant een mijnenveld van weerstand, hoewel het politieke klimaat gunstig leek.
1: Dit is een podcastserie in de aanloop naar het jubileum van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSEE. Volgend jaar bestaat de organisatie 25 jaar. We praten in deze serie met 7 sleutelpersonen. In deze derde aflevering, hoe gaat het in de aanloop naar de oprichting van het NINSEE? Staan de lichten op groen of is er juist tegenwerking? Een van de voorvechters vanuit Amsterdam is Roy Kaikousi Groenberg.
2: Ik vond het belangrijk dat de Nederlandse samenleving zou moeten weten waarom wij hier zijn. Vaak kregen wij het gevoel, of het gevoel werd naar ons toegesproken, alsof we ja, ergens uit de hemel kwamen vallen. Of we waren hier vanwege de sociale voorzieningen en dat soort toestanden. Maar ja, ik was een van de mannen die vond van nee, Nederland moet weten waarom wij hier zijn. Dat wij deel zijn van haar slavernijgeschiedenis.
1: Pionier Kaikousi richt in 1997 vanuit Amsterdam de Stichting Eer en Herstel op. Op landelijk niveau timmert Beryl Biekman, de voorvrouw, die ook wel de koningin van de beweging wordt genoemd, al langer aan de weg met de zwarte vrouwenbeweging Sophie Dela, die later opgaat in het landelijk platform Slavernijverleden. De gedreven Biekman wil dat slavernijverleden, excuses, reparations op de landelijke agenda zetten.
3: En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. We hebben een bijeenkomst georganiseerd. En we hebben een petitie voorbereid. In de petitie hebben we het natuurlijk met behulp van Frank Drachtenstein en Ludwig van Meer en mijn broer. Hebben we in ieder geval de preambule geformuleerd.
4: Wat?
3: We willen nu een vorm van genoegdoening. Onder andere een monument. En nu willen we het op de agenda hebben. Niemand wilde het in ontvangst nemen, maar Tara Udraising van maar wel, hè. Ze had 40 graden koorts en ze is wel gekomen.
4: Kamerlid GroenLinks.
3: Kamerlid GroenLinks. En toen zei ze, Beryl, maak je nu klaar, want als de commissie roept, dan moet je klaarstaan. Ik geef D66 graan niet, hè. Ik was toen betrokken bij D66. Toen heeft D66 me eigenlijk een beetje politiek geschoold. Mijn Henk Kleinsma, Jan Hoekema, Hubert Vermina.
4: Ja, Caribische Nederland.
3: Ja. Francisca Ravenstein. August Waal. Isaias, hoe heet hij? Emile Isaias. Mm-hmm. Roger van Bokstel. Heel veel meer.
1: En die D66-partijgenoot Roger van Bokstel is dan 25 jaar geleden minister van Grote Steden en Integratiebeleid. In een progressief kabinet. Maar dat zegt niet alles.
5: Nou, kijk, het was wel lastig in het kabinet waar ik in zat. En later ook naar de Kamer. Er waren natuurlijk best politici die ook vonden dat we wat moesten doen. Maar over het geheel genomen was het bijna een non-existent onderwerp. En toen ik in het kabinet met dit voorstel kwam, werd er ook echt wel een beetje gekeken van, jeetje, wat gaan we doen? Moet dit? Is het nodig? Nou, toen kwam al snel het debat ook op. Ja, en wat gaan we dan zeggen? Gaan we dan excuses maken of iets anders? En nou, iedereen was een beetje benauwd in die tijd nog.
1: Ook in de samenleving staat niet iedereen te springen om een slavernijmonument of instituut. Laat staan excuses. Dat merkt de voorzichtig formulerende Eddie Campbell, de eerste voorzitter van het NINSEE.
6: In die tijd, als ik het me goed herinner, had je, hoe heette die man, Pim Fortuyn. En wat een rechtse publiciste, de naam kan ik me niet meer zo goed herinneren.
4: Piet Emmer, ik weet niet
6: of... Oh ja, ja, zeker Piet Emmer. Die had geweldig veel in de kritiek op de totstandkoming van het NINSE. Die vonden het eigenlijk niet nodig. En op überhaupt de herdenking van het slavernijverleden.
4: Wat was zijn kritiek dan verder precies?
6: Ja, zijn kritiek was dat het zo lang geleden was. En dat eigenlijk het slavernijverleden meer... positieve dingen eigenlijk had opgeleverd dan negatieve. Want al die mensen, al die nazaten, die zaten tegenwoordig heel comfortabel in Nederland. En hadden dus niks meer van doen met het leven dat ze geleid zouden hebben, waren zij eigenlijk in Afrika gebleven. Dus hij zag dat als een grote vooruitgang. En het was... eigenlijk vrij vertaald, hou je bek maar en geniet goed van het leven in Nederland.
1: Ook Hugo Fernandez Mendes, directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, een hoge ambtenaar dus met Surinaamse achtergrond, raakt betrokken. Uiteindelijk belandt de petitie van Sophie Dela van Beryl Biekman via het departement van premier Kok op het bureau van Fernandez Mendes. Kort gezegd staat daarin...
7: Een pleidooi voor het Nationaal Monument... en een pleidooi om scholing, educatie, onderzoek en dergelijke te doen naar de slavenhandel en het slavernijverleden.
4: En wat was uw idee?
7: Nou ja, met mijn achtergrond is het vrij duidelijk. Laat ik zeggen, het is meestal vallen dit soort dingen een beetje weg. Het was niet het belangrijkste onderwerp tijdens de algemene beschouwingen. Meestal krijg je dan een antwoord als we zullen onderzoek doen of we nemen het mee. En dat wordt het vaak op de lange baan geschoven. Even los van inhoudelijke overwegingen is het altijd de vraag, wat gaat het kosten en wie moet dat betalen? Maar ik was daar tamelijk enthousiast over. Ik kende natuurlijk de betrokken spelers ook wel, kende het veld ook wel. Ik zeg nou, als departement zijn we zeer geïnteresseerd in dit onderwerp. En we kijken er met een positieve grondhouding naar. Ik heb intern wel mijn bazen moeten beloven dat het de rest van het departement geen geld kost. Dus het moet uit je eigen begroting dan betaald worden. En politiek moet je natuurlijk ook draagvlak hebben. En dat was toen minister van Bokstel, Roger van Bokstel. En die was eigenlijk ook onmiddellijk positief. Dus we hebben al heel snel besloten van nou, we willen dit wel oppakken. En om het op te pakken kun je natuurlijk niet als uitgangspunt nemen de memo of het verzoek van de stichting, Sophie Dela. Want het moet een nationaal monument worden. Dus je moet draagvlak hebben. Je moet draagvlak hebben binnen de Surinaamse gemeenschap, die toch redelijk versplinterd was. Het moest overigens nog breder zijn dan de Surinaamse gemeenschap. Je moest ook de Antilliaanse, het moest echt landelijk, het moest een nationaal karakter krijgen. En iets wat nationaal is, kan natuurlijk niet Surinaam zijn. Dus ook de Antillianen, Afrikaanse organisaties en dergelijke moesten betrokken zijn. Ik heb wel Beryl Biekman uitgenodigd, want die was de initiatiefnemer. Daar had ik buitengewoon veel waardering voor de manier waarop zij het zeer gedegen deed. En heb gezegd, je mag aan de slag, maar we kunnen je pas als gesprekspartner erkennen als je draagvlak hebt. Daar moet je echt mee aan de slag.
3: Oké, dus heel veel voorwerk, heel veel kneedwerk. Want ik was natuurlijk zo'n jonge hond die... ja, nu! Dus slijm, slijm, slijm, bijna likken, kruip en trap in die kont, carrière maken is gezond. Zoiets. Dus ik krijg een brief dan. Mits ik in staat ben om in heel Nederland alle groepen die iets willen met het slavernijverleden, als ik ze bij elkaar kan krijgen, om één stem naar de overheid. Want ze waren niet van plan om met honderden mensen om de tafel te gaan zitten. En zie je, dat is verdeel en heers. Dus ik heb alle hoeken en gaten van Nederland. Tijdens mijn speurwerk ben ik erachter gekomen dat Arnhem, Wageningen, Den Haag, Vlaardingen, Ik vooral Rotterdam. En Rotterdam had al de Biggie Speakery. We hadden de Eerste Wereldalliantie Groningen. Dat waren meer mensen uit de zes landen, Caribische landen. Ja. Kortom, De mensen waren zo verschrikkelijk blij. Want het was de eerste keer in hun leven dat ze iets zouden meemaken van een verenigd Afrikaanse diaspora bij elkaar voor één doel. En we praten over nationaal monument. Het ging over een statische dimensie en een dynamische dimensie. Instituut en monument bij elkaar. Eén navelstreng vanuit één placenta. Daar ging het over.
1: Tot zover deze derde aflevering. Voor de hele podcastserie zijn 7 personen geïnterviewd. Beryl Diekman, Roger van Bokstel, Eddie Campbell, Hugo Fernandez Mendes, Roy Kaikousi-Groenberg, Humphrey Lamuur en Alex van Stipriaan. De muziek die je hoort is van Jason Edowaiti Eduard. Productie en samenstelling van de podcastserie Sam Jones Productions in opdracht van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, NINSE.
0: Dat was NINSE deel 3 via Mart. Actua en Media. Een Sam Jones productie. Beryl Diekman was dat. In de derde aflevering van een podcastserie naar aanleiding van het jubileum van NINSE. Er is ook een langere versie van deze aflevering op het YouTube-kanaal van Sam Jones Producties, de maker van deze radio- en tv-special. Dit was een herhaling via Mart. Graag tot een volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat